Christus, gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen brood moeten verdienen. En u, broeders en zusters, blijf onophoudelijk het goede doen. Geeft iemand geen gehoor aan ons bevel in deze brief gegeven, teken hem dan niet op en ga niet meer met hem om. Dan zal hij zich schamen. U moet hem echter niet behandelen als een vijand, maar terechtwijzen als een broeder. De Heer van de vrede, hij geeft u de vrede altijd en op allerlei manieren. Moge de Heer met u allen zijn. Deze groet schrijf ik, Paulus, met eigen hand. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo is mijn handschrift. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.

De eerste brief aan Timotheus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 20. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, krachtens de opdracht van God, onze Redder, en van Christus Jezus, onze hoop, aan Timotheus, zijn wettig kind in het geloof,

weten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn hiervan afgeweken en zijn vervallen tot zinloos gepraat. Zij willen leraren zijn van de wet, maar ze begrijpen niet wat ze zeggen of wat ze zo stellig beweren. Zoals we weten is de wet voortreffelijk, maar men moet haar op de juiste wijze hanteren en wel bedenken dat de wet er niet is voor rechtvaardigen, maar voor mensen die zich niet storen aan wet of gezag, voor goddelozen en zondaars, voor verachters en bespotters van al wat heilig is, voor hen die zich schuldig maken aan vadermoord en moedermoord, aan doodslag en ontucht, voor knapenschenders, mensenrovers, leugenaars, mijnedigen en alles wat verder in strijd is met de gezonde leer, die strookt met het glorievolle evangelie van de gelukzalige God die mij is toevertrouwd. Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze Heer, omdat Hij me vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen, hoewel ik vroeger een godslastelaar was, een vervolger en een overmoedige. Maar ik heb barmhartigheid ondervonden, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. De genade van onze Heer heeft mij overstelpt en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En de eerste van hen ben ik. Daarom juist heb ik barmhartigheid ondervonden. Christus Jezus wilde aan mij als eerste heel zijn langmoedigheid tonen, als een voorbeeld voor alle die in de toekomst op hem zouden vertrouwen, omwille van het eeuwig leven. Aan de koning van de eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare enige God, zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheus, mijn kind, overeenkomstig de profetieën die vroeger over u zijn uitgesproken. Vecht, daardoor gesteund, voor de goede zaak, gewapend met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgeleverd, opdat ze het lasteren zouden afleren.

eerste brief aan Timotheus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 15. Allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen. Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd. En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel. Ik spreek de waarheid en ik lieg niet, om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen met opgeheven handen bidden, vroom en zonder haat of ruzie. Ik wil ook dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed gaan en zich tooien met bescheidenheid en bezonnenheid, niet met kunstige kapsels, goud, parels of dure kleren, maar met goede werken, zoals dat vrouwen past die godvruchtig willen zijn. Vrouwen moeten in alle rust luisteren naar het onderricht en hun plaats weten. Ik sta hun niet toe zelf onderricht te geven of mannen de les te lezen. Zij moeten rustig luisteren. Want Adam werd het eerst geschapen en daarna Eva. En Adam werd niet misleid, maar het was de vrouw die zich liet misleiden en daardoor tot overtreding kwam. Maar zij zal gered worden door haar moederschap, als ze standhoudt in geloof en liefde en heilige bezonnenheid.

De eerste brief aan Timotheus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 16. Dit woord is betrouwbaar. Streeft iemand naar het leidersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. De leider van de gemeente moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, matig, verstandig, bezonnen, gastvrij, bekwaam om te onderrichten, niet aan wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet twistziek, niet geldzuchtig, iemand die zijn eigen huis goed weet te leiden en vol waardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen. Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te leiden, hoe kan hij dan zorg dragen voor de gemeente van God? Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem hetzelfde vonnis treft als de duivel. Hij moet ook een goede naam hebben bij de buitenstaanders. Anders komt hij in opspraak en valt hij misschien in de strikken van de duivel. Ook de diakens moeten eerzame mensen zijn, niet dubbelhartig, niet verslaafd aan wijn of belust op winst, met een zuiver geweten trouw aan het geheim van het geloof. Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan. Daarna kunnen ze, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen. Ook de vrouwen moeten eerzaam zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in ieder opzicht betrouwbaar. Diakens moeten mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun huis goed weten te leiden. Zij die hun dienst goed vervullen, verwerven zich een hoge positie en het recht om vrijuit te spreken over het geloof in Christus Jezus. Ik hoop spoedig bij u te komen, maar ik schrijf u dit voor het geval dat ik mocht worden opgehouden. Dan weet u hoe men zich behoort te gedragen in Gods huis. Dat is de kerk van de levende God, de pijler en de grondslag van de waarheid. En groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst. Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Heer.

eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 16. De Geest zegt uitdrukkelijk dat in de eindtijd sommigen zullen afvallen van het geloof omdat ze gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen. Onder invloed van huichelachtige leugenaars die door hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Ze verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God die heeft geschapen om onder dankzegging gebruikt te worden door de gelovigen die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat onder dank wordt aanvaard. Het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed. Als u dit de broeders voorhoudt, zult u een goed dienaar van Christus Jezus zijn, gevormd door de beginselen van het geloof en de goede leer, waarvan u een trouw aanhanger bent. Laat u niet in met banale bakerpraatjes. Oefen u in een godsdienstig leven. Oefening van het lichaam heeft immers weinig waarde, maar een godsdienstig leven is in alle opzichten waardevol. Want het houdt belofte in voor zowel dit leven als het toekomstige. Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming. Dit is het doel van al ons zwoegen en strijden, want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een redder is voor alle mensen, in het bijzonder voor de gelovigen. Dit moet u hen bijbrengen en hierin moet u hen onderrichten. Niemand mag u verachten om uw jeugd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen door woord en gedrag, in liefde, in geloof en in zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet u zich wijden aan de voorlezing van de schrift, de vermaning en het onderricht. Verwaarloos niet de genadegave die in u is en die u krachtens een profetenwoord werd geschonken onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Neem dit alles ter harte. Ga er geheel in op, dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn. Blijf zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht. Houd daaraan vast. Door dat te doen, redt u zowel uzelf als hen die naar u luisteren.

De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 25. Tegen een oudere man mag u niet uitvallen. Spreek tot hem als was hij uw vader. Spoor jonge mannen aan als broeders, bejaarde vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle zuiverheid. Houd de weduwe in ere die werkelijk weduwe zijn. Heeft een weduwe echter kinderen of kleinkinderen, dan moeten die allereerst leren om toegewijd te zijn aan hun eigen familie en om hun ouders het goede te vergelden dat zij van hen ontvingen, want dit is welgevallig in de ogen van God. De echte weduwe, die alleen is achtergebleven, heeft haar hoop op God gevestigd en blijft dag en nacht bidden en smeken, maar zij die in weelde en overdaad leeft, is levend dood. Ook dit moet u hun met nadruk voorhouden, opdat ze zich onberispelijk gedragen. Wie niet zorgt voor zijn eigen familie, en zelfs niet voor zijn huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Als weduwe kan een vrouw worden ingeschreven die niet jonger is dan 60 jaar en slechts eenmaal gehuwd is geweest. Zij moet bekend staan om haar goede werken, dat ze kinderen heeft grootgebracht, gastvrijheid heeft bewezen, heilige de voeten heeft gewassen, onderdrukte heeft gesteund, in één woord, zich aan allerlei goed werk heeft gewijd. Jonge weduwe moet u afwijzen, want wanneer hun zinnen hen van de dienst van Christus vervreemden, willen ze opnieuw trouwen en dan krijgen ze het verwijt dat ze hun eerste trouw gebroken hebben. Bovendien maken ze er een gewoonte van de huizen binnen te lopen zonder dat ze er iets te zoeken hebben. En dat niet alleen. Ze praten zonder einde, bemoeien zich met alles en zeggen dingen die geen pas geven. Ik wil daarom dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, hun huishouden verzorgen en de tegenpartij geen enkele aanleiding geven om kwaad over ons te spreken. Want sommigen zijn al van de goede weg afgeweken en de Satan achterna gegaan. Als een gelovige vrouw weduwe onder haar verwanten heeft, moet zij die bijstaan, opdat ze niet ten laste komen van de gemeente. Dan kan deze de echte weduwe ondersteunen. De oudsten die zich goede bestuurders tonen, verdienen dubbele eer, vooral als ze de zorg voor de prediking en het onderricht op zich hebben genomen. De schrift zegt immers, u mag een dorsende os niet muilbanden, en de arbeider is zijn loon waard. Aanvaard geen beschuldiging tegen een oudste, tenzij op het woord van 2 of 3 getuigen. Degene die zich misdragen, moet u openlijk berispen, opdat de anderen worden afgeschrikt. Ik bezweer u voor God en voor Christus Jezus en zijn uitverkoren engelen, onderhoud deze regels zonder vooroordeel en doe niets uit partijdigheid. Leg niemand overijld de handen op en maak u niet medeplichtig aan de zonde van anderen. Houd u rein. Drink niet langer alleen maar water, gebruik wat wijn voor uw maag en met het oog op uw veelvuldige kwalen. Van sommige mensen zijn de zonden zo algemeen bekend dat ze hen voorgaan naar het gerecht. Bij anderen komen ze achteraan. Zo zijn ook de goede werken algemeen bekend en anders kunnen ze toch niet verborgen blijven.

De eerste brief aan Timotheus. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 21. Zij die als slaven hun juk te dragen hebben, moeten hun meesters met alle eerbied bejegenen, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minder achten omdat ze hun broeders zijn. Ze moeten hen integendeel des te trouwer dienen, omdat zij die van hun diensten profiteren, één zijn met hen in geloof en liefde. Zo moet u leren en vermanen. Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, hoewel hij niets weet, maar een ziekelijke belangstelling heeft voor twistvragen en bekvechterij. Het resultaat hiervan is afgunst, oneenigheid, lasterpraat, achterdocht en eindeloze discussies tussen mensen met een verwarde geest die van de waarheid verstoken zijn en in de godsdienst een bron van inkomsten zien. Nu brengt de godsdienst ongetwijfeld grote winst voor wie tevreden is met wat hij heeft. Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Maar als we voedsel en kleding hebben, moet dat genoeg zijn voor ons. Zij die zich willen verrijken, komen in verleiding en raken verstrikt in allerlei dwaze en kwalijke begeerten die een mens in verderf en ondergang storten. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben ze zich gemarteld met kwellingen zonder tal. U echter, man van God, moet hier ver van blijven. Streef naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Vecht voor de goede zaak van het geloof, grijp het eeuwig leven waartoe u geroepen bent en waarover u de goede belijdenis hebt afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik vermaan u ten overstaan van God, die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Houd u stipt en onberispelijk aan dit gebod tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen. Hij is de gelukzalige, de enige heerser, de koning der koningen en de heer der heersers. Hij alleen bezit de onsterfelijkheid en hij woont in ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem gezien of is in staat om hem te zien. Aan hem de eer en de eeuwige macht. Amen. De rijken van deze wereld moet u dringend vermanen niet overmoedig te zijn en hun hoop niet te stellen op rijkdom, die onzeker is, maar op God, die ons alles rijkelijk te genieten geeft. Zeg hun dat ze goed doen, rijk zijn in goede werken, vrijgevig zijn en mild. Zo verzekeren ze zich van een goede belegging voor de toekomst om eenmaal het ware leven te verwerven. Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd en keer u af van het banaal en leeg geredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde gnosis. Sommige van haar verkondigers zijn het spoor van het geloof al bijster geraakt. De genade zij met u allen.

0: Welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven op Goede Vrijdag. Voor onze verlossing, voor ons heil. Graag bidden we samen met u het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u nog graag een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we zijn september 1937. En Jezus spreekt tot haar en zegt: mijn dochter, denk je dat je genoeg over mijn barmhartigheid geschreven hebt? Wat je geschreven hebt is maar een druppel in vergelijking met de oceaan. Ik ben de liefde en de barmhartigheid zelf. Er is geen enkele ellende die mijn barmhartigheid kan evenaren. En ook kan de ellende die niet uitputten, omdat ze toeneemt terwijl ze verleend wordt. De ziel die op mijn barmhartigheid vertrouwt, is allergelukkigst, omdat ik zelf voor haar zal zorgen. En ze schrijft verder: ik maak grote kwellingen in mijn ziel mee als ik zie dat God beledigd wordt. Vandaag merkte ik dat niet ver van onze deur doodzonde bedreven worden. Het was avond. Ik bad ernstig in de kapel. En daarna ging ik mezelf geeselen. Toen ik echter neerknielde om te bidden, stond de Heer het mij toe te ervaren hoe een ziel die door God verworpen is, lijdt. Het scheen mij toe dat mijn hart in stukken gescheurd werd. En tegelijkertijd begreep ik hoezeer zo'n ziel het allerbarmhartigste hart van Jezus verwondt. Het arme schepsel wil Gods genade niet aanvaarden. Hoe meer God een ziel met zijn genade achtervolgd heeft, des te rechtvaardiger zal hij ten opzichte van haar zijn. Mijn secretaresse, schrijf dat ik edelmoediger te

ten opzichte van de zondaren ben dan ten opzichte van de rechtvaardigen. Omwille van hen kwam ik uit de hemel neer. Omwille van hen werd mijn bloed vergoten. Laat ze niet vrezen om tot mij te naderen. Zij hebben mijn barmhartigheid het meeste nodig.

Van harte welkom bij deze aflevering, beste luisteraars van Radio Maria, van het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop pater Maximiliaan begonnen was met de oprichting van de ridderschap der onbevlekte. We gaan verder om te kijken hoe dat apostolaatswerk zich verder heeft ontwikkeld. De eerste nummers van De Ridder werden op gewone drukkerijen klaargemaakt. Het allereerste nummer werd vervaardigd op een kleine drukkerij waarmee hij een voordelig contract sloot. De oplage van dit tijdschrift bedroeg 5000 exemplaren en bleef de eerste 2 jaren constant. De sociale moeilijkheden van die dagen waren enorm en dit noopte de redactie steeds naar een andere drukkerij te gaan. En zo kon het gebeuren dat De Ridder in het eerste jaar reeds 5 drukkers gehad had en dat zonder een al te best resultaat. Bij de steeds grotere onkosten kwamen nog de voortdurende stakingen, waardoor een regelmatig verzenden van het tijdschrift onmogelijk gemaakt werd. Wat te doen? Pater Maximiliaan ging naar de drukkerij van het Poolse leger, een geweldige drukkerij met de nieuwste vindingen. De eerste maanden gingen de zaken prachtig, maar toen kwamen er moeilijkheden, waardoor De Ridder er niet meer gedrukt mocht worden. Hoe kon het ook anders? Het leger had veel contact met de vrijmetselarij en dit tijdschrift was juist een felle tegenstander. Op dat moment kreeg de pater een gelukkige ingeving. Voor het klooster een drukmachine aanschaffen. Voorwaar een gedurfd plan, maar de verwezenlijking en de wonderlijke ontwikkeling zal ons overtuigen, zowel van de schranderheid als van de heiligheid van de initiatiefnemer. Wanneer men onafhankelijk is, meester van zijn eigen handelingen en daarin boven nog de materiële middelen heeft, laat deze dan gegeven zijn door gelijkgezinden, dan loopt alles gemakkelijk en normaal. Maar wanneer men onderdaan is en voor een klein initiatief de goedkeuring moet vragen aan zijn overste, om deze weer op zijn beurt rekening te laten houden met statuten en gewoonten van het kloosterleven, en bovendien nog dikwijls toestemming moeten hebben van de heilige kloostergemeenschap, dan wordt elk initiatief, ook het mooiste, een probleem en vaak gedoemd om niet uitgevoerd te worden. Welnu, juist dit plan, een drukmachine aan te schaffen, haar naar het klooster te transporteren en het klooster om te toveren in een soort drukkerij, wist pater Maximiliaan te realiseren door zijn kracht en zijn vertrouwen in de onbevlekte enerzijds en anderzijds door zijn nederigheid, zijn beoefenen van de armoede en zijn gehoorzaamheid. Een drukmachine werd al spoedig gevonden. Er stond een machine buiten bedrijf bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid van Lagnievniki. En de oversten waren bijzonder vlug met het verlenen van verlof aan pater Maximiliaan. Maar omdat het verlof gebonden was aan de voorwaarde dat het klooster zelf er niets voor zou betalen, kwam men weer te staan tegenover de bekende moeilijkheid hoe het geld bij elkaar te brengen. Ook ditmaal gaf Onze Lieve Vrouw een teken dat ze hem beschermde. Maar pater Maximiliaan moest eerst persoonlijk betalen met een flinke vernedering. Op een avond in de recreatie, zo vertelt een medebroeder, meende een van onze paters geestig te moeten zijn terwille van een gast, pater Laurentius Simon. Deze was uit ons klooster te Chicopee in de Verenigde Staten en werd er later provinciaal van de Sint-Antonius-provincie. Nu was hij op familiebezoek in Polen. De bewuste pater nam direct De Ridder op de korrel. De samenstelling van het tijdschrift vond hij belachelijk
En de uitwerking van al dat werk voor de bekering van de mensen vond hij zeer twijfelachtig. Pater Maximiliaan bleef onverstoorbaar. Hij verdedigde zich niet, reageerde evenmin en zweeg. Tegen de verwachting van de grappenmaker in reageerde de gast onbevangen en met plechtige ernst zei hij: "Als het met de redactie van de Ridder niet goed gaat, dan heeft hij de grootste schuld die in plaats van te helpen alleen maar opmerkingen maakt." En hij voegde eraan toe dat de volle zwaarte van het letterkundige gedeelte en het eigenlijke drukwerk niet alleen moest rusten op pater Maximiliaan, maar op alle kloosterlingen die daarvoor in aanmerking kwamen en dat alle kloosters van de provincie moesten helpen bij de onkosten. Toen keerde hij zich tot pater Maximiliaan en zei: "Om u te helpen, pater, geef ik als eerste mijn bijdrage." En hij gaf hem een cheque van $100. Zo had de onbevlekte deze keer de hulp laten komen uit het verre Amerika. De drukmachine werd hiermee betaald en men kon zelfs nog enkele magazijnen matrijzen kopen. Dit was het begin van een drukkerij die al spoedig iedereen zou verbazen. In het najaar van 1922 verliet pater Maximiliaan het klooster van Krakau en ging naar Grodno. Zo had de provinciaal beslist. Het klooster van Krakau, waarin ook het professaat was ondergebracht, had niet voldoende ruimte voor de Ridder en was ook niet geschikt vanwege het dikwijls rumoerige werk van de machines, waardoor de studenten te gemakkelijk van hun studie werden afgeleid. Daarentegen had het klooster van Grodno, dat men nauwelijks 3 jaar geleden had teruggekregen, grote ruimten. Er was nog maar een kleine communiteit en het leek uitermate geschikt voor het werk van de Ridder. Bovendien lag naast het klooster nog een stuk bouwgrond. Een jaar later was het hele convent, met uitzondering van de woonruimten der kloosterlingen, in beslag genomen door de drukkerij van de Ridder, die als het ware om de eerste drukmachine van Krakau heen getoverd was. Niet alleen dit, maar men moest zelfs uitbreiden om de nieuwe roepingen, waarvoor pater Maximiliaan zorgde, plaats te kunnen bieden. In het verslag, uitgebracht op het provinciaal kapitel van juli 1927, wordt vermeld dat de Ridder een oplage had van 60.000 exemplaren per maand en de Serafijnse fakkel, orgaan van de derde orde, had er 8.000. Er werkten 17 broeders. Dat pater Maximiliaan niet als gardiaan naar Grodno ging, lag voor de hand. Het besturen van de ridderschap en het werk daaraan verbonden zouden hem zeker niet in de gelegenheid gesteld hebben om ook nog te kunnen voldoen aan de verplichtingen van dit ambt en de diensten in de kerk. Maar pater Maximiliaan hield ook niet meer de directe leiding van de ridderschap. Men zou kunnen veronderstellen dat de provinciaal, nu de verdere ontwikkelingen van de ridderschap door hemzelf was goedgekeurd, geen enkele moeilijkheid zou hebben juist pater Maximiliaan met het bestuur van de ridderschap te belasten. En toch, door een persoonlijke en blijvende afgevaardigde te benoemen in Grodno, nam hij een in hoge mate wijs besluit: het bewaren van de eendracht in de communiteit, het voorkomen van mogelijke misverstanden tussen de gardiaan en de directeur van de ridderschap. Het afzwakken van twijfels bij zijn assistenten zullen de motieven geweest zijn van deze beslissing. Wij mogen er misschien nog een andere reden aan toevoegen: het afremmen van de ijver van pater Maximiliaan. Hoe het ook zij, de benoeming van een provinciale afgevaardigde had een dubbel heilzaam gevolg. Het eerste was de vrede en de eensgezindheid in Grodno en in de andere kloosters van de provincie. Het tweede, voor ons nog voornamer, was dat pater Maximiliaan juist door zijn nederige onderdanigheid
de echte ontwikkeling van de ridderschap vergemakkelijkte. Weer vinden wij pater Maximiliaan sereen en rustig werkend aan zijn ideaal op de meest veilige weg, die van de gehoorzaamheid. De eerste

stierf, kort voor de terugkeer van pater Maximiliaan in Grodno, was werkelijk een instrument van de goddelijke voorzienigheid. Alleen reeds zijn aanwezigheid was voldoende geweest om elke tegenstelling tussen de ridderschap en de communiteit te voorkomen. De vrede liep geen enkel gevaar, ook niet gedurende de laatste maanden van zijn ziekte, die zijn dood ten gevolge had. Wij weten niet wie wij het meest moeten bewonderen in deze periode, pater Melchior of pater Maximiliaan. De eerste heeft nooit iets van zijn taak laten voelen. Hij was meer vader en raadgever dan overste, of, zoals pater Maximiliaan het uitdrukte, hij was de stem van moedertje, de wil van God wat de ridderschap en de ridder betrof. Zelf aangetast door de tering spoort hij pater Maximiliaan aan in het sanatorium vooral te rusten en zich nergens zorgen over te maken. En pater Maximiliaan antwoordt hem: ik zal volgens de gehoorzaamheid helemaal niets doen. De onbevlekte zal het zelf wel klaren. De hoogachting en eerbied die pater Maximiliaan voor pater Melchior geeft, is groot en hij moedigt zijn medewerkers dan ook steeds aan niet alleen zijn opdrachten, maar ook zijn raadgevingen nauwkeurig op te volgen en met al hun moeilijkheden naar hem toe te gaan. Toen hij hoorde dat pater Melchior niet lang meer zou leven, schreef hij aan zijn broer pater Alfons: je moet aan pater Melchior zeggen dat wanneer hij in de hemel zal zijn, hij het bestuur van de ridderschap, de medebroeders, de moeilijkheden en ook mij niet mag vergeten. Weer later schreef hij aan pater Alfons: vanuit de hemel zal pater Melchior de ridder niet vergeten, want hij was er als het ware de raadgever en afgevaardigde van. Hoe dikwijls heeft hij mij aangemoedigd en raad gegeven in het werk voor de onbevlekte. Hoe vaak ben ik niet bij hem geweest als ik door en door bedroefd was en bijna geen moed meer had. Daarom is het toch wel gerechtvaardigd dat er een herdenkingsartikel verschijnt, niet alleen in de Serafijnse fakkel, maar ook in de ridder. 5 jaar later, als de ridderschap van de onbevlekte en haar tijdschrift zich wonderlijk ontwikkeld hebben, heeft pater Maximiliaan in Grodno pater Melchior ook niet vergeten. Op weg naar India voor de stichting van een derde stad der onbevlekte schreef hij in de trein tussen Nagasaki en Mozi op 22 mei 1932 naar Polen: jullie moeten goed bidden voor deze derde stad der onbevlekte. Iemand heeft mij gezegd dat men moest spreken van de vierde en niet zonder reden. De eerste is immers in de hemel, waar de onbevlekte de overste is en de werkers, pater Melchior, pater Venantius, pater Alfons, broeder Albertus enzovoort.

0: We vermelden al dat pater Maximiliaan weer opgenomen werd in het sanatorium van Zakopane. Dit gebeurde in september 1926. Hoge koorts, flinke pijn in de schouders, bloedspuwingen en andere verschijnselen gaven te kennen dat de tuberculose zijn longen zwaar had aangetast. Om het onherstelbare te voorkomen, verboden de doktoren hem de winter in Grodno door te brengen en schreven een spoedopname in het sanatorium voor. Pater Maximiliaan moest alles in de steek laten en vertrok. Voor zijn medewerkers was het om de moed te verliezen. Pater Melchior bleek ook al niet een van de sterkste te zijn. Alleen pater Maximiliaan, sereen als altijd en in het volste vertrouwen op de bescherming van de onbevlekte, wanhoopte niet. Op 18 september 1926 verliet hij Grodno en steunend op het oordeel van de doktoren rekende hij erop met Pasen weer terug te zijn. Maar tegen alle verwachtingen in zal de ridder der onbevlekte zijn oplagen steeds vergroten en de weg effenen voor nog grotere ontwikkelingen van de ridderschap. Hier mogen wij wel even stilstaan voor een overweging. Meer dan het feit dat pater Maximiliaan zichtbaar beschermd werd door de onbevlekte, moeten wij vaststellen dat hij in deze voor hem zo zware maanden de vruchten plukte van zijn zeldzame voorzichtigheid en blinde gehoorzaamheid. De geschiedenis van de kerk telt niet weinig stichters en stichteressen die eens tot een of andere orde of congregatie behoorden en later uittraden om nieuwe instituten te stichten met andere doeleinden die beter beantwoorden aan de behoeften van hun tijd. We willen niet verhullen dat we ons bij het nagaan van deze eerste jaren van zijn apostolaat, waarin zoveel moeilijkheden liggen opgesloten, veroorzaakt door de remmende houding der oversten, ons meerdere malen hebben afgevraagd waarom hij niet eenzelfde weg gevolgd heeft om zo een nieuw instituut te stichten. Maar hoe meer wij ons verdiepen in zijn persoonlijkheid, des te meer raken wij overtuigd dat pater Maximiliaan aan alles behalve juist hieraan gedacht heeft. De gehoorzaamheid is niet maar een karaktertrek van hem, maar omvat heel zijn innerlijk leven. De bewondering die zijn werk oproept, komt niet zozeer door de grootsheid van dit werk, doch veeleer door het feit dat hij erin slaagde met de uiterste nauwkeurigheid trouw te doen wat de oversten hem dag voor dag opdroegen en toestonden. Niet meer, niet minder. Zo heeft zijn levensregel, een voortdurende versterving van zijn wil, over de ridderschap der onbevlekte de zegen van de hemel verkregen, die tevens de garantie was voor haar verdere ontwikkeling en overvloedige vruchten. Terzelfder tijd heeft hij met een ontzettend geduld dat nodig is voor ieder godswerk op aarde, de geest van zijn medebroeders en oversten omgevormd, zodat deze van twijfelende en besluiteloze mannen moedige beschermers en harde medewerkers werden in het mariale apostolaat van de ridderschap der onbevlekte. Het werk van pater Karwatski, provinciaal, die weliswaar niet juridisch, maar toch in feite, kort voor het zoveelste verblijf in het sanatorium van pater Maximiliaan in Grodno een nieuwe afdeling van de ridderschap stichtte, werd door zijn opvolger, pater Hachela, voortgezet, opdat de ridder geen schade zou lijden door de ziekte van haar stichter. Pater Alfons, de jongere broer van pater Maximiliaan, werd in 1921 priester gewijd. Toen deze in 1922 zijn studies beëindigde, werd hij benoemd om hetzelfde professaat les te geven. Maar rond kerstmis 1925 verplaatste pater provinciaal hem naar Grodno om zijn zwakke broer te helpen. Dit was een providentiële keuze. Als in 1927 pater Maximiliaan uit de Zakopane terugkeert, hebben de ridderschap der onbevlekte en het tijdschrift zulk een omvang genomen dat ze niet meer in Grodno kunnen blijven. De grote ruimten van het klooster zijn te klein geworden om al de machines, werkplaatsen en magazijnen nog langer te kunnen herbergen. Veel hiervan was te danken aan het werk van pater Alfons, die zijn apostolaat voor de onbevlekte niet uit liefde voor zijn broer, maar als overtuigde geestelijke leerling van hem uitvoerde. Het is te begrijpen dat toen pater Alfons zijn broer plotseling moest vervangen, hij echt niet wist waar te beginnen. Hij schreef hem een brief om hem de meest dringende aanwijzingen te vragen hoe hij moest handelen in de verschillende aangelegenheden van de ridderschap en haar apostolaat. Pater Maximiliaan antwoordde als volgt. Pater Provinciaal heeft mij geschreven dat ik geen enkele reis mag ondernemen en dat ik mij nergens mee mag bemoeien. Ik kan je dus geen raad geven, noch beslissingen nemen, daar de onbevlekte het zo wil. Als ik iets zou doen tegen haar wil, zou ik verkeerd doen. Doe zoals de onbevlekte je ingeeft. In een andere brief voegde hij eraan toe: het feit dat pater Provinciaal mij heeft geschreven dat ik mij nergens mee mag bemoeien, is een teken dat de onbevlekte het zo wil. Als ik anders zou handelen, dan zou ik haar plannen bederven. Mogen zij alleen elke gedachte van je, elk woord, elke handeling besturen, omdat je een heel nuttig instrument in haar handen mag zijn. Voor jou, voor het tijdschrift en de confraters, bid ik dikwijls onder de heilige mis. Pater Alfons nam de trein en ging naar Zakopane, maar ook daar ter plaatse bereikte hij niets. Ik heb geen verlof mij ergens mee te bemoeien. De onbevlekte mogen je helpen, was het antwoord. En het ging hier echt niet om een overdreven nauwgezetheid of scrupulositeit aan de kant van de provinciaal, noch van de kant van de zieke. De gezondheidstoestand van pater Maximiliaan was werkelijk ernstig. Een röntgenfoto van februari 1926 had duidelijk aangetoond dat zijn rechterlong ernstig was aangetast, zodat de behandelende geneesheer hem absolute rust en buitenlucht voorschreef en hem ten strengste verbood iets met zijn rechterhand op te tillen. Een tweede foto maakte de ernst van de ziekte nog duidelijker. Naast de verkalkte lagen van voorgaande beschadigingen werden weer nieuwe haarden ontdekt, die weinig hoop lieten voor een volledig herstel. Als wij daaraan toevoegen dat behalve de ziekte van pater Maximiliaan ook pater Melchior dodelijk getroffen werd door de tuberculose en dat vele medebroeders van de Poolse provincie door dezelfde ziekte waren aangetast, dan had pater Provinciaal redenen te over om aan pater Maximiliaan elke zorg ten aanzien van het reilen en zeilen te Grodno te verbieden. Voorlopig had hij enkel als plicht te rusten en te trachten helemaal te genezen. Van de andere kant kon pater Maximiliaan, die zich geheel had toevertrouwd in de handen van zijn hemelse koningin, wiens wil hij erkende in de wil van de oversten, niet anders dan de weg kiezen van de heldhaftige gehoorzaamheid. Toch liet hij pater Alfons niet aan zijn lot over. De 29 brieven die bewaard bleven, bewijzen dat hij zijn broer wel wilde helpen om iedere dag te groeien in de liefde tot de onbevlekte. Omdat hij de nieuwe roepingen die door de nieuwe vorm van het Maria-apostolaat werden aangetrokken, zou kunnen vormen in dezelfde geest. Om pater Alfons te helpen alle moeilijkheden op te lossen, gaf hij hem de raad nederig hulp te vragen aan zijn oversten, vooral aan pater Melchior als afgevaardigde van de provinciaal. Omdat pater provinciaal mij schreef dat ik mij moest regelen naar het inzicht en de raad van pater Melchior, heb ik daar steeds gebruik van gemaakt. Want de goddelijke wil is gelijk aan de wil van de onbevlekte, is gelijk aan de wil van de provinciaal, is gelijk aan de raadgevingen van pater Melchior, aldus pater Maximiliaan. Voor de geestelijke leiding van de jonge roepingen gaf hij een maand tevoren de volgende richtlijn. Ik heb gemerkt dat er kloosterlingen zijn die zich meer gedragen volgens de reden dan volgens het geloof. Zij houden meer rekening met het natuurlijke dan met het bovennatuurlijke. Daardoor zien zij in de oversten eerder mensen die min of meer geleerd zijn dan vertegenwoordigers van God. O, wees toch waakzaam, opdat deze verwoestende pest, die alle verdiensten van de gehoorzaamheid wegneemt, de medebroeders niet besmet. Niettegenstaande de ziekte van pater Maximiliaan en het feit dat pater Alfons niet voorbereid was op zijn taak van redacteur en directeur van de ridderschap, had de ridder bij de gelovigen van Polen zo'n vaste grond gekregen dat hij na 5 jaren een oplage had van 100.000 exemplaren. Op de eerste economische moeilijkheden volgde de beschikking over de nodige middelen, dank zij het feit dat er steeds meer giften binnenkwamen. Toen het vooroordeel op financieel gebied van de meest invloedrijke medebroeders van de provincie verdwenen was, het faillissement dat men in 1922 voorspeld had niet was uitgesproken en andere moeilijkheden ingegeven door menselijke voorzichtigheid overwonnen waren, kwamen er nieuwe moeilijkheden voor de ridder. Ditmaal echter uit een andere hoek. Enkele van diezelfde invloedrijke confraters vond namelijk dat men ook wel een beetje mocht rekenen op de activiteit van de ridderschap en de uitgaven van het tijdschrift als op een veilige bron van inkomsten. Niet alleen voor het klooster van Grodno, maar voor alle kloosters van de provincie. Pater Maximiliaan voorkwam echter deze broederlijke fantasieën die schadelijk waren voor de ridderschap en voor de kloosterlijke armoede. Hij reageerde op de juiste tijd en met energie. We lezen alles in een brief aan pater Alfons. Beste broer, ikzelf sta te kijken dat, niet tegenstaande mijn onwetendheid, mijn zwakte, mijn ellende en zoveel moeilijkheden, de ridder nog steeds bestaat en zich meer verbreidt dan welk ander tijdschrift ook. Meermalen als ik eens stilstond bij al die machines, heb ik mij afgevraagd, waar vandaan en waarom dit alles? Het antwoord was telkens hetzelfde, de onbevlekte. Zij bewijst wat zij kan en wil doen. Hoe groter de onbekwaamheid, hoe veelvuldiger de tegenslagen, des te meer wordt het duidelijk dat zij alles doet. Op deze vrijmoedige erkenning steunt heel de activiteit van onze ridderschap en de tijdschrift. Er is echter iets dat nog belangrijker is, namelijk het doel van dit alles, voor het rijk van de onbevlekte heel de wereld aan te trekken en te veroveren. Alle mensen die er zijn en nog zullen komen, maar nooit die vervloekte winst. Er is gezegd, nu wij de machines hebben, kunnen wij rekenen op de winst die deze machines maken. Op die manier wordt het middel het doel en omgekeerd het doel het middel. Terwijl, als men zo redeneert, men niet denkt aan enige verdere ontwikkeling. De mensen gaan verloren, de duivelse pers spant zich koortsachtig in en zaait ongeloof en onzedigheid en wij zouden winst maken van de machines. Dan is het overduidelijk dat de vloek van Sint Franciscus zou moeten neerkomen op dit werk. Dat een rustig leventje zou verzekeren aan de kloosterlingen. Het zou een zegen van hierboven zijn als dan heel het werk vernietigd zou worden. Ik schrijf je dit, opdat je zou begrijpen wat er gaat gebeuren als we ons doel uit het oog verliezen. En omdat, als een enkeling zo denkt, je redenen hebt waarop je kunt steunen om je te verzetten. Later zullen we nog moeten spreken over de armoede van het werk van de Ridderschap der Onbevlekte en de liefde die Pater Maximiliaan voor deze bij uitstek Franciscaanse deugd koesterde. We willen dit hoofdstuk, dat gebaseerd is op feiten, afsluiten met nog enkele van zijn aanwijzingen. Om te voorkomen dat ook de kleinste gift voor iets anders besteed zou worden dan voor het eigenlijke doel van de ridderschap, werd in de lokalen van de redactie en de drukkerij geen enkele kachel gebruikt om de vorst van de Poolse winter te temperen. En Pater Maximiliaan hield maar niet op zijn broeders aan te vuren steeds meer te houden van de onbevlekte en hen te smeken de gewoonte van het roken op te geven ter ere van moedertje. Ik beveel je aan ervoor te zorgen dat de papiervoorraad voor de ridder niet uitgeput raakt. Ik heb aan de broeders geschreven dat ze niet moeten roken. Het is beter de vurigen te prijzen, opdat de lauwen verlangen hen na te volgen, dan de luien te berispen. Men vangt nu eenmaal meer vliegen met een druppel honing dan met een vat azijn. Je moet je niet bezorgd maken om de kritiek die geleverd wordt. Ik bid dat er steeds kritiek zal zijn. Zoals stenen het fundament vormen van grote gebouwen, zo zullen deze kleine offers, waardoor de zegen van moedertje over de ridderschap verkregen wordt, het fundament vormen, niet van één enkel gebouw, maar van de steden van de onbevlekte. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Een volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 6. En dat draagt de titel Niepokalanov. En dan spreken we over de periode van 1927 tot 1930. En dat is natuurlijk voor een volgende keer. Rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Dan leert u het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, die stierf uit liefde, beter kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, wij heten u hartelijk welkom in Klassiekuur. Op Radio Maria brengen wij naast de componist van de week ook een mooi deel aan religieuze gezangen vandaag met Russische en Byzantijnse inslag. In de eregalerij der componisten plaatsen wij vandaag Dmitri Shostakovich in de kijker, de grootste meester van het Sovjet-tijdperk. Hij leefde van 1906 tot 1975 en hij was zowat de enige toondichter die de Sovjet-Unie heeft voortgebracht, gedrild door het communistisch regime. Zijn muziek werd wel bekritiseerd omdat na overweldigende passages er plots naïeve, weinig smaakvolle passages opduiken. Goed en slecht naast elkaar dus. Zijn oeuvre valt echter best te smaken, waaronder zijn symfonie nummer 1 in F uit 1925. Het is een afstudeerwerk van hem. Dan Lady Macbeth uit het Mtsensk District, een opera uit 1934. Symfonie nummer 5 in Re klein uit 1937. Zijn vioolconcert nummer 1 in La klein uit 1948. Zijn 24 preludes en fugas voor piano uit 1951. Zijn pianoconcert nummer 2 uit 1957 en zijn symfonie nummer 15 in A uit 1971. Toen Shostakovich in 1975 overleed, was hij de laatste componist die zowel bij traditionalisten als modernisten bewondering opriep. Zijn muziek was zeker vitaal en origineel. En ter kennismaking nu het adagio uit Macbeth, Lady Macbeth uit het Mtsensk district, gespeeld door Gidon Kremer en het Cremerata Baltica uit de CD De Profundis, wat betekent uit de diepten.

Sjostakovitsj groeide op in een welgesteld intellectueel gezin. Zijn vader was scheikundig ingenieur en een muziekliefhebber met een goede zangste. En zijn moeder was conservatoriumpianiste. Dimitri werd geboren op 25 september 1906 in Sint-Petersburg. Op 9 jaar gaf zijn mama hem pianoles. 13 jaar oud liet Glazunov hem toe tot het conservatorium van Sint-Petersburg. Zijn eerste symfonie was een afstudeerwerk. Op 20 jaar werd hij hiermee al internationaal beroemd. De tweede symfonie met koorfinale kreeg als ondertitel Op Oktober. De derde symfonie werd de 1e mei genoemd als eerbetoon aan de Internationale Dag van de Arbeid, een Russisch-Sovjetfeest. Volgens Sjostakovitsj moest muziek de staat dienen in toegankelijke muziek. Hij gebruikte dissonante harmonieën zonder de tonaliteit op te geven. Kenmerkend zijn melodie, volksliedjes, snelle uitingen van emoties, van het sublieme naar het banale en van sarcasme naar melancholie. Luisteren we naar het Philharmonisch Orkest van Sint-Petersburg onder leiding van Yevgeny Mravitsky in het tweede deel Allegretto uit de 5e symfonie in Re klein, opus 47 van Dimitri Sjostakovitsj.

In 1929 trok Shostakovich met zijn satire-opera De Neus de kritische aandacht van de Sovjets. De overheid bestempelde De Neus als burgerlijk decadent. Zijn derde symfonie als formeel gebaar aan de proletarische solidariteit. En 2 jaar na de succesvolle première van Lady Macbeth uit Tsensk-district, een opera uit 1934, die door de Russische muzici algemeen als goed werd verwelkomd, net zo goed als wat er toen in het Westen werd geproduceerd, dat werd in de Pravda, dat is de officieel communistische krant, als chaos in de muziek voorgesteld. Overspel en moordscènes schokten de Sovjets. Dit gekkenhuis aan geluid werd door Stalin bekritiseerd. Maar in 1936 zuiverde Stalin het land politiek door een schrikbewind. Vele vrienden en familieleden van Shostakovich werden gevangen genomen of vermoord. Maar hij putte troost uit de geboorte van zijn dochtertje Galina in 1936 en 2 jaar later van zijn zoon Maxim. Maar we gaan nu luisteren naar The Gadfly, een romance, deel 8, uit de gelijknamige suite, opus 97a, voor de Sovjetfilm uit 1955, The Gadfly. Wat betekent eigenlijk daas, dat is een steekvlieg, of horzel. En het is gebaseerd op de novelle The Gadfly van Ethel Lilian Voynich. De melodie is geïnspireerd op Méditation de Thaïs van Massenet en bevat een mooie solo-melodie voor viool. Het arrangement is van Levon Atovmian en het BBC Symfonieorkest staat onder leiding van Maxim Shostakovich, zijn zoon.

Zijn vijfde symfonie, een schitterend werk met als titel Het praktische creatieve antwoord van een Sovjet-kunstenaar op gerechtvaardigde kritiek, was een succes bij zowel critici als publiek. Een waar voorbeeld van ware Sovjet-kunst heette het. Majestueus met veel kopergeschal en paukenslagen werd dit zijn populairste werk. Tot 1955 componeerde Shostakovich symfonieën en strijkkwartetten en nog heel weinig toneelwerk. Als oorlogsvrijwilliger werd hij in de Tweede Wereldoorlog afgewezen wegens te slechte ogen. En toch diende hij 2 maanden in Leningrad, het vroegere Sint-Petersburg, later in Samara, de tijdelijke Sovjet-hoofdstad. En daar voltooide Shostakovich zijn 7e symfonie, de Leningrad, die op microfilm het land werd uitgesmokkeld en overal in het Westen gespeeld. We luisteren nu naar vioolconcerten nummer 1 in La Klein, opus 99, deel 4, Burlesque, Allegro con Brio. Sir Andrew Davies en het BBC Symfonieorkest brengen u deze symfonie te gehoren.

Na de oorlog vestigde Shostakovich zich in Moskou en werd er hoogleraar compositie aan het conservatorium. In 1948 werd hij met Prokofjev beschuldigd van formalisme. Shostakovich werd uit zijn ambt gezet en de meeste van zijn werken in de ban gedaan. En de privileges van zijn gezin die werden ingetrokken tot na de dood van Stalin in 1953. Hij schreef nu nog filmmuziek en patriotische muziek. Symfonieën nummer 10 en 11 kregen geen kritiek en symfonie nummer 12, getiteld 1917, werd goed ontvangen als gedachtenis aan Lenin. Maar nu uw aandacht voor jazz suite nummer 2, wat Russen toch jazz noemen althans, met hieruit de delen nummer 6, getiteld wals, nummer 7, getiteld dans en nummer 8, de finale. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest staat onder leiding van Ricardo Chailly. De tweede jazz suite schreef Shostakovich in 1938 voor het nieuwe Staatsjazzorkest van Viktor Knuschewitsky. Vooreerst op de Moskouse radio gespeeld. Op 28 november 1938. Het werk was verloren gegaan, maar uit een pianopartituur herontdekt in 1999 werd het werk geherorchestreerd door Gerard McBurney. Uit de jazz suite werd vooral de Second Waltz bekend. Voor u nu de drie delen uit de jazz suite, nummer 6 met wals, nummer 7 met dans en nummer 8 de finale.

Symfonie nummer 13 stuitte weerom op officiële kritiek. Communistisch partijvoorzitter Nikita Khrushchev viel het werk aan. Het koorgedeelte was volgens Khrushchev een verwijzing naar de massamoord van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en besteedde niet genoeg aandacht aan de anderen die ook omkwamen. Wij vonden van Shostakovich opus 79 Jewish Poetry, Joodse volkspoëzie. En uit dit elfdelig werk kozen we nummer 2, Fuzzy Mummy and Auntie, Pietluttige moeder en tante, voor sopraan en alt. En vervolgens nummer 9, The Good Life, het goede leven, en dit voor tenor. Deze liedercyclus voor sopraan, alt en tenor met piano staat centraal in het oeuvre van Shostakovich. Gecomponeerd in 1948, toen de componist afstand nam van de Zdanov-doctrine. Deze doctrine van de Sovjets verdeelt de wereld in twee delen. Het imperialistisch deel met onder andere de Verenigde Staten en het democratisch deel van de Sovjet-Unie. De componisten moesten volgens de lijnen van de partij schrijven, anders werden ze vervolgd. Alles stopte wel in 1953 met de dood van Stalin. Shostakovich vereenzelvigde zich met de Joden. Hij wist van de Holocaust, ook van de moorden op Russische Joden, de horror van Stalin en het nazisme. Het werk dook op in de openbaarheid in 1955 en bevat natuurlijk elementen van de Joodse muziek. Geniet nu van het Göteborg Symfonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi met Luba Organosova, Nathalie Stutschman en Filip Langrit.

Nina Vanazar, de vrouw van Shostakovich, overleed in 1954. In 1956 trouwde hij met Margarita Kainova, maar scheidde weer na 3 jaar. Maar ondertussen maakte Maxim zijn zoon grote vorderingen in de muziekstudies en momenteel is hij een topvertolker van zijn vader. Hij dirigeerde het derde muziekstuk in dit programma, The Gadfly. Uw aandacht nu voor de 7e prelude en fuga uit een reeks van 24 voor piano in La Groot. En de delen zijn Allegro con, Allegro poco marcato en Allegretto. En Alexander Melnikov bespeelt de piano.

Wat we juist hoorden was Prelude 7 en Fuga. En die was opgedragen aan Tatjana Nikolajeva door deze componist, een van zijn kunstvrienden. Ook Rostropovich en Oistrakh, twee Russische muzieklegendes, waren zijn vrienden. Voor Maxim Shostakovich schreef Dimitri de Vader het tweede pianoconcerto, opus 102 in fa groot, een sprankelend werk uit 1957, vol van muziekgrapjes en met een meeslepende lange beweging. In 1960 maakte hij zich lid van de communisten, deels uit opportuniteit en deels onder politieke druk. In de jaren 60 ging zijn gezondheid achteruit door roken en vodka drinken. Hij schreef wel in alle rust verder. Hij voltooide 15 strijkkwartetten, produceerde nog symfonie nummer 14 en 15. Op 9 augustus 1975 overleed Shostakovich aan longkanker in Moskou. Hoe zou hij geschreven hebben, moest hij niet steeds onder het juk van de partij hebben gepresteerd? We nemen afscheid van Shostakovich met het pianoconcerto nummer 2 in fa groot, opus 102, deel 2 Andante, met Joshua Pierce, Paul Freeman en het Radiotelevisie Symfonieorkest.

En met een stukje geschiedenis over de Byzantijnse muziek, beste luisteraars van Radio Maria, komen we ook weer in Rusland terecht. En laten wij jullie ook genieten van deze prachtige religieuze muziek. In het jaar 312 stond het leger van de Romeinse keizer Constantijn voor een zware veldslag om de heerschappij over het Romeinse Rijk. En in een visioen zag Constantijn dat hij deze veldslag zou winnen als zijn leger streed onder het teken van het kruis. Hij liet de schilden van zijn soldaten met een kruis beschilderen en inderdaad won zijn leger deze slag. Hierop bekeerde hij zich tot het christendom, waarmee er een einde kwam aan de christenvervolging. Constantijn vestigde zich in de kleine, maar strategische aan de Bosporus gelegen plaats Byzantium. Na zijn dood in 337 werd deze stad naar hem vernoemd en kreeg de naam Constantinopel, thans Istanbul. In de vierde eeuw werd het Romeinse keizerrijk te gevolge van de onderlinge twisten opgesplitst in twee delen. Het West-Romeinse keizerrijk met als hoofdstad Rome en het Oost-Romeinse Byzantijnse keizerrijk met de hoofdstad Constantinopel. In beide staten ontwikkelde zich de nauw met de staat verweven godsdienst op een eigen wijze. Na het schisma van 1054 werd de scheiding tussen de kerk van Rome en de Oosters, Grieks-Orthodoxe kerk, definitief, waarbij Byzantium de zetel werd van de orthodoxe kerk. En uit deze kerk zijn de andere orthodoxe kerken voortgekomen.

In 988 zond de Russische vorst Vladimir van Kiev zijn gezanten naar alle windstreken om te onderzoeken welke godsdienst voor zijn rijk het meest geschikt was. Toen de gezanten die hij naar Constantinopel had gestuurd bij een vorst terugkeerden, vertelden zij hem: het was alsof we in de hemel waren, want nergens hebben we een schouwspel met zulke wonderschone zang gehoord als daar. Hierop koos Vladimir de Heilige voor deze godsdienst en zijn hele rijk volgde hem. Hij liet samen met zijn echtgenote Griekse prinses Anna een aantal kerkelijke functionarissen, waaronder zangers, uit Byzantium naar Kiev komen. De christelijke gezangen en hymnen uit die tijd waren sterk beïnvloed door Griekse, Bulgaarse zang en de Joodse muziekcultuur. Vanaf begin van de 12e eeuw bestonden in de toenmalige Rusland twee zangwijzen naast elkaar. Eén ervan verdween in 200, de andere, de zogenaamde Zamenni-zangwijze, werd met neumen genoteerd, Griekse accenttekens die het verloop van de zang aangeven. Eeuwenlang veranderde de muziek nauwelijks, maar in de 15e eeuw ontstond onder invloed van de verschillende zangscholen een nieuwe zangwijze, genoteerd met de neumen uit de vorige periode. Deze liederen werden vooral twee- en driestemmig uitgevoerd. Een stem die de melodie zong in het midden en parallel daarboven en daaronder een hoge en een lage stem. Deze muziek was sterk beïnvloed door de Russische volksmuziek die volgens hetzelfde patroon was opgebouwd. Tegen het einde van de 16e eeuw ontstond een nieuwe notatie met neumen. En deze veelal vierstemmige muziek is niet te vergelijken met onze westerse muziek, hoewel ze elkaar wel beïnvloed hebben.

Na de inval van de Mongolen in 1237 kwamen steeds meer Russische vorstendommen onder het gezag van Litouwen. De diocesen Kiev en Lemberg, Lvov, hadden sinds de 14e eeuw een onafhankelijke metropoliet en de kerkmuziek in dit gebied ontwikkelde zich geheel onafhankelijk van de muziek in Centraal-Rusland. Met het verdrag van Lublin in 1569, waarbij Litouwen fuseerde met Polen, komt Oekraïne bijna geheel onder Pools gezag. En daarmee onder politieke en culturele overheersing van het katholieke Polen. Dit werd nog versterkt door de Unie van Brest in 1596, waarbij de relaties met de patriarch van Constantinopel werden verbroken en de kerk zich plaatste onder het gezag van de paus van Rome. Hierdoor werd de meerstemmigheid volgens de westerse muziekopvattingen in deze gebieden ingevoerd. In deze periode werd op scholen muziek onderwezen en in de Oekraïense kloosters zongen de koorknapen. Door de opstand tegen de Poolse overheersing in 1638 vluchtten veel Oekraïners, waaronder monniken en nonnen, naar Rusland. En zij namen hun zangers mee en sommigen sloten zich aan bij koren van de tsaar en de patriarch, waar ze al spoedig een dominante rol vervulden. Naast polyfone muziek kende men in Rusland in die tijd ook meerstemmige muziek met zoveel scherpe dissonanten dat deze niet is te vergelijken met onze polyfone muziek. Mede door invloed van deze Oekraïense zangers ontwikkelde de meerstemmige koorzang zich vanaf circa 1650, volgens de westerse principes. Men noemt dit de periode van de Russische barok.

In 1880 introduceerde de Russische dirigent en componist Arkhangelsky vrouwenstemmen in een kerkkoor in Sint-Petersburg. En deze nieuwe ontwikkeling werd weldra gevolgd door veel dirigenten. Vrouwen hadden echter al eerder gezongen in de Russische kerken, want reeds in de 18e eeuw gebruikten componisten Sarti, Galuppi en Kerzeli onofficieel vrouwenstemmen voor de uitvoering van hun liturgische gezangen. In de kerkmuziek verschoof de zuiver liturgische functie van de muziek steeds meer naar een muzikale functie, waarmee de kloof tussen deze twee vormen steeds groter werd. Componisten keerden terug naar hun oude, oorspronkelijke znamenizang, mede door composities van Rachmaninoff, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Gretchaninov en

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. We zijn vandaag woensdag 5 augustus. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne vindt u op pagina 708. En de psalmen vindt u vanaf pagina 930. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door Zijn handen gevormd. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet als sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe Leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. U, Heilige Christus, smeken wij. Spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van U staan wij op wacht, in de getijden van de nacht. Tot U zijn hart en hand gekeerd, want ons heeft de profeet geleerd, des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart, wij openen voor U ons hart. Wij bidden van berouw vervuld, vergeef, vergeef de zware schuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik sprak, mijn wandel zal ik goed bewaken en met mijn tong geen zonde doen. Ik zal een teugel leggen aan mijn mond. Zolang ik onder zondaars moet verkeren, zo zweeg ik stil, al was ik ongelukkig. Maar aldoor feller werd mijn smart. Mijn hart begon te gloeien in mijn borst. De vlam sloeg uit toen ik erover nadacht. Ik kon mijn tong niet meer bedwingen. Laat mij mijn einde kennen, Heer, het aantal van mijn dagen. Laat mij begrijpen hoe vergankelijk ik ben. Gij laat mijn dagen slechts een korte stonde duren. En heel mijn leven is voor u als niets. Zo vluchtig als zijn adem is de mens. En als een schaduwbeeld schuift hij voorbij. Het heeft geen zin dat hij zich inspant. Hij stapelt op, maar weet niet wie het erft. Wat zal ik nog verwachten, Heer? Op u stel ik mijn hoop. Bevrijd mij van mijn ongerechtigheden. En lever mij niet over aan de spot van dwazen. Ik ben verstomd en doe mijn mond niet open. Want gij hebt dit beschikt. Neem uw beproeving van mij weg. De zwaarte van uw hand doet mij bezwijken. Tot straf der zonde tuchtigt gij de mens, als door de mot wordt zijn bezit verteerd. En iedere mens is slechts een ademtocht. Hoor mijn gebed en luister naar mijn roepen. Houd u niet doof voor mijn geschrei. Ik ben een reiziger die in uw land vertoeft. Een gast, zoals mijn vaderen het waren. Wend af uw ogen, laat mij weer op adem komen. Voordat ik heen ga en niet meer besta, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Wat gaat gij toch groot op uw slechte daden? Beruchte geweldenaar, steeds broedt gij op onheil, geslepen bedrieger. Uw tong is zo scherp als een mes. Het kwaad bemint gij meer dan het goede. De leugen meer dan de waarheid. Graag spreekt gij venijnige woorden. Gij met uw listige tong, maar daarom zal God u bestraffen. Hij ruimt u voorgoed uit de weg. Hij sleept u weg van onder uw tent. Ontwortelt u uit het land van het leven. De vromen zullen het zien met ontzag. Zij zullen de spot met u drijven. Dat is nu de man die hovaardig. Bij God geen bescherming zocht. Hij rekende slechts op zijn rijkdom. En zocht zijn kracht in het kwaad. Ik sta in Gods huis als een groene olijfboom. Vertrouw op zijn goedheid voor immer. Uw Heer zal ik altijd danken. Want gij hebt dit alles gedaan. Uw naam zal ik loven voor al uw getrouwen. Omdat gij goedgunstig zijt. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Op het woord van de Heer vertrouw ik. Op Hem stel ik mijn hoop. Uit de profetie van Joël. Het laatste oordeel. Daarna zal het gebeuren. Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw grijzaards dromen zien. Uw jonge mannen visioenen krijgen. Zelfs over de slaven en de slavinnen stort ik mijn geest uit in die dagen. Wondertekenen zal ik tonen, aan de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en paddenstoelen van rook. De zon zal in duisternis verkeren, de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote, angstwekkende dag. Zo zal het gaan. Al wie de naam van de Heer aanroept, hij wordt gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem, daar zal de redding zijn, zoals de Heer heeft gezegd. En degenen die door de Heer worden geroepen, zij zijn het die ontkomen. Want weet het wel, in die dagen, in die tijd, als ik Juda en Jeruzalem herstel, breng ik alle volken bijeen en doe hen dalen naar het dal van Josafat. Daar begin ik met hen een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken hebben verstrooid. Zij hebben mijn land verkaveld en mijn volk verloot. Jongens geruild voor lichte kooien, meisjes verkocht voor wijn om zich te bedrinken. En ook gij, wat denkt gij wel van mij, gij, Tyrus en Sidon, en alle gewesten van het Filistijnenland? Denkt gij dat gij wraak kunt nemen op mij? Gij zijt met uw wraak nog niet begonnen, of aanstonds laat ik die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Gij hebt mijn zilver en goud gestolen en mijn kostelijke schatten naar uw tempels gebracht. Mensen uit Judea en Jeruzalem hebt gij aan de Ioniërs verkocht om hen weg te voeren, ver van de grenzen van hun land. Maar ik roep hen terug van de plaats waarheen gij hen verkocht hebt, en ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Door de mannen van Juda laat ik uw zonen en dochters verkopen. En zij verkopen hen aan de Sabeërs, aan een volk ver hier vandaan. Waarachtig, de Heer heeft het gezegd.

Al wie de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal er redding zijn voor de rest, voor hen die door de Heer worden geroepen. Die terugkeren, komen dan op de berg Sion, en aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal er redding zijn voor de rest, voor hen die door de Heer worden geroepen. Uit de redevoering van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, gestorven in 394, over het doopsel. Bemint de geschenken en kransen die God voor zijn hardlopers bereid heeft. Alle heiligen hebben de gevaren die hun vrijmoedig spreken met zich meegebracht, lief gehad. Zij hebben diegenen die dat wilden, de gelegenheid gegeven hun lichaam op allerlei manieren te verwonden of te doden. Bij geen enkele pijn hadden zij ook maar één ogenblik van zwakte, omdat zij als prijs voor hun bloed en dapperheid de eer in het Rijk der Hemelen verwachten. Daarom was Abraham bereid zijn zoon te offeren, toen hem dit bevolen werd. Mozes doorstond de gevaren van de woestijn. Daarom leidde Elia zijn leven in eenzaamheid, zonder enige verzorging, en leefden alle profeten gehuld in schapenwachten en geitenhuiden, verdrukt en mishandeld. Om die eer van het Rijk der Hemelen droegen de evangelisten de littekens van het lijden, terwille van het evangelie, en doorstonden de martelaren de folteringen van tirannen. Ieder die werkelijk met reden begaafd is, als Gods evenbeeld geschapen is en zich verwant voelt met het hogere en het hemelse, wil slechts leven en opgewekt worden met de mensen die verrijzen, als hij door God als een goede dienaar geprezen en eerbewijzen waardig gekeurd zal worden. Dit is ook wat David wil zeggen, wanneer hij de dorst van het hert tot voorbeeld maakt voor zijn verlangen naar God. Hij verlangt Gods gelaat te mogen aanschouwen, om vreugde te kunnen vinden in de omhelzingen van de geestelijke gastvrijheid. Ook Paulus wenst na zijn lichaam als een zwaar en drukkend kledingstuk afgelegd te hebben, te sterven en bij Christus te zijn. Beiden stellen zich hierbij ongetwijfeld de gelukzalige, onveranderlijke vreugde voor. Als er hiernaar geen enkel verlangen bestaat, dan is waarlijk al het andere ijl en ijdel, zoals Prediker zegt. Gij die christen zijt en deel hebt aan de hemelse roeping, vermijd nu elke gedachte die eigen is aan rovers en booswichten. Beschouw het niet als de enige gelukzaligheid aan de straf te ontkomen, maar begeert geschenken en kransen. God heeft deze voor de hardlopers der gerechtigheid bereid, verlangt oprecht naar een doopsel. Neemt het talent en werkt hiermee. Zo zult gij immers, zoals in de parabel, het gezag over de 10 steden verwerven. Wie op het sterfbed gedoopt wordt, verbergt het talent in de aarde en zal ongetwijfeld te horen krijgen wat er tegen de slechte en luie knecht gezegd werd. Terecht streeft de pasgedoopte, als hij de ontvangen opdracht met het geloof verbindt, naar niets anders dan naar het onberispelijke. Als een gevangene was hij blootgesteld aan ontelbare beschuldigingen, vol vrees voor het oordeel en bevend voor het ogenblik van rekenschap. Plotseling verscheen de koning in zijn menslievendheid. Hij opende de gevangenis en liet de boosaardigen vrij. De koning echter die de genade geschonken heeft, moet geprezen en geëerd worden, omdat hij door de overvloed van zijn goedheid de gevangenen gered heeft die niet op leven durfden te hopen. Wie echter de genade ontvangen heeft, moet zichzelf leren kennen en in nederigheid leven. Laat hij niet denken iets volbracht te hebben, omdat hij van zijn boeien verlost is. Vrijspraak van beschuldiging getuigt immers van medelijden bij hem die haar verleent,
en betekent niet dat de vrijgesprokene voortaan in aanzien zal staan.

Door Christus heeft God onschatbare beloften voor ons vervuld, opdat gij zoudt ontkomen aan het bederf van de zelfzucht en deel krijgen aan Gods eigen wezen. God heeft u geroepen door eigen heerlijkheid en wondermacht, opdat gij zoudt ontkomen aan het bederf van de zelfzucht en deel krijgen aan Gods eigen wezen. Laat ons bidden. Heer onze God, behoeftigen schenkt gij overvloed, en voor wie honger heeft, breekt gij het brood. Leer ons de zin verstaan van de Eucharistie. Neem van ons weg al wat verhindert aan uw liefde te beantwoorden. Breng ons dichter bij u en bij elkaar. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif. En er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De De Heer

0: is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
4: nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen in hoofdstuk 1, de eerste jaren. Onder de boeken die ik in deze tijd las, zijn er heel weinige waarvan ik mij niets meer herinner. Maar ze hebben niet meer allemaal mijn liefde. Mijn eerste interesse voor geharnaste ridders werd gewekt door Sir Nigel van Conan Doyle. Maar ik heb nooit behoefte gehad om dit nog eens te lezen. En al helemaal niet de Yankee uit King Arthur's Court van Mark Twain. Destijds mijn enige bron van Arthur-verhalen en een zalige leeservaring door de romantische elementen die het mij bood. Het platvloerse spotten daarmee ging volkomen langs mij heen. Veel beter dan die beiden was de trilogie van E. Nesbitt, Five Children and It, The Phoenix and The Carpet en The Amulet. Dit laatste boek had mij het meest te bieden. Het opende voor het eerst mijn ogen voor het verre verleden. The Dark Backward and Abysm of Time, ik kan het nog steeds met groot genoegen lezen. Gulliver's Travels in een ongekuiste en royaal geïllustreerde editie was een van mijn favorieten. En ik bleef eindeloos lezen in een bijna complete reeks Punch die bij mijn vader op de studeerkamer stond. Tenniel met zijn Russische beer, Britse leeuw, Egyptische krokodil en wat dies meer, ze kwam tegemoet aan mijn passie voor aangeklede dieren. Terwijl zijn slordige en oppervlakkige weergave van vegetatie mij stijfde in mijn eigen gebreken. Toen kwamen de boeken van Beatrix Potter en daarmee eindelijk schoonheid. Het zal duidelijk zijn dat ik in deze tijd, 6, 7 en 8 jaar oud, bijna geheel in de wereld van mijn verbeelding leefde. Of althans, dat mijn verbeeldingsleven van die jaren mij nu belangrijker voorkomt dan al het overige. Zo beschouw ik een vakantie in Normandië, waarvan ik me wel duidelijk dingen herinner, nu als onbelangrijk. Als het uit mijn verleden te verwijderen was, zou ik nog precies dezelfde zijn als ik nu ben. Maar verbeelding is een vaag woord. En ik moet een paar onderscheidingen aanbrengen. Het kan duiden op de wereld van reverie en dagdromerij, van gefantaseerde vervulling van verlangens. Daar was ik maar al te goed in thuis. Ik liet mezelf in mijn verbeelding vaak een goed figuur slaan. Maar ik moet er met klem op wijzen dat dit een heel andere bezigheid was dan het verzinnen van Dierenland. Dierenland was, in die zin, helemaal geen fantasie. Ik was zelfs niet een van de personages die daar optraden. Ik was er de schepper van, geen kandidaat om er te worden toegelaten. Verzinnen is iets wezenlijk anders dan dromerij. Als iemand het verschil niet ziet, dan komt dat doordat hij niet beide dingen heeft ervaren. Wie dat wel heeft, zal me begrijpen. Mijn dagdromen waren een oefening in dwaasheid. Mijn kaarten en kronieken van Dierenland waren een oefening in romanschrijven. Let wel, romanschrijven, niet dichten. Mijn verzonnen wereld was voor mij reuzeboeiend,
vol drukte, humor en karakter. Maar er kwam geen poëzie en zelfs geen avontuur aan te pas. Het was een bijna ontstellend prozaïsche wereld. Dus als we het woord verbeelding in een derde betekenis nemen, de hoogste van de drie, dan was deze verzonnen wereld geen zaak van de verbeelding. Maar bepaalde andere ervaringen waren dat wel. En die zal ik nu proberen te beschrijven. Traherne en Wordsworth hebben dit al veel beter gedaan. Maar ieder mens moet zijn eigen verhaal vertellen. De eerste ervaring is een herinnering aan een herinnering. Toen ik eens op een zomerdag naast een bloeiende bessenstruik stond, dook plotseling, zonder waarschuwing, en als uit een diepte niet van jaren, maar van eeuwen, de herinnering in mij op aan die morgen in het oude huis toen mijn broer met zijn speelgoedtuintje de kinderkamer binnenkwam. Er zijn moeilijk woorden te vinden die sterk genoeg zijn voor mijn ervaring van dat ogenblik. De enorme bliss van de Hof van Eten bij Milton, waar enorm zijn volledige oude betekenis heeft, komt in de buurt. Het was uiteraard een gevoel van begeerte. Maar begeerte naar wat? Beslist niet naar een koektrommel met mos erin. En zelfs niet, al had dit er wel mee te maken, naar mijn eigen verleden. En voordat ik wist wat ik begeerde, was de begeerte al weg. De flits was voorbij. De wereld weer alledaags of slechts gerimpeld door een verlangen naar het verlangen dat zojuist gestopt was. Het had maar een ogenblik geduurd. En in zekere zin was alles wat ik verder ooit heb meegemaakt onbelangrijk in vergelijking hiermee. De tweede flits kwam via Squirrel Nutkin. Alleen door dit boek, al hield ik van alle boeken van Beatrix Potter. Maar alle andere waren niet meer dan onderhoudend. Dit gaf de schok. Dit bracht onrust. De onrust kwam van wat ik alleen maar omschrijven kan als de herfstidee. Het klinkt bizar als ik zeg dat een mens verliefd kan zijn op een jaargetijde, maar dat is ongeveer wat er gebeurde. En net als de vorige keer was het een ervaring van hevig begeren. En dan pakte je dat boek weer. Niet om die begeerte te bevredigen, dat was onmogelijk, hoe zou je de herfst kunnen bezitten, maar om hem weer op te wekken. En deze ervaring bezorgde mij weer dezelfde verrassing en hetzelfde besef van iets onmetelijks belangrijks. Het was iets dat volkomen anders was dan het gewone leven en zelfs dan gewoon plezier. Het lag, zoals we tegenwoordig zeggen, in een andere dimensie. De derde flits kwam via poëzie. Ik was de Saga of King Olaf van Longfellow gaan waarderen en waardeerde die op een vrijblijvende, oppervlakkige manier. Om het verhaal en om de krachtige ritmes. Maar toen kwam er iets geheel anders dan dit soort genoegens. Als een stem uit veel verder gewesten. Ik bladerde zomaar wat in het boek en stuitte toen op de ongerijmde vertaling van Techner's Drappa en las daar I hear the voice that cried. Boulder, the beautiful, is dead, is dead. Ik wist niets van Boulder, maar ogenblikkelijk werd ik opgenomen in reusachtige Noorse hemelgewesten. Verlangde ik met bijna misselijkmakende kracht naar iets dat nooit te beschrijven zal zijn, behalve dat het koud, uitgestrekt, bar, bleek en ver weg is. En merkte toen, net als in de andere gevallen,
dat dit verlangen mij op hetzelfde moment alweer verliet en dat ik het terug wilde hebben. Lezers die deze drie episodes niet interessant vinden, hoeven niet verder te lezen. Want het hoofdverhaal van mijn leven gaat in zekere zin nergens anders over. Voor wie nog wel verder wil lezen, zal ik alleen het gemeenschappelijke kenmerk onderstrepen. Elk van deze drie ervaringen is een onbevredigd verlangen dat zelfs begeerlijker is dan ieder andere bevrediging. Ik noem het vreugde, wat hier een technische term is en scherp moet worden onderscheiden van zowel geluk als plezier. Vreugde in mijn betekenis heeft daarmee weliswaar één kenmerk gemeen, maar ook niet meer dan dat. Het feit dat ieder die haar ervaren heeft, het opnieuw wil beleven. Voor het overige, en alleen naar haar eigen karakter beschouwd, is vreugde bijna evengoed een speciaal soort ongeluk of verdriet te noemen. Maar dan wel een soort dat je hebben wilt. Ik betwijfel of iemand die haar gesmaakt heeft en die over beide kan beschikken, haar ooit ook voor alle plezier van de wereld zou willen ruilen. Maar over vreugde kun je nooit beschikken en over plezier vaak wel. Ik weet niet volkomen zeker of de zojuist besproken dingen gebeurden voor of na het grote verlies waardoor ons gezin getroffen werd en waaraan ik nu ben toegekomen. Op een nacht lag ik ziek te huilen van kiespijn en hoofdpijn en ik was van streek omdat mijn moeder niet kwam. Zij was namelijk zelf ook ziek. En het rare was dat er verschillende dokters in haar kamer waren en overal in huis stemmen en een geluid van komen en gaan. En deuren die open en dicht gingen. Het leek uren te duren. En toen kwam mijn vader in tranen mijn kamer binnen en probeerde mij in mijn angstige toestand een paar dingen duidelijk te maken die nog nooit een plaats in mijn gedachten hadden gehad. Het was kanker, met het gebruikelijk patroon van een operatie in die tijd bij de patiënt aan huis, schijnbare vooruitgang, terugval, toenemende pijn en de dood. Mijn vader kwam het verlies nooit meer geheel te boven. Kinderen lijden, denk ik, niet minder dan ouderen, maar anders. Voor ons, de jongens, had het verlies zich eigenlijk al voltrokken voordat onze moeder stierf. Wij verloren haar geleidelijk, doordat ze geleidelijk aan ons leven onttrokken werd door verpleegsters, ijlkoortsen en morfine. En doordat ons hele bestaan veranderde in iets vreemds en bedreigends toen het huis zich vulde met onbekende geuren, middernachtelijke geluiden en sinistere fluistergesprekken. Dit had twee verdere gevolgen. Het ene zeer kwalijk en het andere zeer goed. Wij raakten verwijderd van onze vader en niet alleen van onze moeder. Ze zeggen dat mensen door gedeelde smart nader tot elkaar komen. Ik kan moeilijk geloven dat dit vaak zo gaat tussen mensen van zeer verschillende leeftijd. Als ik op mijn eigen ervaring mag afgaan, dan heeft de aanblik van verdriet en paniek van een volwassene op kinderen alleen maar een verlammende en vervreemdende uitwerking. Misschien was het onze fout. Als wij betere kinderen waren geweest, zouden wij het leed van mijn vader in die tijd misschien hebben verzacht. Maar hier was geen sprake van. Hij had nooit sterke zenuwen gehad en zijn emoties waren altijd al onbeheerst geweest. Onder de druk van zorg en vrees werden zijn luimen onberekenbaar
Hij deed wilde uitspraken en handelde onrechtvaardig. Zo was het bijzonder wrede lot van deze ongelukkige dat hij in die maanden, al wist hij het niet, eigenlijk zowel zijn zonen als zijn vrouw verloor. Voor alle dingen die het leven draaglijk maakten, gingen wij, mijn broer en ik, hoe langer meer uitsluitend op elkaar rekenen. Vertrouwen hadden wij alleen nog in elkaar. Ik vermoed dat wij, of althans ik, toen al leerden te liegen tegen hem. Alles wat ons huis tot een thuis had gemaakt, waren wij kwijtgeraakt. Alles behalve elkaar. Wij kwamen dagelijks nader tot elkaar. Dat was het goede gevolg. Twee verschrikte schooiertjes die in een troosteloze wereld warmte zochten bij elkaar. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Kinderverdriet gaat altijd met veel andere kwellingen gepaard. Ik moest mee naar de slaapkamer waar mijn moeder opgebaard lag. Om haar te zien, zoals men zei. In werkelijkheid, zoals ik meteen wist, om het te zien. Er was niets wat een volwassene vervorming zou noemen, behalve die totale vervorming, de dood. Het verdriet werd bedolven onder verschrikking. Tot op vandaag weet ik niet wat mensen bedoelen wanneer ze zeggen dat een gestorvene er zo mooi bij ligt. De lelijkste levende is een engel van schoonheid in vergelijking met de liefstalligste dode. De daaropvolgende toestanden met de kist, de bloemen, de lijkwagen en de begrafenis wekte bij mij alleen maar afschuw. Ik gaf een van mijn tantes zelfs een preek over het absurde van rouwkleding. Op een manier die de meeste volwassenen zowel harteloos als voorlijk zouden hebben gevonden. Maar het was onze tante Annie, de Canadese vrouw van een oom van moeders kant, een bijna even verstandig en opgeruimd mens als mijn moeder zelf. Mijn haat tegen wat ik toen al beschouwde als alle poeha en kwezelarij van die begrafenis was misschien het begin van iets dat ik nu wel als een gebrek beschouw, maar dat ik nooit heb overwonnen. Mijn afkeer voor alles wat publiek is, alles wat met de collectiviteit te maken heeft. Een boerse ongeschiktheid voor officiële gebeurtenissen. Bij de dood van mijn moeder had ik iets wat door sommige mensen, maar niet door mij, misschien als mijn eerste religieuze ervaring zal worden beschouwd. Toen haar toestand als hopeloos was bestempeld, dacht ik aan wat mij geleerd was. Dat gebeden die in geloof werden opgezonden, verhoord zouden worden. Ik ging er dan ook toe over mezelf met veel wilskracht het vaste geloof te bezorgen dat mijn gebeden voor haar herstel succes zouden hebben. En ik meende het ook voor elkaar te krijgen. Toen ze toch stierf, gooide ik het over een andere boeg en begon te geloven dat er een wonder te gebeuren stond. Het interessante is dat mijn teleurstelling verder geen gevolgen had. Het had allemaal niet gewerkt. Maar ik was eraan gewend dat dingen niet werkten. En ik dacht er verder niet over na. Ik denk dat de geloofshypnose, waarin ik mijzelf gebracht had, in wezen te irreligieus was om na mislukking een religieuze omwenteling teweeg te brengen. Ik had God, of mijn idee van God, benaderd zonder liefde, zonder ontzag en zelfs zonder vrees. In mijn voorstelling van dit wonder zou hij niet als verlosser, nog ook als rechter optreden, maar puur als tovenaar. En wanneer hij zou hebben gedaan wat er van hem verlangd werd, dacht ik dat hij wel gewoon, nou ja, weer weg zou gaan. Het kwam geen moment in mij op dat het ontzagwekkend contact dat ik wilde leggen enig ander gevolg kon hebben dan herstel van de oude toestand. Ik stel mij voor dat dit soort geloof vaak bij kinderen ontstaat en dat hun ontgoocheling hierover geen religieuze betekenis heeft. Net zoals de dingen waarin het kind gelooft geen religieuze betekenis zouden hebben als zij mogelijk waren en als ze slechts konden zijn wat het kind zich ervan voorstelt. Met de dood van mijn moeder verdween al het vaste geluk, alles wat kalm en betrouwbaar was, uit mijn leven. Er kwam nog veel plezier, veel genoeglijks, veel vreugde.
maar niet meer de veiligheid van vroeger. Er was nu een zee met eilanden daarin. Het grote continent was, zoals Atlantis, verzonken. Hoofdstuk 2. Concentratiekamp. Rekenles met gekleurde roeden. Klip-klop, klip-klop. We zitten in een karos die over de ongelijke straatkeien van Belfast voortratelt in de vochtige schemering van een septemberavond in 1908. Mijn vader, mijn broer en ik. Ik ga voor het eerst naar school. Wij zijn somber gestemd. Mijn broer heeft daar de meeste reden toe, want hij alleen weet waar we heen gaan. Maar hij laat het minst van zijn gevoelens merken. Hij is al veteraan. Ik ervaar misschien nog een zekere opwinding, maar niet veel. Het voornaamste feit is momenteel het afschuwelijk stel kleren dat ik heb moeten aantrekken. Vanmorgen nog, 2 uur geleden nog maar, liep ik rond te rennen in een korte broek, een blazer en strandschoentjes. Nu zit ik te zuchten en te zweten en nog jeuk te hebben ook in dik en donker goed met een wurgend itonboordje en onwennige schoenen die nu al pijn doen aan mijn voeten. Ik draag een knikkerbokser die met een knoop rond mijn knieën sluit. Ongeveer 40 weken per jaar, en dat nog vele jaren, zal ik iedere avond bij het uitkleden de pijnlijke rode afdruk van die knoppen in mijn vlees zien. Het ergst van alles is de bolhoed die mijn hoofd in een ijzeren greep lijkt te hebben. Ik heb wel eens gelezen over jongens in deze toestand die dit soort dingen begroeten als tekenen van volwassenheid. Bij mij was dat gevoel afwezig. Ik had nooit de indruk gekregen dat schooljongens een prettiger leven hebben dan kinderen, of mannen een prettiger leven dan schooljongens. Mijn broer praatte in de vakanties nooit veel over school. Mijn vader, die ik onvoorwaardelijk geloofde, stelde het volwassen zijn voor als een leven van onafgebroken slavenarbeid onder de voortdurende dreiging van financiële ondergang. Hij had daarmee niet de bedoeling ons voor de gek te houden. Zijn temperament was nu eenmaal zo dat wanneer hij uitriep, wat regelmatig gebeurde, "Binnenkort zitten we allemaal in het armenhuis," hij het op dat moment werkelijk geloofde, of althans voelde. Ik vatte dit allemaal letterlijk op en maakte mij van het volwassen zijn de somberste voorstellingen. Intussen wist ik heel goed dat ik met mijn schoolkleren een gevangenisuniform aantrok. We komen op de kade en gaan aan boord van de oude Fleetwood-boot. Na wat mistroostig slenteren over het dek neemt mijn vader afscheid van ons. Hij is zeer aangedaan. Ik voel mij helaas voornamelijk opgelaten. Als hij weer aan wal is, worden wij verhoudingsgewijs bijna vrolijk. Mijn broer begint mij het schip te laten zien en te vertellen over alle andere schepen die er te zien zijn. Hij is een ervaren reiziger en een volleerd man van de wereld. Er komt een zekere aangename opwinding over mij. De weerspiegeling van de bakboord- en stuurboordlichten in het olieachtige water, het ratelen van lieren en de warme geur uit het bovenlicht van de machinekamer bevallen mij wel. We steken van wal. De zwarte ruimte tussen ons en de kade wordt breder. Onder mij voel ik het gebonk van de schroeven. Al vlug zakken we de louch af en komt er een zoute smaak op de lippen.
En het hoopje lichten achter ons, steeds verder weg, staat voor alles wat ik ken. Later, als wij onze kooien hebben opgezocht, begint het te waaien. Het is een ruwe nacht en mijn broer is zeeziek. Zot genoeg benijd ik hem om deze prestatie. Hij doet zoals ervaren reizigers behoren te doen. Met grote moeite lukt het mij te braken. Maar het stelt weinig voor. Ik had en heb onverbeterlijk goede zeebenen. Geen Engelsman zal mijn eerste indruk van Engeland kunnen begrijpen. Toen wij van boord gingen, ik denk om een uur of zes in de morgen, al leek het middernacht, stapte ik een wereld binnen die ogenblikkelijk mijn haat opwekte. Het vlakke land van Lancashire in de vroege morgen biedt in werkelijkheid al een troosteloze aanblik. Voor mij was het als de oever van de Styx. De vreemde Engelse accenten om me heen klonken als de stem van demonen. Maar het ergste was het Engelse landschap tussen Fleetwood en Londen. Ook als volwassene geloof ik nog dat deze hoofdspoorlijn door het saaiste en onvriendelijkste stuk van het hele eiland loopt. Maar als kind dat altijd dicht bij de zee en in het gezicht van hoge bergruggen had gewoond, kreeg ik een indruk die een Engelse jongen, denk ik, in Rusland zou kunnen krijgen. Die vlakheid, die eindeloosheid, dat mijlenlang aaneengesloten, karakterloze land tussen jou en de zee. Land waarin je gevangen zat, stikte. Alles was er verkeerd. Houten hekken in plaats van heggen en stenen muren, rode bakstenen boerderijen in plaats van witte huisjes, te grote akkers, schoven met een verkeerde vorm. Het is zoals de Kalevala zegt. In het huis van de vreemdeling is de vloer vol oneffenheden. Later heb ik mijn twist met Engeland bijgelegd. Maar op dat ogenblik ontstond bij mij een haat die jaren nodig had om te genezen. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Onze bestemming was een plaatsje, laten we het Belsen noemen, in Hertfordshire, ten noordwesten van Londen. Green Hertfordshire, zegt Charles Lamb. Maar het was niet groen, voor een jongen die in Down was opgegroeid. Het was een plat en stenig Hertfordshire. Een Hertfordshire van gele aarde. Tussen het klimaat van Ierland en Engeland bestaat hetzelfde verschil als tussen dat van Engeland en het vasteland. Er was veel meer weer in Belsen dan ik ooit ervaren had. Hier beleefde ik voor het eerst een strenge vorst en doordringende mist, drukkende hitte en grootschalig onweer. Hier maakte ik door de gordijnloze ramen van de slaapzaal voor het eerst kennis met de doodsbleke schoonheid van de volle maan. Bij mijn kennismaking met de school waren er 8 of 9 kostleerlingen en ongeveer datzelfde aantal dagleerlingen. Georganiseerde sportwedstrijden, met uitzondering van het eindeloze slagbal op een stenige speelplaats, waren al lange tijd kwijnende en niet lang na mijn komst kwam er definitief een einde aan. Zwemwater had je slechts 1 maal per week, in de badkamer. Ik maakte al Latijnse thema's, zoals ik dat van mijn moeder had geleerd, toen ik er in 1908 arriveerde, en maakte nog steeds Latijnse thema's toen ik in 1910 vertrok. Er was niet 1 Romeinse schrijver binnen mijn blikveld gekomen. De enige stimulans bij het onderwijs bestond uit een paar veelgebruikte rottingen die aan de groene ijzeren schoorsteenmantel hingen. In het enige leslokaal dat de school rijk was. Het onderwijzend personeel bestond uit het schoolhoofd, annex eigenaar, door ons Oldie genoemd, zijn volwassen zoon Wiwi en een hulponderwijzer. De hulponderwijzers volgden elkaar in hoog tempo op. 1 bleef er minder dan 1 week. Een ander werd in het bijzijn van de leerlingen weggestuurd, waarbij Oldie hem toevoegde dat hij hem van de trap zou hebben gesmeten als hij niet de priesterwijding had gehad. Dit opmerkelijke tafereel speelde zich af in de slaapzaal, maar ik weet niet meer waarom. Al deze onderwijzers, behalve de ene die minder dan 1 week bleef, hadden klaarblijkelijk evenveel ontzag voor Oldie als wij. Maar er kwam een tijd waarin er geen hulponderwijzers meer waren en de jongere leerlingen les kregen van de jongste dochter van Oldie. Tegen die tijd waren er nog maar 5 kostleerlingen. En uiteindelijk stopte Oldie met zijn school en zocht hij een predikantsplaats. Ik was 1 van de laatste overlevenden en verliet het schip pas toen het onder ons wegzonk. Oldie had een eenzame machtspositie als een scheepskapitein in de tijd van de zeilvaart. Geen man of vrouw in dat huis sprak hem als gelijke aan. Niemand anders dan Wiwi begon een gesprek met hem. Bij de maaltijd kregen de leerlingen een kijkje in zijn gezinsleven. Zijn zoon zat aan zijn rechterhand. Zij beiden kregen afzonderlijk te eten. Zijn vrouw en 3 volwassen dochters, zwijgend, de hulponderwijzer, zwijgend, en de leerlingen, zwijgend, kauwden hun veel slechtere voer. Zijn vrouw, die hem volgens mij nooit uit zichzelf aansprak, mocht wel zoiets als een antwoord geven. De meisjes, 3 tragische figuren,
zomer en winter in hetzelfde schoffele zwart gekleed, gingen de zeldzame keren dat ze werden aangesproken nooit verder dan een bijna fluisterend ja, papa, of nee, papa. Er waren zelden gasten. Bier dronken Oldie en Wibi geregeld bij het eten. En de hulponderwijzer kreeg het aangeboden, maar werd geacht ervoor te bedanken. Eentje nam het aan en kreeg zijn pint. Maar werd even later op zijn nummer gezet toen hem met een daverende ironie gevraagd werd: wellicht wilt u nog wel wat bier, meneer N. Meneer N. was een geestrijk.

Zelfs mijn broer behoorde niet tot de slachtoffers van zijn voorkeur. Want voorkeursslachtoffers had hij. Jongens die niets goed konden doen. Ik heb wel meegemaakt dat Oldie na het ontbijt het schoollokaal binnenkwam, zijn ogen liet rondgaan en dan zei: aha, daar zit je, Ries, vreselijk ventje. Als ik niet te moe ben, zal ik je vanmiddag eens een goed paks rammel geven. Hij was niet boos en maakte ook geen grapje. Hij was een grote man met een baard en dikke lippen, zoals een Assyrische koning op monumenten, ontzaglijk sterk, vuil van lichaam. Iedereen praat tegenwoordig over sadisme, maar ik vraag me af of zijn vreedheid een erotisch element had. Ik vermoedde toen al een beetje, en meen nu duidelijk te zien, wat al zijn zondebokken met elkaar gemeen hadden. Het waren jongens wier sociale status onder een bepaalde grens kwam. Jongens met een volkse tongval. De ongelukkige P, de goud-eerlijke, hardwerkende, vriendelijke, op een gezonde manier vrome P, werd voortdurend afgeranseld om slechts één vergrijp. Zo denk ik nu. Zijn vader was tandarts. Ik heb gezien hoe Oldie deze jongen aan de ene kant van het schoollokaal liet bukken en dan voor iedere mep een aanloop nam, zo lang als het hele lokaal. Maar P was een geoefend slachtoffer van talloze afranselingen en gaf geen kick. Totdat er, aan het einde van de foltering, iets klonk dat helemaal geen menselijk geluid meer leek. Dat rare, krassende of ratelende huilen, dit en de grauwe gezichten van alle andere jongens en de doodse stilte onder hen, behoren tot de herinneringen waarvan ik mij gaarne zou ontdoen. Het merkwaardige is dat wij, ondanks al dit vrede optreden, toch verbazend weinig uitvoerden. Dit kwam misschien ten dele doordat het een irrationele en onvoorstelbare vreedheid was. Maar ten dele ook door de merkwaardige onderwijsmethoden. Je zou kunnen zeggen dat, behalve bij meetkunde, waar hij werkelijk van hield, Oldie helemaal geen onderwijs gaf. Hij gaf beurten en stelde dan vragen. Was een antwoord niet bevredigend, dan zei hij zacht en kalm: geef mij de rotting. Ik zie dat ik hem nodig heb. Als een jongen in de war raakte, ranselde Oldie op zijn bureau en schreeuwde met een crescendo: denk na, denk na, denk na. Vervolgens, bij wijze van voorspel op de strafoefening, mompelde hij: kom hier, kom hier, kom hier. Was hij echt boos, dan ging hij capriolen maken. Peurde met zijn pink naar oorsmeer, terwijl hij mummelde: oei, oei, oei, oei. Ik heb hem zien springen en ronddansen als een circusbeer. Intussen zat aan een ander bureau Bibi, of de hoofdonderwijzer, of later de jongste dochter van Oldie, ons, de jongere leerlingen, te overhoren. Dergelijke lessen duurden niet erg lang. Wat hadden de jongens de rest van de tijd nog kunnen doen? Oldie had vastgesteld dat hij het minste last van ze had als hij ze aan het rekenen zette. Als je om 9 uur op school kwam, pakte je dan ook je lei en begon sommen te maken. Je kwam dan al gauw eens aan de beurt om een les op te zeggen. Als dat klaar was, ging je weer naar je plaats om nog meer sommen te maken. En zo eindeloos door. Op die manier gingen alle overige kunstenaars

kunsten en wetenschappen lijken op eilanden. Meestal rotsachtige en gevaarlijke eilanden. That, like to rich and various gems, inlay the unadorned bosom of the deep. Waarbij de diep een eindeloze oceaan van de rekensommen was. Aan het eind van de morgen moest je zeggen hoeveel je er gemaakt had. En met liegen moest je oppassen. Maar er werd slecht nagekeken en weinig hulp geboden. Mijn broer, hij was al een man van de wereld, zoals ik zei, had weldra een goede oplossing. Hij zei iedere morgen, geheel naar waarheid, dat hij 5 sommen had gemaakt. Hij zei er niet bij dat het iedere dag dezelfde 5 waren. Het zou interessant zijn te weten hoeveel 1000 keer hij ze gemaakt heeft. Ik moet mij beheersen. Ik zou bladzijden lang over Oldie kunnen schrijven. Een paar van de ergste dingen zijn nog niet vermeld. Maar dit zou misschien slecht van me zijn. En ertoe verplicht ben ik zeker niet. Er is 1 goed ding over hem te melden. Een jongen in gewetensnood bekende eens een leugen die anders niet te achterhalen zou zijn geweest. De brut was ontroerd. Hij klopte de doodsbenauwde jongen alleen op de rug en zei: hou je altijd aan de waarheid. Ik kan ook zeggen dat hij in meetkunde wel op een vrede manier, maar toch goed les gaf. Hij dwong ons te redeneren. En van die meetkundelessen heb ik mijn leven lang profijt gehad. Verder is er voor zijn optreden een mogelijke verklaring die het iets wat vergeeflijker maakt. Jaren later kwam mijn broer iemand tegen die opgegroeid was in het huis naast de school van Oldie. Die man en zijn familie, en de buurtgenoten in het algemeen, geloof ik, meende dat Oldie krankzinnig was. Misschien was dat waar. En als hij nog maar kort tevoren krankzinnig was geworden, zou dat iets verklaren wat voor mij een raadsel is. Aan de school, zoals ik die bezocht, leerden de meeste jongens niets. En leerde niemand veel. Maar in het verleden had een indrukwekkende hoeveelheid leerlingen van Oldie studiebeurzen gewonnen. Zijn school kan niet altijd zo'n verlakkerij zijn geweest als in onze tijd.

We zijn aan het slot gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Wij zijn vandaag woensdag 5 augustus. De hymne kan u vinden op pagina 709. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 933. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt. Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd. Ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond. Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer. Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid. O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen, geen God is zo machtig als onze God. Tot God stijgt mijn roep als een noodkreet op. Tot God stijgt mijn roep om verhoring. Ik ga tot de Heer op gevaarvolle dagen. Desnachts hou ik aldoor de handen gestrekt. Mijn geest zoekt geen andere troost. Wanneer ik aan God denk, kan ik slechts zuchten. Wanneer ik ga peinzen, ontzinkt mij de moed. Mijn ogen kunnen de slaap niet vatten. Ik kan van verwarring niet spreken. Aan vroegere dagen denk ik terug. Herinner mij al de vervlogen jaren. Desnachts overweeg ik het stil in mijn hart. Mijn geest blijft er altijd mee bezig. Zou God dan voorgoed verstoten? Zou Hij niet genadig meer zijn? Is dit nu het eind van zijn gunsten? En geldt zijn belofte niet meer? Zou God dan vergeten zich te ontfermen? Of sluit Hij in gramschap zijn hart? Voorzeker, dit is nu mijn grootste verdriet. Dat God zijn hand van mij aftrok. Toch kan ik uw werken, Heer, niet vergeten. De wonderen die Gij voorheen hebt verricht, uw daden komen mij steeds in gedachten. Ik denk over al uw bemoeiingen na, mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God, want Gij zijt de God die wonderen doet. Wie onder de volken uw macht hebt getoond, uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven. De kinderen van Jacob en Jozef, de stromen zagen u naderen, God. Zij zagen u komen en beefden. De bergbeken joegen hun water omlaag. En regen sloeg neer uit de nevels. De wolken weergalmden van dreunend geraas. Uw pijlen vlogen naar alle kanten. De donder rolde de hemel rond. De bliksem verlichtte de aarde. De rotsen beefden waar Gij u vertoonde. Uw weg ging over de golven der zee. Het water vormde een pad voor uw schreden. En wiste uw voetspoor weer uit. Zo hebt gij uw volk geleid als een kudde. Door Mozes en Aarons hand. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt Hij en eer. Verrukt is mijn hart in de Heer. Mijn God heeft mij kracht gegeven. Ik sta mijn bestrijders vrijmoedig te woord. Omdat ik uw bijstand geniet. Geen heilige is er zoals de Heer. Want naast u bestaat er geen ander. Geen macht evenaart onze God. Volhard dan niet in uw grootspraak. En pocht niet op wat ge verricht. Houd eigenwaan ver van uw mond. De Heer immers is een alwetende God. Hij weegt op zijn schaal onze daden. De bogen van dapperen zijn gebroken. En zwakken werden met kracht omgord. Verzadigden gaan zich voor brood verhuren. Die hongerleden krijgen genoeg. De kinderloze baart menigmaal. Verdord is de schoot van de vruchtbare moeder. De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en roept weer terug. De Heer geeft armoe en rijkdom. Vernedering brengt Hij en eer. Hij richt de behoeftige op uit het stof. Verheft uit het vuil de geringe. Zij nemen bij de aanzienlijken plaats. En krijgen een eervolle zetel. De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest. Hij let op de schreden van zijn getrouwen. Maar duisternis brengt de zondaars tot zwijgen. Want niemand is sterk door eigen kracht. De Heer zal breken die hem weerstreven. Vanuit de hemel grondt hij hen toe. De Heer doet recht tot de grenzen der aarde. Hij geeft aan zijn koning de macht. En hij verheft zijn gezalfde. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verrukt is mijn hart in de Heer, vernedering brengt Hij en eer. De Heer is koning, de aarde mag juichen. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Bergen smelten als was voor de Heer. De heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid. En alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid. Om al wat gij, Heer, hebt verordend. want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht. En redt hen uit vredehanden. Er straalt weer licht voor de vromen. En blijdschap vervult de oprechten van hart. Weest blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijkt zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard. Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. De Heer zal ik prijzen iedere dag. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Iedere dag. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft Hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe, zoals Hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan. Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Gezegend zij God, onze Verlosser. Hij heeft beloofd alle dagen met zijn kerk te zijn tot aan de volleinding der wereld. Laten wij hem daarom danken en bidden. Blijf bij ons, Heer. Blijf bij ons, Heer, heel deze dag. Schenk ons uw licht bij al wat wij doen. Blijf bij ons, Heer. Als een offergave dragen wij u deze dag op en wij beloven geen kwaad te doen of te willen doen. Blijf bij ons, Heer. Maak, Heer, dat wij heel deze dag wandelen in uw licht, zodat wij het zout der aarde en het licht der wereld zijn. Blijf bij ons, Heer. Laat uw geest niet van ons wijken. Maak dat wij uw gerechtigheid doen en altijd uw lof verkondigen. Blijf bij ons, Heer. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wij bidden u, Heer, zend in ons hart de glans van uw licht. Laat ons altijd de wegen gaan van uw geboden en daar nooit van afwijken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

allen. Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu voor deze Eucharistie met ons verbonden zijn. Vandaag gedenkt de kerk de kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere, Santa Maria Maggiore. Na het concilie van Efeze, 431, waarop de moeder van Jezus onder de naam van Moeder van God werd geëerd, liet paus Sixtus de III te Rome op de Esquilijnse heuvel een basiliek bouwen ter ere van de heilige moeder Gods. Deze kerk, die later Maria de Meerdere werd genoemd, is de eerste kerk van het Westen aan Maria toegewijd. Zij is ook opnieuw nog meer bekend geworden doordat het verlangen was van paus Franciscus om daar begraven te worden in deze kerk. Vragen wij om Gods barmhartigheid bij het begin van deze Eucharistie en dat wij ons ook mogen toevertrouwen aan de Moeder van God. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en in laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige macht, Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: En laat ons bidden. Heer, uit eigen kracht zijn onze daden ontoereikend. Vergeef de fouten van allen die leven in uw dienst. Red ons op voorspraak van de heilige maagd Maria, de moeder van Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer. In die tijd zal ik de God zijn van alle stammen van Israël, en zij zullen mijn volk zijn. Dit zegt de Heer. Het volk dat ontkwam aan het zwaard vond genade in de woestijn. Aan Israël, op zoek naar rust, is de Heer reeds van verre verschenen. Mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd trouw. Israël, ik richt u weer op. Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn en gaan vrolijk ten dans. Weer legt ge wijngaarden aan op de bergen van Samaria. En deze planten zullen er de vruchten van eten. De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte van Efraïm roepen: Kom, wij trekken naar Sion, naar de Heer onze God. Want dit zegt de Heer: Jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser der volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden: De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan wat van Israël nog rest. Woord van de Heer. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Volkeren, hoor dan het woord van de Heer. Geeft er bericht van op verre kusten. Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Jacob zal worden bevrijd door de Heer, los uit de greep van hem die het roofde. Juichend betreden zij Sion weer, zetten zich neer waar de Heer hen zegent. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards. Dan breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na al hun droefheid. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.

0: De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luidroepend: heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons maar achterna roepen. Jezus antwoordde: ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam dichterbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf haar een antwoord: het is niet goed het brood dat voor de kinderen is bestemd aan de honden te geven. Wel waar, Heer, sprak zij, want de honden eten toch immers ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop zei Jezus tot haar: vrouw, gij hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik af was haar dochter genezen. Het is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Wij weten dat toen Jezus op aarde leefde, weldoende is rondgegaan. En zijn apostelen en leerlingen waren daar getuigen van. En zij kwamen op hun tochten alle soorten mensen tegen. Mensen die van hem hadden vernomen en hem wilden zien en horen. Ook anderen die hem misschien wel wilden horen, maar dan om hem ergens te kunnen van beschuldigen. Bij sommigen werd hij gezien als een ware profeet, bij anderen als een valse. Zoals het ook is verhaal met de profeet Jeremia, waar wij in deze tijd uit voorlezen in de eerste lezing. In het evangelie van vandaag horen we dat Jezus naar de streek trekt van Tyrus en Sidon, wat bekend stond als een land van de heiden. Een Canaanese vrouw uit dat gebied komt hem tegemoet en zich niets aantrekkend van de mensen om haar heen, begint zij luid te roepen: heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. En zij verklaart erbij dat haar dochter van een duivel bezeten is en verschrikkelijk wordt gekweld. Merkwaardig is de reactie van Jezus. Hij lijkt haar geheel te negeren, onverschillig te zijn van wat zij hem toeroept. En de leerlingen wenden zich tot Jezus en zeggen: stuur die vrouw toch weg, ze blijft ons maar toeroepen. En nu spreekt Jezus wel en zegt: ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van Israël. Maar de vrouw blijft volharden en werpt zich voor zijn voeten neer, waar zij alleen nog zegt: Heer, help mij. En Jezus weer: het is niet goed het brood dat voor de kinderen is bestemd aan de honden te geven. En waarop zij antwoordt: wel waar, Heer. Want de honden eten toch immers de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En nu zegt Jezus tegen haar: vrouw, gij hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En haar dochter werd genezen. Wij kunnen ons bij dit evangelie afvragen: waarom reageert Jezus op zo'n manier tegenover deze vrouw, die dan nog niet kwam voor zichzelf, maar voor haar dochter die zoveel te lijden had? Ze werd genegeerd, ze krijgt antwoorden die vernederend zijn. Zo kennen we Jezus toch niet. Maar Jezus weet wat hij zegt en doet. Ook hier was dit zo. Wanneer Jezus spreekt, dan spreekt hij ook voor de omgeving die luistert. Op tocht gaan met Jezus is een voortdurende les voor zijn leerlingen en de omstaanders die het horen, ook als het Joden zijn. En de Joden zullen op de

trouwen en haar oprechtheid van hart. Haar geloof en vertrouwen werden niet aan het wankelen gebracht, ook niet met de antwoorden die Jezus haar gaf. Zij erkende Jezus werkelijk als de gezondene van God. En dat geloof en vertrouwen zal beloond worden met de genezing van haar dochter en de bevrijding van de demon. En doordat Jezus haar aanspreekt als vrouw, wordt zij ook in haar vrouw zijn hersteld. Wat haar levenswandel ook mogen geweest zijn. Het is zelfs zo sterk dat alles wat hij haar eerst zogezegd had verweten, hier wordt omgedraaid. Jezus die eerst zegt alleen te zijn gekomen voor het uitverkoren Joodse volk, toont met dit teken dat ook de heidenen geroepen zijn om de weg van het heil te gaan. Jezus' barmhartigheid is voor ieder die hem erkent. En zo zal ook Maria het uitzingen in haar Magnificat. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Zusters en broeders, wij leven vandaag steeds meer in een wereld waarin velen Christus niet meer kennen of niet erkennen als de Zoon van God. Ook wij bevinden ons als het ware opnieuw in een heidens gebied. Maar zoals de Kanaïtische vrouw haar dochter naar Jezus bracht, zo zijn ook wij geroepen om mensen bij hem te brengen. Misschien kunnen wij het geloof niet opdringen. We kunnen dat nooit. Wij kunnen het geloof niet in hun hart leggen. Maar wij kunnen wel voor hen bidden. Hen toevertrouwen aan Jezus en aan zijn barmhartigheid. En door ons eigen leven getuigen van zijn liefde. Want zijn barmhartigheid is bestemd voor iedereen die zich voor hem opent. Laten we daarom naar het voorbeeld van deze vrouw nooit ophouden mensen naar Jezus te brengen. Want alleen hij kan harten genezen, mensen bevrijden en nieuw leven schenken.

Met geloof en vertrouwen komen wij dan tot bij de Heer met alle intenties. Voor zoveel intenties die mensen hier tot bij het altaar hebben gebracht. Ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria, Heer, bieden wij u aan. Voor zoveel zieken die om ons gebed hebben gevraagd in de Eucharistie. Voor onze zwaarzieken. Voor Bart, Nick. Voor Maurice die reeds zo lang ziektebed ligt. Voor Achille de Bakker. Voor priester Johan en Philippe. Voor allen die lijden aan Parkinson. Voor zoveel zieken die wij bij u willen brengen, Heer Jezus, ook de zieken die nu luisteren naar Radio Maria. Heer, wij vragen u, ook op voorspraak van uw moeder, wees hen genadig en raak hen genezend aan. We bidden voor het gezin van Mia en Dirk en voor alle gezinnen, gezinnen waar het moeilijk gaat, dat man en vrouw hun ja-woord opnieuw kunnen beleven en het toevertrouwen aan God. We brengen alle jongeren en jonge gezinnen die nu in Medjugorje zijn voor het jongerenfestival. Dat ze, zoals Maria, zouden openstaan voor de genaden

die de Heer hen wil schenken, die de Heilige Geest hen wil schenken. En dat wat ze hebben ontvangen, het ook verder vrucht mag dragen in hun leven. Er is een grootmoeder en moeder die wil bidden. En meteen willen we dan ook deze intenties aanbieden van alle moeders en grootmoeders voor bekering van kinderen en kleinkinderen. Ik zou ook willen bidden voor een kindje van 5 en 1,5 maand oud, die nog in de moederschoot is, maar die bedreigd wordt, dat de ouders en de dokters zouden kiezen voor het leven. We brengen u ook, Heer, opnieuw al onze veelgeliefde overledenen. Voor de zielrust van Lilian Maas, die vandaag nu wordt begraven. Zij die ook altijd met ons in gebed en hier ook zo dikwijls is geweest. Geef, Heer, dat zij ook nu, op voorspraak van Maria, bij u mag zijn en zo ook een voorspreekster mag worden voor haar gezin. We bidden voor de zielrust van Christine Pierre, een jonge moeder die overleden is enkele jaren geleden. Voor de heer Noël de Keizer, voor zuster Monique van de zusters van Pittem. En voor alle zielen in het vaalvuur, Heer, bidden wij. Ook voor de zoveel mensen die onverwachts voor de dood komen te staan. Wees hen allen genadig in uw barmhartigheid. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden één gedeeld, ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuw. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, en maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij deze blijde viering van de Moeder Gods brengen wij u het offer van aanbidding en dank. Geef dat wij door deze heilige handeling vooruitgaan op de weg van de verlossing. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Op deze gedenkdag van de heilige maagd en moeder Gods, eren wij u met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt gij grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid uw dienstmaagd en haar vergeven hebt tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit, laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, zo smeken wij u, dat ook onze gulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangegeven.

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen en gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons worden tot het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw heilige geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
2: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
0: En richten wij ons dan in vertrouwen tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar
0: verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
3: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus, zij dan ook altijd met u.
3: Amen.
0: Vrede zij met u.
3: Amen.

0: Zalige zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u, alsof gij reeds gekomen waart, en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, gij hebt ons gesterkt door uw heilzaam sacrament, bij de viering van de heilige maagd en moeder Gods Maria. Wij bidden u, laat ons de genade van uw verlossing voortdurend ervaren. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Vooraleer ik de zegen geef, misschien nog iets over Medjugorje. Gisteren sprak de Amerikaanse priester, die nu verantwoordelijk is, het is de nieuwe verantwoordelijke voor de Engelstaligen, Father Jason Lewis, sprak hij dus als getuigenis voor de jongeren en ook catechese. En hij zei, een van de vruchten van de Heilige Geest is de vreugde. En dat is inderdaad waar, het valt meteen op als je die jongeren dagen in Medjugorje zo wat volgt, dan valt het meteen op welke intense vreugde daar aanwezig is. Hoogtepunt is dan ook altijd de Eucharistie. Gisteren waren er 654 concelebranten. Indrukwekkend voor te zien, want dat wordt dan ook gefilmd vanuit de lucht, vanuit de hoogte. En zeer mooi om te zien om al die priesters in witte gewaden rondom het altaar te staan, het buitenaltaar, dat vorige week in brand stond door vandalisme. En dus ja, deze avond of morgenavond, dus morgenavond is de afsluit, worden de jongeren dan gezonden. Is altijd een heel sterk moment, want de priesters die er aanwezig zijn, worden dan gevraagd om tussen de jongeren te staan na de Eucharistie. En worden de handen uitgestrekt en wordt er een heel mooi lied van de Heilige Geest aanroepen, om dan die uitstorting van de Heilige Geest te vragen over de jongeren die gezonden worden naar de plaatsen waar zij wonen en werken. Een heel sterk moment. Mogen de Heilige Geest zo vervloedig over hen neerdalen en vruchten voorbrengen, want zij zijn de toekomst ook van de kerk en van de wereld. Het is misschien maar een heel klein deeltje van de jongeren, maar een klein deeltje kan heel veel betekenen in deze wereld. Vragen wij op voorspraak van Maria, de bruid van de Heilige Geest, om Gods zegen over alle jongeren en jonge gezinnen die daar aanwezig zijn. Wees gegroet, Maria, vol van de genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En mogen Maria, de Moeder Gods, hen allen zegenen en ook ons allen zegenen op haar voorspraak. Heer, vragen wij uw zegen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat allen heen in vrede. Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag om 11:15 kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Charity.
3: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan zo meteen live naar de Sint-Pietersbasiliek. Jawel, niet naar het Sint-Pietersplein, maar wel naar de Sint-Pietersbasiliek zelf, omdat vandaag daar de generale audiëntie wordt gehouden van Paus Leo de 14e, die ondertussen bezig is met een poging om zoveel mogelijk enthousiaste pelgrims te begroeten. Ja, het is een hele onderneming, zonder pausmobiel natuurlijk. Deze keer een goed gevulde Sint-Pietersbasiliek voor deze generale audiëntie. De eerste dus sinds zijn terugkeer vanuit Castel Gandolfo. En wij mogen er opnieuw helemaal live bij zijn. Zoveel mogelijk mensen de hand schudden, dat is geen evidente opdracht. En zeker niet terwijl uw entourage eraan herinnert dat de tijd gekomen is om uw plaats in te nemen en de catechese te geven. We gaan luisteren naar de opening van deze generale audiëntie met het kruisteken en de vredeswens van de Heilige Vader. En vervolgens luisteren we naar een voorlezing van een passage uit de Heilige Schrift. Alvorens we dan naar de catechese van de paus zullen luisteren.

0: Lectura de la carta del apóstol.
1: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Bid en smeekt in de geest, bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open om vrijmoedig het mysterie openbaar te maken. Woord van de Heer. U hoorde dus de Willibrord-vertaling van deze passage uit de Heilige Schrift. U kon misschien ook al opvangen dat in andere vertalingen het mysterie waarover sprake is, dat dat natuurlijk gaat over het mysterie van het evangelie. En zo horen we dus de talen weer klinken opnieuw van de generale audienties. Je hoort op de achtergrond het Chinees weer klinken. En zo komt nog het Portugees, het Arabisch en het Pools aan bod. Op deze wijze kunnen de aanwezige pelgrims in hun eigen taal de Heilige Schrift horen, zoveel mogelijk natuurlijk. En het gebeurt soms wanneer er bijvoorbeeld een grote groep uit een ander land aanwezig is, waar een andere taal dan deze officiële talen van de generale audiëntie gesproken wordt, dat die ook worden bijgevoegd, zeg maar. Ze hebben het al meegemaakt toen een hele groep mensen uit Tsjechië afkomstig had deelgenomen aan de generale audiëntie, dat de taal van het Hrvatski werd opgenomen in de officiële talen. En het is nu ook af te wachten of de Heilige Vader verder zal gaan met zijn catechese-reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Waar u trouwens ook een overgroot deel reeds kan terugvinden in De Kerk Spreekt op onze website www.radiomaria.be. Daar hebben we eigenlijk de constituties van het Tweede Vaticaans Concilie allen voorgelezen, de vier in totaal, en dan ook nog verschillende decreten. Momenteel zijn we bezig met het decreet voor de bisschoppen. Christus Dominus. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
1: Dierbare broeders en zusters, een zeer goede morgen gewenst en van harte welkom. In deze catechese gaan wij verder met de reflectie over de conciliaire constitutie, over de heilige liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum Concilium. Vandaag willen we kijken naar de kerkelijke dimensie van het liturgische gebed. Zoals ook de heilige apostel Paulus suggereert, is het de Heilige Geest die ons onderwijst, onderricht om te kunnen bidden. Vanaf de dag van Pinksteren woont de Geest in de kerk. Het leven van de eerste gemeenschap die geboren wordt in Jeruzalem na het Pasen van Jezus leeft in de Geest die gegeven wordt door de verrezen Heer. Zo zegt ook het Concilie, vandaar zal de kerk zich verenigen om samen te komen om het paasmysterie te vieren. Deze in de volledige schriften lezende die het ontvangt. En zo het vieren van de Eucharistie waar de overwinning en de triomf op de dood wordt gevierd en waar we dankzeggen aan God voor deze onherhaalbare gave in Jezus Christus die wij aanbidden in zijn glorie en dit voor en met de Heilige Geest. In onze eigen tijd, in de efficiëntie en consumistische mentaliteit die vandaag de dag domineert, kan het wel lijken dat het gebed iets is dat eigenlijk onbruikbaar is, compleet absurd, onnuttig en onbruikbaar. In een wereld waar de wetenschap en de techniek dergelijke positie inneemt dat het antwoord kan bieden op alle vragen, dan kan het wel lijken dat het gebed bijna een vorm van het vermijden is. Met andere woorden, ook in verschillende christelijke families geeft men ook niet langer het gebed of de manier van bidden door. Waarbij het door verschillende personen het risico loopt dat het wordt verward met een techniek zoals alle andere, van psychologische natuur, en die vooral dient om het eigen belang te verbeteren, het eigen welzijn te vergroten. Maar het gebed, in tegendeel daarvan, in deze fundamentele dimensie van onze menselijkheid, verdient het om opnieuw herontdekt te worden in haar waarheid. De Constitutie Sacrosanctum Concilium heeft deze taak op zich genomen en dus ook ten diepste uitgedrukt door de heilige paus Paulus de zesde, waarbij dit het eerste document was dat werd goedgekeurd van het Tweede Vaticaans Concilie.
2: A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni,
0: Essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana.
1: En zo wordt ook bevestigd dat God op de eerste plaats komt. Het gebed is onze eerste verplichting. De liturgie is de eerste bron van het goddelijke leven in onze gemeenschap, de eerste school van ons spirituele leven. In deze constitutie wordt de term gebed toegewezen aan alles wat met de liturgie te maken heeft. Deze manier van kijken draait ons als het ware naar de liturgische hervorming,

0: Door Christus, met Christus en in Christus in de eenheid van de Heilige Geest. Om dank te zeggen voor het gebed dat Jezus voor ons doet, verenigd met zijn lichaam en zo dit opdraagt aan de Vader. Het is daarom dat de heilige paus Paulus VI heel duidelijk besliste in het getijdengebed, het publieke gebed, een dagelijkse gebed van de kerk, om dit onafscheidelijk te maken van de Eucharistie, om ieder christelijk gebed op deze wijze te verbinden met het spirituele leven van het volk van God. Het is op deze wijze dat het zich kan realiseren in het getijdengebed. Vragen wij om steeds onze blik gericht te houden op God, maar ook in het alledaagse leven van de gedoopten en van de gemeenschap. Zoveel mensen die willen bidden, ook dit soort gebed, in het bijzonder aan te raden aan de catechumenen, was een vrucht van dit document, zo zei de Heilige Vader. Om zo de weg te kunnen samengaan en de school van het christelijk gebed te kunnen doorlopen. Iedere week en iedere dag, de Eucharistie en het getijdengebed zijn werkelijk de adem van het leven, de levensadem van de kerk. Die toestaat dat de Heilige Geest als het ware doorheen het lichaam van Christus waait. In dit gebed verenigt Jezus en de gehele mensheid om deze met een lofzang, een goddelijke lofzang, te verheffen. Iedere dag wordt op deze wijze opgedragen aan God, zo bevestigt ook de heilige Augustinus. Wanneer wij spreken met God in het gebed en wanneer het lichaam van de Zoon bidt, dan wordt het op deze wijze gehecht aan het hoofd. En dus verbonden met de redding van het lichaam, de verlossing van het lichaam, door onze Heer Jezus Christus, Zoon van God, die voor ons bidt, zoals ons priesterschap. Zijn stem dus herkennende, zijn stem in ons, gehecht aan de Eucharistie, die ons het licht schenkt, is het getijdengebed de manier waarop het dagdagelijkse leven wordt geheiligd, in de ochtend, in de middag, in de avond en in de nacht. Elk uur wordt op die manier vervuld met hoop, gedurende onze aardse pelgrimstocht.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, fratelli e sorelle. Vi invito ad approfittare di questo periodo estivo e forse di vacanza per molti di voi per coltivare la vostra vita interiore trascorrendo un po' più di tempo con il Signore nella preghiera. Tutte le nostre attività appartengono a Lui, compresi il tempo libero e il riposo, e possono essere santificate dalla Sua presenza, che ci porta all'incontro fraterno con gli altri. Dio vi benedica.
0: Begroeting van de Heilige Vader aan de Franstaligen, die ondertussen ook een samenvatting van de catechese konden horen in hun eigen taal. Broeders en zusters, ik nodig u uit om deze periode van vakantie en verlof te gebruiken om meer tijd door te brengen met de Heer in het gebed en zo ons innerlijke leven te versterken, dat alle onze handelingen

0: dingen met hem verbonden mogen zijn, in het bijzonder diegenen die te maken hebben met vrije tijd en met rust, en dat deze met zijn aanwezigheid kunnen geheiligd worden, die ons tot de broederlijke ontmoeting brengt met de ander. Mogen God u allen zegenen. Begroeting in naam van alle Engelstalige pelgrims. Zoals dat ook het geval is, dus voor alle taalgroepen. Zij begroeten, de vertaler begroet eigenlijk eerst de paus in de taal die zal gebruikt worden om op deze wijze een stem te zijn voor alle pelgrims die deze taal machtig zijn of die tot dit taalgebied behoren. Heb ik zo al gemerkt dat sommige Belgen gerekend worden natuurlijk tot de Franstaligen en anderen tot de Engelstaligen. Vlamingen worden eerder gerekend tot het Engelstalige gebied en dan uiteraard Franstaligen tot het Franstalige gebied. De paus die geeft zelf in het Engels een samenvatting van zijn catechese. En die krijgt u volledig vertaald morgen tijdens Radio Vaticaan om 17:30, aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. En op deze wijze kunnen we dus verder gaan in deze catechetische reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En dit is nu de derde of vierde catechese over de liturgie. En daar zien we dus het grote belang dat de Heilige Vader daarmee wil benadrukken. Het gaat ook over een heel belangrijke constitutie. U weet, de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie hebben een hiërarchie. De constituties staan bovenaan, gevolgd door de decreten, gevolgd door de verklaringen. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Engelstaligen.
1: And visitors taking part in today's audience, especially those from England, Malta, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all.
0: Bijzondere begroeting dus voor zij die afkomstig zijn uit Engeland, Malta en het Verenigd Koninkrijk. Als ook de Verenigde Staten van Amerika. En we horen dus ook geen applaus, gejoel, zoals we dat gewoon zijn. Want we bevinden ons natuurlijk deze keer in de Sint-Pietersbasiliek zelf. En ik denk dat er duidelijke instructie is gegeven om dat niet te doen. We zullen zien hoezeer men zich kan inhouden. Het is niet altijd even eenvoudig bij zulke grote groepen. Zo is ook de begroeting gebeurd dus tot de Heilige Vader in het Duits. En dan is er ook altijd een klein stukje in iedere taalgroep waar nog wat uitleg wordt gegeven, vooral over het einde van de generale audiëntie, dat dus het Onze Vader in het Latijn wordt gezongen, gevolgd door de apostolische zegen. En deze zegent ook alle religieuze voorwerpen die worden meegebracht naar een generale audiëntie. Stel u voor dat de Heilige Vader ieder voorwerp afzonderlijk zou moeten gaan zegenen. Ja, dat is natuurlijk onbegonnen werk. Maar wanneer een priester, een bischop, in dit geval de paus, de intentie heeft om alle religieuze voorwerpen die aanwezig zijn bij de mensen in deze ruimte van de Sint-Pietersbasiliek om deze te zegenen, dan wordt dat ook onmiddellijk zo gedaan. In het bijzonder de rozenkransen, maar ook andere voorwerpen worden meegebracht natuurlijk die men op de pelgrimstocht door Rome meebrengt. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Duitsstaligen.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi nella memoria della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, chiediamo alla Santa Vergine che ci aiuti ad essere fedeli nella preghiera, perché Dio sia sempre al primo posto nelle nostre vite.
2: Liebe Brüder und Schwestern, am heutigen Gedenktag der Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore.
0: In de begroeting aan de Duitsstaligen verwijzing naar de gedachtenis van de kerkwijding van de basiliek van Santa Maria Maggiore. En zo zei de Heilige Vader vandaag bij deze gedachtenis van de kerkwijding van de basilica Santa Maria Maggiore. Laten wij vragen aan de Heilige Maagd Maria om ons te helpen om trouw te zijn in het gebed.
3: En
0: zodat God steeds de eerste plaats mag innemen in ons leven. En zo zullen ook de Spaanstaligen natuurlijk een samenvatting krijgen van de catechese door de Heilige Vader zelf. We horen toch een applaus en dat was ook te denken, want meestal de Spaanstaligen die zich moeilijker kunnen inhouden bij zo'n audienties. Vaak degene die het eerste zullen zijn om de naam van de paus uit te roepen op het einde van de audiëntie. Een beetje de gangmaker, zeg maar. Ook op het Sint-Pietersplein en in de Paulus de Zesde hal.
3: Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
0: Het is zo dat na het concilie van Efeze in 431, waarop de moeder van Jezus, de heilige maagd Maria, onder de naam van moeder van God werd geëerd, paus Sixtus III te Rome op de Esquilijnse heuvel een basiliek liet bouwen ter ere van de heilige moeder Gods. En deze kerk, die later de Santa Maria Maggiore werd genoemd, is de oudste Mariakerk van het Westen. Zo staat het in beschrijving van het getijdengebed en van de heilige mis. Maar het is natuurlijk ook verbonden met het mirakel van de sneeuw.
1: La primera escuela de nuestra vida espiritual.
0: Dat ook ieder jaar herdacht wordt met een hele mooie liturgie, waarbij witte bloemblaadjes vanuit het dak van de basiliek naar beneden dwarrelen, verwijzend dus naar dat mirakel van de sneeuw. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Spaanstaligen.
1: Cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a valorar la Eucaristía y la liturgia de las horas como grandes tesoros milenarios de la Iglesia y que a través de nuestro amor a ellas podamos día a día ir santificando nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: En dus een begroeting aan de Spaanstaligen, die toch moeten applaudisseren, dat hoort er eenmaal bij. Om de Eucharistie en het getijdengebed te beschouwen als grote en oude schatten van de kerk.
4: 希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的。
0: En dat het door onze liefde voor deze beide het mag leiden tot de heiliging van ons eigen leven. Ondertussen horen we de Chinees-talige vertaling van de catechese weer klinken. En zo meteen zal de Heilige Vader ook de Chinees sprekenden even begroeten. En dus nog even verwijzend naar dat mirakel van de sneeuw. Het is zo dat in de nacht van 4 op 5 augustus in 352 een Romeinse christen, Johannes, een zeer ongewone droom had. Hij droomde dat Maria hem de opdracht gaf om een kerk te stichten op een van de 7 heuvels van Rome. En die plaats zou aangeduid worden waar er sneeuw zou komen en dat begin augustus. Dus met hele warme temperaturen in Rome. En toen Johannes de dag erna zijn opmerkelijke droom voorlegde aan paus Liberius, antwoordde deze dat deze exact dezelfde droom had gekend. En die dag, 5 augustus, zagen ze inderdaad sneeuw neerdwarrelen op de Cispius, dat is een van de hoogste punten van de Esquilijnheuvel. En daar bakende de paus dan de omtreklijnen af van de basiliek die we vandaag kennen. Prachtig. Het wonder dus ad nives, ter sneeuw. En onze lieve vrouw ter sneeuw is dus de devotie die ook gevierd wordt in de basiliek van Santa Maria Maggiore. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Chinees-taligen.
4: 弟兄姊妹们，当我们在教会的礼仪祈祷中与整个教会相结合时，我们可以在尘世的朝圣旅程中汲取各自所需的灵性滋养，期待着五祖耶稣基督的来临。现在，圣父教宗
1: Mi rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, sostenete le vostre azioni quotidiane con la preghiera, alimento indispensabile dell'anima. Vi benedico di cuore.
4: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。Dierbare
0: broeders en zusters, laat uw dagelijkse handelingen dragen door het gebed en ondersteunen ermee de onontbeerlijke voeding voor onze ziel. Mogen God u allen zegenen.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar
1: Enzo werkt ook het Portugees.
0: E rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
1: Eens kijken of deze zich kunnen bedwingen. Niet dus.
0: Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos.
1: Ook zij zullen een samenvatting te horen krijgen van de catequese.
0: E os demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos o ciclo de catequeses sobre a constituição
1: do Vaticano. Hebben ondertussen even aan het kijken naar de temperatuur daar.
0: Refletindo sobre a dimensão ideal da oração litúrgica.
1: 32 graden is het al.
0: Seu início,
1: code rood ook.
0: Pelo Espírito Santo,
1: voor hoge temperaturen. Niet ongebruikelijk voor Rome natuurlijk. Maar lijkt me de reden waarom dat men de generale audiëntie dan toch in de Sint-Pietersbasiliek houdt. Maar dat gebeurt toch niet zo vaak? Normaal gezien wordt de Paulus VI hal daarvoor gebruikt. Kunnen een paar duizend mensen in. Maar vandaag dus de Sint-Pietersbasiliek. Waar de paus dus letterlijk bovenop het graf van de heilige Petrus deze catechese heeft uitgesproken. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Portugezen.
2: Tutti fedeli di lingua portoghese, in particolare al gruppo dei scouts de Setúbal e ai pellegrini venuti dal Rio Grande do Sul. Ravviviamo nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità parrocchiali la preghiera liturgica che ci unisce come popolo di Dio in cammino. Vi benedico di cuore.
0: Eis a tradução das suas palavras.
1: En dus een bijzondere begroeting aan niet alleen de Portugezen, maar de Portugees sprekenden, moet ik correct zeggen. En dat gaat zeker ook over de Brazilianen natuurlijk. Die ook altijd aanwezig zijn op zo'n generale audiëntie. Er is een groep van scouts uit Setúbal aanwezig. En verschillende pelgrims die uit Rio Grande do Sul gekomen zijn. Laten wij in onze gezinnen, in onze gemeenschappen, in de parochie het liturgische gebed beleven dat het ons mag verenigen met het volk Gods onderweg. En ondertussen horen wij het Arabisch weerklinken. Begroeting aan de Heilige Vader in het Arabisch, in naam van alle pelgrims die deze taal machtig zijn. En ook zij krijgen natuurlijk een samenvatting. Te horen, vertaling ervan. En ook de Arabisch-taligen die zullen zo meteen begroet worden door de Heilige Vader. Daarna volgen nog de Polen. En zal de paus ook hen begroeten, uiteraard. En tot slot de Italianen. En alle Italiaans-taligen.
3: إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون الرابع عشر.
1: تكلم في إطار تعليم في وثائق المسيحيين. Dat is een bijzonder prerogatief eigenlijk dat men heeft. Men heeft dus de mogelijkheid om in de trouwkledij naar een generale audiëntie te trekken.
3: الروح القدس.
1: Dan krijgt men ook een bijzondere plaats, zeg maar, voorzien in de Sint-Pietersbasiliek. Deze keer of op het Sint-Pietersplein of in de Paulus VI hal. En de mogelijkheid meestal om toch de Heilige Vader even te ontmoeten. Al is het maar even enkele woorden te kunnen uitwisselen. Een bemoediging van de paus en van de kerk voor de pasgehuwden. De apostolische zegen op het einde van deze generale audienties wordt ook altijd in het bijzonder gegeven voor de zieken onder andere, de ouderen, de jongeren, maar dus ook voor de pasgehuwden.
3: وهي تقدس الزمن أيضا فتقدس مختلف أوقات اليوم وترافق المؤمنة منذ الصباح حتى الليل وتغذي فيه روح الشكر.
1: Zo meteen zal de Heilige Vader de Arabisch-taligen begroeten.
3: مع الكنيسة مجيء الرب يسوع في المجد والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a pregare in ogni momento e in ogni situazione perché Cristo ci ascolta. E quando la nostra preghiera è secondo il
1: suo cuore, we zijn geroepen om op ieder moment en in iedere situatie te bidden. Want Jezus luistert naar ons. En wanneer zijn gebed overeenkomt met zijn hart, dan kunnen mirakelen gebeuren. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie steeds beschermen tegen iedere vorm van kwaad. Hierna volgen de Polen.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych
1: krajów. Die zijn ook stevast aanwezig bij iedere generale audiëntie.
4: Szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości.
1: En voelen ook de nood om zich te laten horen.
4: Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje eklezjalny wymiar modlitwy liturgicznej. W świecie zdominowanym przez skuteczność, konsumpcję i technikę, modlitwa bywa uznawana za bezużyteczną lub mylona z jedną z technik psychologicznych. Dlatego należy na nowo odkrywać jej prawdziwy sens. Liturgia godzin, czyli codzienna, publiczna modlitwa Kościoła, przenika, ożywia i prowadzi. Wyraża całą modlitwę chrześcijańską oraz skutecznie karmi życie duchowe ludu Bożego. Uświęcając czas i poszczególne pory dnia, może stać się dla wiernych drogą i szkołą modlitwy chrześcijańskiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, da numerose diocesi della Polonia, pellegrini a piedi si dirigono verso Jasna Góra, sostenuti spiritualmente dai fedeli nelle parrocchie. Questa testimonianza, la fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzino la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Insieme a voi prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Vi benedico tutti.
1: In deze dagen uit zoveel bisdommen in Polen zijn pelgrims te voet onderweg richting Jasna Góra, waarbij ze spiritueel worden gedragen door de gelovigen in de verschillende parochies. Deze getuigenis, de vermoeidheid van de weg, het gemeenschappelijke gebed en de ontmoeting met Maria, mogen dit alles het geloof versterken als ook de hoop voor families en voor de gemeenschap. Samen met u allen bid ik voor de vrede in de wereld en voor nieuwe priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Een hartelijke groet dus aan alle Italiaanstalige pelgrims. Ook zij laten zich horen, zoals u kan horen daarnet. Ik wil in ieder bemoedigen om in de trouw te bemoedigen en te bevestigen dat de Heer u daarin mag helpen om trouw te blijven aan het gebed. Mijn gedachten gaan ook uit naar de jongeren, naar de zieken, naar de pasgehuwden. Dat we allen in de hoop mogen blijven in het gebed dat ons verbindt met de Heer.

En op deze wijze werd de generale audiëntie voor vandaag besloten. En deze vond dus plaats in de Sint-Pietersbasiliek. In Vaticaanstad, de Heilige Vader, die gaat nu de trappen van het hoofdaltaar, het pauselijke hoofdaltaar, af en gaat richting de aanwezige bisschoppen. Ja, toch een beetje een andere sfeer, durf ik zeggen. Zo, ja, wanneer men in de Sint-Pietersbasiliek is, dan gaat het er toch een klein beetje anders aan toe dan op het plein natuurlijk. Iets stiller dan gewoonlijk. We hebben toch heel wat groepen gehad die zich niet konden inhouden. Ondanks de vraag, denk ik toch wel, die daartoe gesteld is. Maar goed, beter dit soort enthousiasme, denk ik dan. Om de Heilige Vader even te kunnen zien en te kunnen beluisteren. De paus neemt ook altijd uitgebreid de tijd om tal van mensen te ontmoeten, kort te begroeten. Want ja, iedereen wil natuurlijk graag hem even de hand schudden of enkele woorden met hem uitwisselen. Dat is toch niet altijd eenvoudig, denk ik dan. Daarom moeten we veel bidden voor de paus. Dat hij deze opdracht steeds kan blijven dragen. Maar dat is toch wel opmerkelijk, vind ik. In het contact dat Paus Leo XIV heeft met bisschoppen, met priesters, religieuzen. Zeker ook met de leken en met kinderen. Altijd een heel bijzondere band, merken we toch. Dat zagen we tijdens de apostolische reis in Spanje. Daar werd hij zelfs de babyfluisteraar genoemd. Een kindje dat enorm aan het huilen was, werd toch aan de Heilige Vader gegeven om een zegen te ontvangen. En plots was het wenen gedaan. Het waren heel aandoenlijke beelden uit Spanje. En dus zien we hier de paus verder ook de mensen begroeten. Onze collega's van de Vaticaanse media die gaan er zo meteen tussenuit. Mijn woorden zijn nog niet koud of het is al gebeurd. En schakelen over naar het algemene beeld op het Sint-Pietersplein. Warme temperaturen daar in Rome. En dus de pelgrims zullen hun eigen weg verder zoeken vandaag, tijdens hun pelgrimstocht in de eeuwige stad. En ook wij gaan natuurlijk verder met onze dag. We danken u van ganser harte dat u met de Heilige Vader wilde verbonden zijn met dit moment van de generale audiëntie. Morgen dus volledige vertaling van de catechese. Die gaan we hernemen om 17:30... Radio Vaticaan. Aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. En we zijn natuurlijk woensdag, dat we zeggen, de dag die toegewijd is aan de heilige Jozef. Zometeen kan u de verhalen van Sint Jozef horen weer klinken. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Een vrome jongeman studeerde bij zijn dorpspastoor ter voorbereiding van zijn priesteropleiding. Hij verlangde ernaar zijn leven ten dienste te stellen van God en het heil der zielen. Ongelukkigerwijs had hij zoveel moeite met Latijn dat zijn leraar zijn geduld verloor en wanhoopte ooit enig succes met hem te zullen boeken. De tranen echter van zijn leerling, zijn ijver en zijn godsvrucht spoorden hem aan toch door te zetten. "Mijn beste jongen," zei de eerbiedwaardige pastoor, "ik zie maar één uitweg, namelijk je onder de bescherming te stellen van Sint Jozef en hem te bidden en te smeken je die gave te schenken die je nu niet bezit, anders komen we nergens. Schep moed, ik zal mijn gebeden verenigen met de jouwe. En ik heb het volste vertrouwen dat we zullen worden verhoord. Want alles is beloofd aan een volhardend gebed." De jonge student wierp zich in de armen van Sint Jozef en bad met zoveel vuur dat de goede patriarch hem op wonderlijke wijze onder zijn hoede nam. Geleidelijk aan opende zich de geest van de jonge man en zijn talenten ontwikkelden zich en hij beëindigde zijn studies met succes. Op het groot seminarium onderscheidde hij zich door zijn inzicht en deugdzaamheid en ontving eervol het priesterschap. Achterinvolgens werd hij benoemd

tot professor in de dogmatiek, moraal, overste in en vicaris-generaal. Gedurende vele jaren is hij het licht en de raadsman van het merendeel der priesters geweest, die hij op zijn beurt heeft opgeleid. Wat vooral opmerkelijk was bij deze man Gods, was zijn vertrouwen in en zijn dankbaarheid tot zijn edelmoedige weldoener. Uit dit verhaal kunnen we leren hoe machtig en nederig en volhardend gebed kan zijn, als men bij God een beroep doet op de voorspraak van de heilige echtgenoot van Maria.

In de lente van 1856 vroeg de zeer eerwaarde heer Pelletier, priester van Villedieu, een parochie die in 1833 werd gesticht, een van zijn oude collegevrienden, meneer Lamoureux, een missie te houden. Lamoureux was jezuïet en beter gekend onder de naam van Pater Louis. Door tussenkomst van Sint-Jozef had Pater Louis eerder veel genade ontvangen en daarom had hij beloofd de verering van Sint-Jozef te verspreiden. Zo nu en dan vroeg hij zich af hoe hij die belofte kon nakomen. Toen de missie was afgelopen, nam pastoor Pelletier de jezuïet mee om een prachtige eik te bezichtigen. Deze boom had een omtrek van 18 meter. In de zijkant van de stam was een holte die zo groot was dat een kar er gemakkelijk in schuilen kon. Als door een hemelse ingeving kwam Pater Louis op de gedachte de eik aan Sint-Jozef toe te wijden en er een beeld van de heilige in te plaatsen. Hiermee wou hij de parochie van Villedieu en omstreken aan het hoofd van de heilige familie toewijden. De voorzienigheid zegende zijn idee. Op 11 mei 1856, hoogfeest van Pinksteren, toen kwamen de families Pohu en Maquet, eigenaars van de eik, bijeen in de pastorie. Zij schonken de wei met de eik en het heilige beeld aan de parochie. Onmiddellijk richtte men er een altaar op en op 24 augustus van dat jaar werd het beeld van Sint-Jozef plechtig in de eik geplaatst. Het idee de Sint-Jozefsverering te bevorderen in een gebied waar dit nauwelijks was gekend, verbreidde zich op een wonderbaarlijke manier. Er waren, naar men zegt, dan ook bijna 300 priesters en 15.000 mensen opgekomen om de plechtigheid bij te wonen. De volgende dag werd de heilige mis opgedragen op het granieten altaar dat door de eik werd omgeven. Weldra werden vele genade toegeschreven aan Sint-Jozef van de Eik. Bedevaartgangers kwamen er naartoe, alleen of in groepsverband, en lieten er heilige missen opdragen. Om de priesters en de bedevaartgangers tegen de weersinvloeden te beschermen, werd er vlak bij de eik een bakstenen kapelletje gebouwd. Op 24 augustus 1857 werd die kapel onder dezelfde grote toeloop als het jaar daarvoor ingezegend. De bedevaart werd geleid door vicaris-generaal Bonpoix als afgevaardigde van de bisschop van Angers. Paus Pius IX verleende vele aflaten aan de bedevaart. Toen de kapel korte tijd later te klein werd, moest er een grotere gebouwd worden. En alle inwoners van Villedieu waren bereid daaraan mee te werken. In 1869 was ze gereed, 3 jaar na de eerste steenlegging. Het gebouw werd eerst ingezegend op 30 augustus 1899 door monseigneur Rumeau. Door tussenkomst van Sint-Jozef werden in Villedieu vele genaden ontvangen, waarvan we alleen het volgende voorbeeld geven. Op donderdag 30 juni 1859 viel zuster Maria van Sint-Gabriel, 25 jaar oud, en verpleegster in het ziekenhuis te R, op een speldenkussen. 3 spelden drongen in haar knie en ze probeerde ze tevergeefs te verwijderen, waardoor de pijn alleen maar verergerde. De zuster, die zich de ernst van dit ongelukje niet bewust was, vertelde het aan niemand en meende haar werk te kunnen voortzetten. 3 dagen lang deed ze gewoon haar werk, maar op 3 juli werd de pijn onhoudbaar en vertelde ze aan haar overste wat er was gebeurd. Deze schreef haar onmiddellijk bedrust voor en liet de dokter komen. Hij onderzocht de knie en zag dat de naalden vastzaten in de knieschijf. Een operatie om de spelden te verwijderen leek onmogelijk, en daarom schreef hij volstrekte rust voor en deelde de zieke onomwonden mee dat ze veel geduld zou moeten hebben. Zuster Maria van Sint-Gabriel had een groot vertrouwen in de heilige Jozef en kwam op het idee zijn hulp in te roepen. Op dinsdag 12 juni begon ze met haar medezusters een novene ter ere van de heilige Jozef van de Eik.
zondag 17 juni, tijdens de voorbereiding van de Heilige Communie, ondervond ze nog hevige pijn. Haar knie was zo gezwollen dat ze geen enkele beweging kon maken. Om 5:30 ontving de zuster de Heilige Communie en bleef ze alleen tot het einde van de mis van 6:00. Toen kwam de ziekenzuster, moeder Saint-Louis, die nog pas kort de leiding had over de jonge zieke, haar ontbijt brengen. Het bed was echter opgemaakt. De verbaasde verpleegster keek rond en zag de zuster geknield zitten. Wie heeft u toestemming gegeven om uit bed te komen? Moeder, ik ben genezen. Leve Sint-Jozef. Tijdens het bidden kreeg ik neiging om te bewegen en meende ik Sint-Jozef te horen zeggen: wel nu, je bent genezen. Sta op en wandel. Dus ben ik opgestaan en begon ik te lopen. De overste van het klooster en de hele kloostergemeenschap werden op de hoogte gebracht. De algemene vreugde was zo groot dat men naar de kerk ging om opgetogen het Te Deum te zingen. Er werd een noveen gehouden om de hemel te danken voor zo'n grote gunst. In de namiddag ging zuster Maria van Sint Gabriel zich wijden aan de armen. Urenlang bleef ze in de verschillende zalen, voortdurend rechtop, en liep ze trappen op en af. 'S avonds ging ze op het normale uur slapen en voelde ze slechts een lichte vermoeidheid in het been dat gedurende 19 dagen niet meer had bewogen. Van toen af heeft de zuster haar werk voortgezet zonder dat de pijn is teruggekomen.

Het gebeurde in een voormalig christelijk, maar vervolgens communistisch boerengezin in Rusland. Sedert al het christelijk eruit weg was, was ook de vrede uit het huis verdwenen. Vooral sedert de jonge vrouw van het huis goddeloos was geworden. Haar man, Elisai, was daar zeer verdrietig over. En nog meer de babushka, de grootmoeder. Op zekere dag gebeurde het volgende. De kleine Mikhailo was boven in de kamer van zijn grootmoeder geweest. De oude vrouw was daar niet op voorbereid. Hij verraste haar juist op het ogenblik dat ze voor een beeld van de heilige Jozef aan het bidden was, dat ze uit een geheime bergplaats tevoorschijn had gehaald. Ook had ze twee kaarsjes aangestoken en toen de kleine beneden kwam, vertelde hij dat hij met grootmoeder tot de voedstervader van het kindje Jezus had gebeden. Nu was de matrjona uitgevaren als een gewonde adder. Jij domme kerel, snoof ze, je bidt na met wat oude vrouwen je voorzeggen. In Rusland bestaat er geen God meer, en nog minder een heilige Jozef. Dan ging ze op kalmere toon voort. Of zeg eens, Mikhailo, heb je dan de lieve God gezien? Of heb je reeds eenmaal de heilige Jozef ontmoet? Of heeft het kindje Jezus je misschien al eens iets gegeven? Dat zijn sprookjes, kind. Enkel oude vrouwen geloven daar nog in, omdat ze niet beter weten, omdat men ze vroeger op die manier heeft belogen. Wee je gebeente, Mikhailo. Als je gelooft wat grootmoeder zegt, dan zullen soldaten komen en ons allemaal meenemen, zoals ze eens met oom Iwan hebben gedaan. Dan kun je lang roepen dat God ons helpen. Hij zal zich niet roeren. Heb je dat verstaan? Aan dit optreden van zijn vrouw moest Elisai steeds terugdenken en hij kon geen rust vinden. Terwijl hij echter zo met zijn gedachten bezig was, hoorde hij plots het schelle geluid van een trojka die voor het huis stilhield. Het waren gasten uit de woonplaats van Matrjona die enige tijd wilden logeren. Elisai ging met vrouw en kind de reizigers tegemoet en heette ze met echte Russische vriendelijkheid welkom. Het leven op de eenzame boerenhoeve was minder eentonig sedert het bezoek daar was. Men reed met de trojka uit de stad nu eens hier en dan weer daar naartoe. Eer men er erg in had, was het Sint-Jozeffeest dat eens met glans en pracht werd gevierd. Nu echter waren er geen klokken meer die de mensen naar de eredienst opriepen. Terwijl de bewoners van het huis naar de stad reden, brandden in grootmoeders kamertje de feestlichten. En ook in het hart van vele Russen was de voedstervader van Jezus niet vergeten. Matrjona kwam eerst de volgende dag met het kind terug. Het was de hele dag opvallend stil geweest, maar opeens ging een siddering door zijn lichaam en het kind begon met de tanden te klapperen. Het hoofdje werd hoogrood door de opkomende koorts. Het werd onmiddellijk te bed gelegd en beide ouders waren zeer bedrukt. Het bezoek ging weg en beloofde onmiddellijk een dokter uit de stad te halen. Matrjona zat dag en nacht aan het ziekbed van haar kind. Het duurde lang eer de dokter kwam. Hij schudde het hoofd en zei dat het kind reddeloos verloren was en dat hij, als zij het wensten, wel zou blijven totdat alles voorbij was. Elisai nam dit vriendelijk aanbod aan en hoopte tegen alle hoop in. Matrjona echter was van wilde angst en vloog meer dan ze ging. De houten trap op naar de kamer van de oude vrouw. Schoonmoeder, sprak ze, steek de kaarsen aan. Ik wil met je bidden. Mijn kind heeft nog maar enkele uren te leven. Als het gezond wordt, zal ik je geloven en niet meer met u spotten. Toen brak ze in tranen uit en bad na wat de grootmoeder haar voorbad. Daarna liep ze als buiten zinnen terug naar haar zieke kind. Ze zag de mensen niet die daar waren. Ze staarde voortdurend naar een hoek en bewoog de lippen alsof ze bad. De kleine had ijlende koorts en elk ogenblik kon de dood intreden. Maar Mikhailo stierf niet. Tegen de morgen werd hij zelfs rustiger en hij sliep in. De koorts week langzaam.
Zeer verheugd stond de dokter op en zei: "Dat is de slaap van de genezing, lieve mensen. Ik heb hier niets meer te doen. De duivel moet hebben geholpen, anders kan ik het niet meer verklaren. Vaarwel en wees blij." Matriona keek de dokter met verdwaasde blikken aan. Het kind sliep rustig verder. Jelisai echter verstond zijn vrouw niet meer. Ze zei hem: "Jelisai, mijn lieve Jelisai, ik kan niet spreken, maar ga naar je moeder. Zij zal je alles verklaren." En dan brak ze in tranen uit. Ze knielde neer en fluisterde met innigheid: "Mijn God, ik geloof. Heilige Jozef, ik dank u." Nu wist Jelisai alles. Hij knielde naast zijn vrouw op de grond, waar beiden in diepe bewogenheid een tijd lang baden. En dan omarmde hij zijn vrouw en haalde zijn moeder naar beneden. Aan haar geloofstrouw was het immers te danken dat God dit wonder voor hen had gedaan. Hun geluk was onbeschrijfelijk. De volgende morgen opende Mikhailo voor de eerste maal zijn helderblauwe ogen en keek zijn ouders verbaasd aan. Hij vroeg om eten en langzaam, zoals de lente komt, schreed de genezing voort. Maar nog veel groter dan de genezing van het kind was het geluk, het hoge goed van het geloof, weer te hebben teruggevonden.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: De schoenen van Sint Jozef. Jazeker, u leest het goed. Niet dat het hier gaat over een opmerkelijke reliquie van onze beschermheilige, maar toch leest u maar ons verhaal. U zult het zeker met ons eens zijn en zeggen, inderdaad, dat zijn de schoenen van Sint Jozef. In de grote Amerikaanse stad Boston had het rusthuis van de Zusterkes der Armen onderdak verleend aan een eenvoudige oude man die dringend rust nodig had. In zijn lange leven had hij zulke grote afstanden te voet afgelegd dat hij er enkele pijnlijke herinneringen aan zijn arme voeten aan had overgehouden. En deze bezorgde hem dikwijls heel veel pijn. Op zekere dag zei hij tegen de bedelzuster: "Zuster, probeer toch eens voor mij een paar goede schoenen te vinden, alstublieft." De zuster beloofde het hem en bracht van haar bedeltochten een paar schoenen mee. Daarna een ander paar en nog een ander, maar nooit paste ze de goede oude man. Na elke poging herhaalde hij zijn droevig refrein: "Ze doen me pijn." Zoals al onze dierbare armen in alle landen, had ook deze een bijzondere verering voor Sint Jozef. Op zekere dag zei hij tot zichzelf: "De zuster vindt blijkbaar voor mij geen geschikt paar schoenen, maar ik ken wel iemand die mijn wens zal vervullen." En al hinkend ging hij naar de kapel. Hij knielde er neer voor het beeld van Sint Jozef en bad halfluid, want hij was een beetje doof, dit kinderlijk gebed: "Goede Sint Jozef, vriend der armen, beschermer der bejaarden van de zusterkens, mijn oude voeten doen me zoveel pijn. Na uw lange reis naar Egypte met het kind Jezus, zult u ook wel pijn aan uw voeten hebben gehad. De bedelzuster heeft in heel Boston voor mij geen geschikte schoenen kunnen vinden. Ik ben ervan overtuigd dat gij ze wel zult vinden in de grote hemelstad. Goede Sint Jozef, heb medelijden met een oude man die lijdt. Beschermer der armen, help mij aan schoenen." 9 opeenvolgende dagen, vol vertrouwen, sleepte de lieve oude man zich zo goed en kwaad als het ging naar de kapel om zijn bede te herhalen. Tot zijn grote verbazing eindigde de novene zonder dat hij van de hemel het voorwerp van zijn verlangen had ontvangen. "Waarom verhoorde Sint Jozef mijn gebed niet?" vroeg hij zich af. "Ik heb toch nederig met vertrouwen en volharding gebeden." En onze oude man dacht angstig na wat de reden van deze weigering zou kunnen zijn. En plotseling ging hem een licht op. Hé, maar nu weet ik waarom Sint Jozef mijn gebed niet heeft verhoord. Al 9 dagen vraag ik hem om mij aan schoenen te helpen. En hij geeft ze me niet. Maar hij kan ze mij ook niet geven, ook omdat ik hem de juiste maat niet heb gegeven." En sneller dan ooit keerde hij terug naar de kapel en verontschuldigde zich met een ontroerende naïviteit bij zijn hemelse weldoener. "Vergeef me, goede Sint Jozef, vergeef me toch. Ik vergat het belangrijkste. Ik heb u de maat van de schoenen die ik zo nodig heb niet opgegeven." Ja, als men oud wordt, neemt het geheugen af, hè. "Gij weet het misschien ook wel, goede Sint Jozef. Het is een paar van maat 11 dat ik nodig heb voor mijn zieke voeten. Ik smeek u erom, grote heilige, geef mij schoenen van maat 11 alstublieft." En deze keer zou hij zeker worden verhoord. Hij ging naar de rookkamer, vulde er zijn stenen pijp en wachtte geduldig af. Plotseling klonk de bel van de spreekkamer. Het was een bezorger. En deze gaf aan de eerwaarde moeder een pakje af van een weldoener. En wat zat er in dat pakje? Heel eenvoudig, een mooi paar schoenen van maat 11. De eerwaarde moeder, die niets van het verhaal afwist, ging naar de mannenzaal om de schoenen aan de zusters te geven, toen ze de goede oude man tegenkwam. Bij het zien van de schoenen riep hij: "Eerwaarde moeder, laat mij deze schoenen passen alstublieft." En zo gezegd, zo gedaan. Hij deed zijn schoenen uit, trok de nieuwe schoenen aan, knoopte de veters vast, stond op, deed een stap en nog een stap en begon toen plotseling te dansen. Eerwaarde moeder, deze schoenen passen mij perfect. Ze zijn voor mij. Ik wist wel dat de goede heilige Jozef ze voor mij zou vinden. Verwonderd vroeg de eerwaarde moeder om uitleg. En blijgezind vertelde de brave man haar het hele verhaal. En eenstemmig doopte men deze schoenen tot de schoenen van Sint Jozef. Door de kinderlijke gebeden van onze dierbare bejaarden te verhoren, doet onze heilige beschermer hun geloof in het gebed toenemen en brengt hen op deze wijze dichter bij God, die ze vaak jarenlang waren vergeten.

0: Thank you. Welkom bij Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het 12 uur geworden. Tijd om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 938. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Dus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent. Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord. Ik smeek om uw gunst uit het diepst van mijn hart. Wees mij barmhartig zoals gij beloofd hebt. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat gij verordent, met ijver en zonder te dralen. Volg ik uw geboden op, al ben ik in strikken van zondaars gevangen. Uw wet vergeet ik toch nooit. Des nachts sta ik op om u te vereren. Om wat gij rechtvaardig bepaalt. Ik ben de vriend van hen die u vrezen. Die opvolgen wat gij beveelt. De aarde is vol van uw gunsten, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent. Ik sta te beven van vrees, schenk mij uw aandacht, verhoor mij. God, aanhoor mijn gebed, houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Ik ben ontdaan en verward door het bozaardig geschreeuw, door het getreiter van zondaars. Zij hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. En doodsangst heeft mij bevangen. Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting. Ik zei, had ik vleugels zoals een duif? Dan vloog ik weg en ging rusten. Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier en in de woestijn blijven wonen. Ik zie naar bescherming uit. Een schuilplaats voor storm en noodweer. Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens. Want vol is de stad van geweld en tweedracht. Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren. Daarbinnen is onrecht, getop en verraad. Bedrog en list in de straten. Ach, was het een vijand die mij beschimpt. dan zou ik het wel verdragen. Of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen. Maar gij, een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot, met wie ik altijd aangenaam omging, en tussen het volk in de tempelhof liep, ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn, mijn kracht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal hij zeker horen, hij zal mij verlossen van mijn bestrijders. Al vallen zij mij met velen aan, God luistert en zal hen beschamen. Hij die voor de eeuwen bestond, zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet, zij heffen de hand op tegen hun naaste. En vriendschap bezoedelen zij, hun mond is zo zacht als boter. Maar stekelig is hun hart, als olie zo glad zijn hun woorden. Maar zelf zijn ze scherp als een zwaard. Werp dan uw zorg op de Heer, hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek, maar gij, God, gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in, die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op u. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik sta te beven van vrees, schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Uit de profeet Jesaja. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen niet uw wegen, luidt de Godspraak van de Heer. Zo ver als de hemel boven de aarde staat, zo ver staan mijn wegen boven uw wegen, en mijn gedachten boven de uwe. Heer, God der legerscharen, wie komt u nabij? Gij zijt de machtige, met trouw omkleed. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een goedemiddag, broeders en zusters, luisteraars van Radio Maria. U bent nu verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk in Gistel. En we zullen samen met jullie de rozenkrans bidden en de droevige mysteries overwegen. Op deze gedachtenis van de Santa Maria Maggiore en ook de laatste dag van het jongerenfestival in Medjugorje zullen wij deze rozenkrans bemediteren met enkele boodschappen van Onze Lieve Vrouw in Medjugorje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Zal ik komen oordelen de levenden en de doden? Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons waar we nu en in het uur van ons dood.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons nu en in het uur van ons dood.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons aan zondaars. Nu en in het uur van ons dood.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Lieve kinderen, keer terug tot het gebed, want wie bidt is niet bang voor de toekomst. Wie bidt, staat open voor het leven en respecteert het leven van de anderen. Onze Vader.

0: Hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen
0: der eeuwen. Amen. O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden.
3: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Mijn kinderen, geef door uw leven getuigenis af van de vreugde mij toe te behoren, en God zal uw gebeden verhoren. Wees edelmoedig, wees liefde van mijn liefde, zodat de heidenen zouden voelen dat gij mij toebehoort en zij zich zouden bekeren tot mijn onbevlekt hart. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
3: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alles hier naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid in Jezus hebben.
4: Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. Kindertjes, maak u niet zo bezorgd over de wereldse dingen, maar zie verlangend uit naar de hemel. De hemel zal uw doel zijn en de vreugde zal in uw hart beginnen heersen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aard als in de hemel.
1: Wees
4: gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, de moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van ons, en bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van ons,
4: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons samen zondaars, nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria,
4: eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, beugel ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die hebben barmhartigheid in Jezus
5: nodig. Vierde droevige mysterie: de kruisdraging van Jezus. Vrucht: het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Kindertjes, de tijd is gekomen dat gij mijn liefde uitstraalt voor al diegenen die niet beminnen en van wie hun hart door de haat werd overmeesterd. Ik spreek voor u ten beste bij mijn Zoon Jezus, opdat hij u zijn vrede zou geven. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O mijn goede Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng ons alle zielen naar het leven, vooral diegenen die daar
0: vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Vandaag nodig ik u allen uit om met mij te bidden voor vrede en vrijheid. Want Satan is sterk en hij wil met zijn bedriegerijen zoveel mogelijk harten uit mijn moederlijk hart wegnemen. Daarom moet gij beslissen voor God te kiezen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria,
0: wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van vrede.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus. Amen. Amen. Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. We willen de heilige Jozef beter leren kennen en vooral geleidelijk aan leren ons vertrouwen op hem te stellen, zoals vele heiligen hebben voorgedaan. Vandaag lezen we zoals steeds eerst een tekst over Sint Jozef en vervolgens maken we kennis met een bijzondere plaats van verering van Sint Jozef. Vandaag trekken we terug naar de Verenigde Staten, naar het nationale heiligdom van Sint Jozef in Wisconsin, meer bepaald in De Pere. In het boek van de priester Federico Suarez met als titel Jozef van Nazareth zijn we toegekomen aan het derde hoofdstuk, Jozef, de echtgenoot van Maria. In zijn korte bespreking van Sint Jozef aan het einde van zijn bestijging van de berg Sion plaatst Bernardinus van Laredo de volgende overweging. Het moet echter opgemerkt worden dat er hier niet alleen dingen staan die letterlijk moeten worden opgevat en geschikt zijn voor het preken, maar ook passages die eerder geschikt zijn om mediterend herkauwd te worden voor de vrome beleving van het geloof dan om letterlijk opgevat te worden. Einde citaat. Deze passages die geschikter zijn voor meditatie dan voor onfeilbare verkondiging en die dienen tot vrome beleving van het geloof, zoals broeder Bernardinus het zo treffend zegt, hebben betrekking op de manier waarop de heilige Jozef de taak waartoe hij geroepen was uitoefende en de omstandigheden waarin hij dat gedaan heeft. Het gaat om gegevens die zijn afgeleid of vastgesteld op grond van het feit dat ze plausibel zijn, terwijl ze in geen enkel opzicht in te huizen tegen wat wel met zekerheid bekend is. In de woorden van Bernardinus, ze liggen helemaal in de lijn van de ware leer. Daarom lenen ze zich om mediterend herkauwd te worden. Ze laten ons zien wat voor persoon Sint Jozef geweest moet zijn en in wat voor omstandigheden hij geleefd heeft. Wanneer Jozef voor de eerste keer in het evangelie genoemd wordt, is hij al met een vrouw verbonden. In Matteüs hoofdstuk 1 staat: Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt. In deze korte tekst, waarmee de geslachtslijst eindigt die Sint Matteüs aan het begin van zijn evangelie plaatst, komt Jozef voor als nakomeling van David, van koninklijke afstamming. Sint Lucas bevestigt het met deze woorden: wanneer hij de volkstelling behandelt waartoe Augustus opdracht had gegeven, omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David. Eeuwenlang heeft men zich Jozef voorgesteld als een bejaarde man, en zo beelde men hem gewoonlijk af, waarschijnlijk onder invloed van apocryfe geschriften als het proto-evangelie van Jacobus en dergelijke. In dit proto-evangelie, dat al in de derde eeuw vermeld wordt en circuleerde, wordt op schilderachtige wijze beschreven hoe de priesters van Jeruzalem zich bezighielden met het kiezen van de echtgenoot voor de maagd Maria, van wie het verhaal doet voorkomen dat ze sinds haar jonge jaren in de tempel was opgesloten, zodra ze 12 jaar geworden was. Ze riepen de weduwnaars van Judea in de tempel bij elkaar om hen aan een test te onderwerpen en te zien wie van hen door God uitgekozen zou worden om met Maria te trouwen. Jozef, die er ook bij aanwezig was, werd aangewezen. Want uit zijn staf kwam een duif tevoorschijn die over zijn hoofd wegvloog. Toen hij hoorde wat de bedoeling van de priesters was en dat hij was uitgekozen, verontschuldigde hij zich en zei: ik heb kinderen, Ik ben een oude man. Zij is echter jong. Ik ben bang om belachelijk te lijken in de ogen van de kinderen van Israël. Dezelfde verwijzing naar zijn ouderdom staat in de geschiedenis van Jozef de Timmerman, die dateert uit de 6e of 7e eeuw. Jozef is er een rechtschapen bejaarde, een van de 12 oudsten van de stam Juda die door de priesters waren samengeroepen. Een weduwnaar met 4 zoons en 2 dochters. In sommige vrome boeken wordt hij aangeduid als de heilige bejaarde Jozef. Tegen deze algemeen verbreide mening over de ouderdom van Jozef kwam Bernardinus van Laredo in verzet. Hij had er wel een verklaring, of liever verontschuldiging voor. Er waren in de vroege kerk namelijk ketters die zeiden dat Jozef de natuurlijke vader van Jezus was. Om die bewering te ontkrachten, was men Sint-Jozef gaan voorstellen als een oude man. Daarmee doorgaan, zei Bernardinus, is een heel grote domheid. En dat is inderdaad zo. Al in de 17e eeuw werden heel zinnige argumenten aangevoerd die pleiten voor de jeugd van Jozef op het ogenblik dat hij met Maria trouwde. De eer van de maagd bleef duidelijk beter bewaard bij een jonge dan bij een oude echtgenoot. En zoals heel terecht is opgemerkt, de gevorderde leeftijd van een bejaarde echtgenoot alleen al zou de gelofte van kuisheid die Jozef naar men algemeen aannam had afgelegd, belachelijk gemaakt hebben. En dit zonder in aanmerking te nemen dat de omstandigheden waarin moeder en zoon terecht zouden komen veeleer een jonge man vereiste die in staat was om beslissingen te nemen en zich in te spannen dan een bejaarde. In navolging van Gerson, die meende dat Jozef jong was en er goed uitzag, tekent broeder Bernardinus hem als een man van ongeveer 40 jaar. Want men neemt aan dat een man van 35 jong is en de jeugd tot op ongeveer 50-jarige leeftijd voortduurt. Al in de 17e eeuw, een eeuw na broeder Bernardinus, schreven Moniale, zuster Maria van Jezus van Agreda, heel vroom en devoot een heleboel opmerkingen over Sint-Jozef en de maagd Maria. Ze zegt herhaaldelijk schilderachtige dingen, bijvoorbeeld over 10.000 engelen die waakten over de maagd en dat Maria hen kon zien en hun heel beleefd opdracht gaf om haar kleine diensten te bewijzen. Maar al met al komt zij misschien dichter bij de waarheid en bij broeder Bernardinus van Laredo wanneer zij vaststelt dat Jozef jong was, dan heel de beeldende en literaire traditie die hem als een bejaarde weduwnaar voorstelde. De eerbiedwaardige zuster Maria van Agreda meldt inderdaad heel trefzeker dat de maagd 14 jaar oud was en Jozef 33 toen het huwelijk werd gesloten. En dat hij heel edel, beleefd, aangenaam en vreedzaam van aard was. Deze verklaringen zijn natuurlijk niet zeker en even weinig gebaseerd op objectieve gegevens als alle anderen. Het zijn allemaal gissingen. Welnu, aangezien de mening van zuster Maria van Jezus van Agreda van meer gezond verstand getuigt, lijkt deze logischer en realistischer dan de overige. Het argument dat de eeuwige maagdelijkheid en delicate zuiverheid van onze lieve vrouw beter te verklaren zijn met een bejaarde dan met een jonge echtgenoot lijkt voort te komen uit een soort heimelijk wantrouwen in het vermogen van de jeugd om de kuisheid te bewaren. De heilige Jozef Maria Escrivá riep niet zonder een zekere humor uit toen hij het over dit punt had: om de deugd van de kuisheid te beleven hoeft men niet te wachten tot men oud is. Jezus werd in een gezin geboren, al was dat gezin niet groter dan het echtpaar Maria en Jozef. En dit paste helemaal binnen Gods plannen. Ze speelden allebei hun eigen rol in de jaren voorafgaand aan het openbare leven van de Verlosser. God zelf had die rol gepland en hen ervoor uitgekozen, Om die rol goed te kunnen vervullen, hadden zij van Gabriël bovennatuurlijk onderricht ontvangen. De heilige Johannes Chrysostomus, een van de kerkvaders die zich nogal uitgebreid met Sint-Jozef heeft beziggehouden, geeft in dit verband zelfs 4 passende redenen voor Maria's huwelijk met Jozef. Ten eerste was het huwelijk passend om de koninklijke afkomst van de maagd Maria goed uit te laten komen. Zowel Sint Matthäus als Sint Lucas vermelden dat Jozef uit het huis van David stamde, zoals we hiervoor gezien hebben. En aangezien het bij de Joden vast gebruik was te huwen binnen één en dezelfde stam, is het duidelijk dat ook Maria van koninklijke afkomst was. Ook Maldonado schrijft dit zo in zijn commentaren. Voor de mening dat de maagd Maria uit de stam van Levi afkomstig was, afgeleid uit haar verwantschap met Elisabeth, de echtgenote van Zacharias, zijn de argumenten minder solide en meer geforceerd. Ten tweede vervolgt Chrysostomus, om de eer van Maria niet te kort te doen en te voorkomen dat zij de door de wet voorgeschreven straf zou verdienen. Het ontvangen en baren van een zoon zonder getrouwd te zijn zou natuurlijk publieke schande betekend hebben. Want hoewel haar maagdelijkheid intact gebleven was en zij vol van genade was en de zalige moeder van God, zag het volk alleen haar uiterlijk. En het was in een dorpje heel moeilijk om schande en laster te vermijden wanneer men een kind zonder vader te zien kreeg. De situatie van Jezus zou dan niet in overeenstemming zijn geweest met het rechtsbestel van zijn volk en tijd. Hij zou dan van het begin af aan in bepaald opzicht in een slecht daglicht hebben gestaan. Het kon nog erger worden als men een van de voorschriften van Deuteronomium zou opvolgen. Stelt men vast dat het meisje inderdaad geen maagd was, dan moet men haar naar de deur van haar ouderlijk huis brengen. En de burgers van de stad moeten haar doodstenigen, want zij heeft een schanddaad in Israël begaan door ontucht te plegen, terwijl ze nog in haar ouderlijk huis woonde. De derde reden is dat een bejaarde, hoe goed en welgezind hij ook was, geen moed en kracht gehad zou hebben voor de zware, overhaaste tocht naar Egypte, om daar zonder andere hulp dan zijn eigen inspanning opnieuw te beginnen. Te midden van onbekende mensen en in een omgeving waar heidense gewoonten weinig bevorderlijk waren voor een rustig leven. Johannes Chrysostomus voegt er nog een vierde reden aan toe. Zo te zien overgenomen van Sint Ignatius van Antiochië. Namelijk om de geboorte van de Messias voor de duivel te verbergen. Het was om die reden dat de engel Gabriël, de maagd, het mysterie van de menswording pas aankondigde toen ze al met Jozef verloofd was. Verloving betekende feitelijk immers huwelijk, aangezien de bruiloft daar slechts een voltooiing van was.

Eeuwen later geeft Sint Thomas van Aquino in zijn Summa Theologiae zelfs 12 redenen, zowel van hemzelf als overgenomen van de heiligen Ambrosius, Chrysostomus en anderen. Waarom het voor Jezus, de maagd Maria en ons passend is dat de maagd door een huwelijk met Jozef verbonden werd. Zijn geboorte werd zo voor de duivel verborgen gehouden. Maria zou niet gestenigd worden. Jezus zou niet voor een onwettig kind worden aangezien. Er zou niemand zijn om voor hen te zorgen, enzovoort. Nog een andere reden trekt de aandacht. Een die Sint Thomas geeft als argument voor de maagdelijkheid van Maria, overgenomen uit het werk van de heilige Ambrosius. Namelijk, door Maria's huwelijk met Jozef verschijnt er een betrouwbare getuige van haar kuisheid. De echtgenoot die bedroefd had kunnen zijn om de belediging en zijn schande had kunnen wreken als hij niet van het mysterie op de hoogte was geweest. Afgezien van de grotere of kleinere geloofwaardigheid van elke reden voor het passend zijn die de heilige Johannes Chrysostomus en Sint Thomas aanvoeren, moeten we er vooral ook aan denken dat de voor de hand liggende reden heel gewoon is en misschien daarom gewoonlijk niet expliciet genoemd wordt. Ieder kind heeft een gezin nodig. Er is eigenlijk geen gezin, tenzij het onvolledig is, als er slechts een vrouw is, zelfs als het de gelukzalige maagd Maria is. Een huisgezin heeft niet alleen een groot hart nodig, en dat is thuis altijd de vrouw, maar ook een hoofd. God had het natuurlijk zonder Jozef kunnen stellen. Hij had hem absoluut niet nodig om de maagd de verlosser te laten ontvangen. En eventueel had hij het ook zonder de maagd Maria kunnen stellen. De Almachtige God had duizenden andere manieren kunnen verzinnen om de verlossing voor ons tot stand te brengen. Welnu, de goddelijke voorzienigheid had juist dit verlossingsplan vastgesteld. Het enige geboren woord van de Vader zou mens worden in de allerzuiverste schoot van onze lieve vrouw. Hij zou in een gezin geboren worden. Dit zou zonder enige wanklank gebeuren, in overeenstemming met plaats, mensen en tijdstip waarop hij ter wereld kwam. Er gebeuren geen wonderen om wat op natuurlijke wijze en met gebruikelijke en gewone middelen kan gebeuren, te vervangen. Zowel moeder als kind hebben iemand nodig die de kost voor hen verdiende en tegenover andere mensen in sociale relaties en bij de opvoeding van het kind de rol van gezinshoofd vervulde. Kortom, de schandelijke situatie van een ongehuwde moeder kwam niet in Gods plan voor. De Heer wilde, schreef de heilige Ambrosius, dat sommigen wel zouden twijfelen aan de manier waarop hij was verwekt, maar niet aan de zuiverheid van zijn moeder. En daarom zegt de heilige Johannes van Avila, ook een kerkleraar, de Heer wilde niet dat de mensen elkaar zouden doorvertellen dat ze een zoon had, maar geen echtgenoot. En hij wilde dat ze hem des te meer zouden waarderen als zoon van een nederig man, terwijl hij de zoon van de eeuwige Vader was. En dat ze de goede naam van zijn allerheiligste moeder niet zouden bekladden. En hij wilde ook niet dat ze een getrouwde vrouw zou zijn met een man die haar nog meer kinderen zou geven. Jezus, Gods zoon, moest geboren worden binnen een gezin dat behoorde tot het uitverkoren volk. Want de profetieën moesten worden vervuld. Zoon van Abraham, zoon van David. Hij moest niet alleen een wettige moeder, maar ook een wettige vader hebben. Daarom moest de maagd Maria getrouwd zijn en moest de man die haar echtgenoot zou worden van haar houden en mans genoeg zijn

haar maagdelijke zuiverheid te respecteren. Jozef was de rechtschapen man die God had uitgekozen voor deze moeilijke taak. En heel de heiligheid van Jozef is gelegen in zijn nauwgezet, zelfs scrupuleus vervullen van deze grote, nederige, hoge, verborgen en schitterende taak die zo in duisternis was gehuld. Tegenwoordig is er bijna niemand meer die denkt dat de term getrouwd gelijk is aan verloofd. Maldonado vroeg al een hoeveelheid getuigenissen aan om deze mening te bestrijden. Wanneer de schrift het heeft over de maagd als echtgenote van Jozef, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw echtgenote tot u te nemen, wordt er bedoeld dat ze getrouwd waren, niet slechts verloofd. En hoewel de huwelijksplechtigheden geen getuigenis afleggen van het verlies van de maagdelijkheid, maar van de huwelijkssluiting, moeten we er echter toch voor waken te denken dat het huwelijk van Jozef en Maria slechts een soort juridische fictie was. Ze trouwden met elkaar omdat ze van elkaar hielden, en pas daarna, toen ze al getrouwd waren, maar de bruiloft nog niet was gevierd, maakte God zijn plannen met hen bekend. Eerst aan de maagd Maria, daarna aan Jozef. Het was een echt huwelijk. Beiden leefden voor elkaar en verleenden elkaar recht op hun lichamen. Maar ze zagen er beiden, volledig op de hoogte van hun verantwoordelijkheid, vrij en vrijwillig van af dit recht uit te oefenen. Want zoals Sint Augustinus tegen Julianus argumenteerde, het wezen van het huwelijk bestaat niet uit het voltrekken ervan. Als het voorkomt, schreef hij in De Nuptiis et Concupiscentiis, dat er in onderling goedvinden voor altijd wordt afgezien van de seksuele omgang, wordt de huwelijksband daardoor niet verbroken. Het is juist andersom. Deze band wordt er alleen maar sterker van als beide echtgenoten de afgelegde geloften van overgave aan elkaar, ook zonder lichamelijke banden, zorgvuldig naleven. De engel zei in feite niet voor niets tegen Jozef: vrees niet om Maria, uw echtgenoot, tot u te nemen. Zo wordt Maria op basis van haar ja-woord echtgenote genoemd, hoewel haar echtgenoot haar nooit was genaderd en dat naderhand ook nooit zou doen. Jozef hield niet als een broer van de maagd Maria, maar met een zuivere huwelijksliefde, die zo intens was dat deze elke vleeselijke verhouding overbodig maakte. Zo delicaat dat ze Jozef niet alleen getuige liet zijn van de maagdelijke zuiverheid van Maria, maagd voor de geboorte, tijdens de geboorte en na de geboorte, zoals de kerk ons leert, maar ook de behoeder ervan. En het was niet nodig dat Jozef op gevorderde leeftijd was om in alle kuisheid met zijn echtgenote samen te wonen. Juist zijn liefde voor het wonderbaarlijkste schepsel dat ooit geleefd heeft, was daar voldoende garantie voor. Sint Jozef was jong van hart en lichaam, schreef de heilige Jozef Maria, toen hij met Maria trouwde, het mysterie van haar goddelijk moederschap vernam en aan haar zijde woonde, vol respect voor de integriteit die God de wereld wilde nalaten, als een teken te meer van zijn komst onder de schepselen. Wie niet in staat is zo'n liefde te begrijpen, weet heel weinig van echte liefde af en kent de christelijke betekenis van kuisheid al helemaal niet. En alsof wat zij wisten nog niet genoeg was, is er het feit dat door zo'n krachtige manifestatie van het bovennatuurlijke, en beide hadden dat ervaren, de menselijke natuur tot rust komt. Je hebt genoeg aan mijn genade, hoorde Sint Paulus uit de mond van zijn Heer. Hoeveel te meer in dit geval. Overvloedige genade ontving die man die zo'n zwaar gevecht moest leveren, nog voordat de engel hem het waarom van zijn huwelijk met Maria meedeelde.

Welkom bij Radio Maria. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag trekken we naar de Verenigde Staten van Amerika. Meer bepaald naar Wisconsin, een noordelijk gelegen staat. Een plaats van verering van Sint-Jozef, een nationaal heiligdom. Het nationaal heiligdom van Sint-Jozef in De Pere, Wisconsin, is het oudste officiële heiligdom van Sint-Jozef in de Verenigde Staten van Amerika. Iedere woensdag wordt er een eeuwigdurende noveen gebeden en jaarlijks wordt er ook een plechtige noveen gebeden voorafgaand aan het hoogfeest van Sint-Jozef op 19 maart. De traditie van het nationale heiligdom van Sint-Jozef gaat terug tot 1888. Op de plaats van het huidige heiligdom stond er echter al langer een kapel. De eerste kapel werd in 1676 gebouwd op de plek van het nationaal heiligdom door pater Charles Albanel, een jezuïet, voor de Sint-Franciscus Xaverius missie. In 1870 werd deze eerste kapel vervangen door een houten kerk om de plaatselijke Frans-Canadese immigranten uit de houtindustrie van de regio te bedienen. De kerk werd op eerste kerstdag van 1870 ingewijd onder het patronaat van Sint-Jozef. 17 dagen nadat paus Pius IX Sint-Jozef tot patroon van de universele kerk had uitgeroepen. In maart 1888 werd pater Joseph Durand pastoor van de parochie en begon hij met wat zou uitgroeien tot het nationaal heiligdom van Sint-Jozef in de kerk. Echter, al een jaar later werd de kerk in augustus 1889 door de bliksem getroffen en brandde af tot op de grond. Kort daarna werd de huidige stenen kerk op dezelfde plaats gebouwd en deze werd ingewijd in september 1890. Het was in deze periode dat de wekelijkse eeuwigdurende noveen ter ere van Sint-Jozef en de jaarlijkse plechtige noveen ter ere van Sint-Jozef leidend naar het hoogfeest op 19 maart werden ingesteld. Beide tradities worden tot op de dag van vandaag non-stop voortgezet. In 1890 bezocht pater Jouet van de missionarissen van het Heilig Hart en directeur van het aartsbroederschap van Sint-Jozef het nationaal heiligdom. Hij beschreef het als het eerste heiligdom dat in Amerika werd opgericht ter ere van Sint-Jozef, officieel dan. In 1892 kwam de term nationaal heiligdom van Sint-Jozef in gebruik en die benaming is sindsdien behouden gebleven. Op 25 september 1891 vaardigde paus Leo XIII de bul van kanonieke kroning uit voor de plechtige kroning van het beeld van Sint-Jozef in het nationaal heiligdom. Het beeld werd vervolgens op 8 mei 1892 gekroond door de zeer eerwaarde Sebastian Mesmer, bisschop van Green Bay. Het beeld is een van de slechts 17 door een pauselijk decreet gekroonde Sint-Jozef-beelden in de gehele wereld en het enige in de Verenigde Staten. Het nationaal heiligdom werd op 28 september 1898 toevertrouwd aan de plaatselijke missionarissen, de Norbertijnen, waar nu de Norbertijnen gemeenschap van St. Norbert Abbey nog altijd is, met pater Bernard Pennings als directeur. Die werd later in 1925, toen de abdij werd opgericht, de abt.
De kerk werd gerenoveerd in 1969 en opnieuw in 1999. In 1969 werd het Nationaal Heiligdom tijdelijk verplaatst naar de crypte van de nieuwe abdij, ongeveer 5 kilometer verderop. In 2015 keerde het terug naar zijn oorspronkelijke en huidige locatie, omringd door de campus van het St. Norbert College. Het Nationaal Heiligdom wordt jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims die Sint-Josefs krachtige voorspraak zoeken en zijn nederige, stille voorbeeld willen volgen op een nederige, stille plaats.

beste luisteraars. U kon luisteren naar de hymne die wordt gezongen in het heiligdom van De Pere in Wisconsin in Amerika. Het nationaal heiligdom van Sint-Jozef, waar er wekelijks een noveen wordt gebeden. Een eeuwigdurende noveen tot de heilige Jozef. En de gezongen hymne wordt daar telkens bij gezongen. In een eerdere uitzending en ook vandaag kwam de aartsbroederschap van Sint-Jozef aan bod. Zij bidden voor de zielen van de stervenden en van de overledenen. In Rome opgericht en in het Italiaans de Pia Unione del Transito di San Giuseppe. En omdat deze aartsbroederschap toch al regelmatig vermeld geweest is, lezen we vandaag wat meer over de geschiedenis, de oprichter en de betekenis vandaag de dag van de aartsbroederschap. Op 17 februari 1913 werd in Rome de Broederschap van Sint-Jozef van de Zalige Dood opgericht. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe. Reeds een jaar later verhief Paus Pius X de organisatie op grond van het buitengewoon grote aantal leden tot aartsbroederschap. Het eerste doel van de broederschap is het gebed om op voorspraak van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden, de genade van een zalige dood af te smeken voor hen die vlak voor de dood staan en in het bijzonder voor degenen waar niemand voor bidt. De stichter is Don Luigi Guanella, die leefde van 1842 tot 1915. Hij stichtte de broederschap dus aan het einde van zijn leven. Hij is ook de stichter van twee religieuze ordes, de Dienaren van Liefde en de Dochters van Maria van de Voorzienigheid. En hij werd door Don Bosco zelf 3 jaar lang als Salesiaan gevormd. Door Don Bosco leerde hij te vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en ontdekte hij zijn grote voorliefde voor de armen, vooral de daklozen, mensen met een geestelijke of motorische stoornis, met het syndroom van Down of een andere handicap. Zijn werk wordt nu in 20 landen op 4 continenten door zijn spirituele kinderen voortgezet. Toen Don Luigi Guanella op 23 oktober 2011 door Paus Benedictus de 16e heilig werd verklaard, waren aan het werk van de Broederschap van de Zalige Dood wereldwijd al meer dan 1 miljoen leden verbonden. Zijn onbeperkte vertrouwen in de heilige Jozef en zijn buitengewoon warme vaderhart, dat iedereen die in nood verkeerde wilde helpen, stonden aan de oorsprong van dit werk. Is de nood van hen die op de drempel van de eeuwigheid staan op veel plaatsen op deze aarde niet de allergrootste? Hoeveel mensen moeten niet heen gaan zonder de hulp van een priester of de sacramenten, vaak zelfs door niemand bijgestaan? En dat in het uur waarin alles op het spel staat en het om het eeuwige leven gaat. Don Luigi had reeds de kerk die hij in een wijk van Rome, vlakbij het Vaticaan, had laten bouwen, aan Sint-Jozefs zalige dood toegewijd, toen in hem het verlangen groeide zoveel mogelijk stervenden bij te staan. Wanneer zij al niet met de warme liefde van naaste vrienden en familieleden omgeven kunnen worden, dan zullen zij tenminste in dit moeilijkste en belangrijkste uur van hun leven vergezeld worden door gebed. Toen Don Guanella, zijn persoonlijke vriend, de heilige paus Pius X, het idee van de broederschap voorlegde, was de heilige vader niet alleen meteen heel enthousiast over dit project, maar wilde hij zelfs de eerste zijn die zich voor dit werk opgaf. En zo gebeurde het ook. Met betrekking tot de talloze slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog zochten de geestelijke zonen van Don Guanella naar een mogelijkheid nog beter te kunnen helpen. Hun voorstel was het zogenaamde voortdurend misoffer, een bijzondere vorm van geestelijke bijstand voor de stervende, opdat niemand verloren gaat, waar Don Guanella hun zoveel liefde voorbij had weten te brengen. Iedere priester die aan dit werk van barmhartigheid wilde deelnemen, moest de heilige mis op een voor hem vastgestelde dag in het jaar uitsluitend voor de stervenden opdragen. Al snel schreven kardinalen, bisschoppen en priesters van over de hele wereld zich in. Sinds 1917 hebben alle pausen dit idee actief gesteund. Paus Benedictus XV nam zelf het initiatief
en vierde zelfs daarbij de eerste heilige mis van de maand voor deze zaak. In 1981 besloot paus Johannes Paulus II jaarlijks op 26 mei de genadeschat van het heilig misoffer voor de stervenden op te dragen en de heilige Jozef te vragen hen als vader en beschermheilige bij te staan. Om lid te worden van de aartsbroederschap van Sint Jozef van de Zalige Dood hoef je niet meer te doen dan je naam en adres op te geven. Je ontvangt dan een gebedsformulier in het Duits die de inschrijving bevestigt. Door je te registreren verplicht je jezelf dagelijks 's ochtends en 's avonds voor de stervende het volgende kort gebed te bidden. Heilige Jozef, voedstervader van Jezus Christus en bruidegom van de heilige maagd Maria, bid voor ons en voor hen die vandaag of vannacht moeten sterven. Naast het gebedsapostolaat voor de stervenden en het voortdurend misoffer is een ander doel van de aartsbroederschap de verspreiding van de verering van Sint Jozef en de navolging van zijn deugden. Informatie en aanmelding bij Erzbruderschaft des Heiligen Josef vom Guten Tod, Klooster Sint Trudbert, 79244 Münstertal, Schwarzwald. Aanmelding in Nederland of België is momenteel nog niet mogelijk. Dit artikel kwam uit het tijdschrift Triomf van het Hart.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Vanmorgen zat ik, zoals ik elke ochtend doe, in mijn gebedsruimte en bad ik heel intens tot Sint-Jozef. Omdat mijn familie de afgelopen maanden zoveel stress heeft gehad. Mijn zoon van 23 heeft sinds zijn 17e last van ernstige bipolaire problemen en verslaving. Het ging een tijdje goed met hem. In januari had hij zelfs een afkikprogramma voor drugs en alcohol afgerond. Hij keek er naar uit om zijn afstuderen te vieren. Maar de laatste 3 maanden gaat het steeds slechter. Zijn manische klachten nemen toe. Er zijn steeds nieuwe crisissen, auto-ongelukken. En het ergste is dat hij dreigt dingen kapot te maken of zichzelf pijn te doen als hij niet krijgt wat hij wil. Daarom heb ik vandaag met heel mijn hart gebeden tot Sint-Jozef of hij mijn zoon wil helpen een baan te vinden. Niet voor het geld, maar zodat zijn hoofd en lichaam bezig kunnen zijn met iets goeds en hij anderen kan helpen en iets positiefs kan doen. Mijn jongere zoon heeft het ook zwaar, doordat hij elke dag ziet hoe moeilijk het thuis gaat. Hij wilde heel graag een weekendbaantje in de zomer en had gesolliciteerd naar een onderzoekprogrambaan. Maar hij had nog niets gehoord. Ook voor hem heb ik hetzelfde gebed gedaan. En vandaag vertelden allebei mijn zonen dat ze een baan aangeboden hebben gekregen. Precies bij de plekken waar ze een paar weken geleden hadden gesolliciteerd. Ik ben zo dankbaar aan Sint-Jozef dat ik dit wil delen. Ik geloof zo sterk in hem en ben ontzettend dankbaar. Ik blijf bidden voor een wonder of hulp om mijn oudste zoon beter te maken. En ik hoop dat Sint-Jozef dat hoort. Dat allebei mijn zonen op dezelfde dag dat ik tot hem bad een baan kregen, voelt echt als een wonder.

De heilige Therese van het Kind Jezus, Therese van Lisieux, schreef in haar Geschiedenis van een Ziel het volgende over Sint-Jozef. Ik bad ook tot de heilige Jozef om over mij te waken. Vanaf mijn kindertijd liep mijn devotie tot hem samen met mijn liefde voor de Allerheiligste Maagd. Elke dag bad ik dit gebed. Het leek mij dus dat ik goed beschermd en volledig veilig was voor gevaar. Het gebed gaat als volgt. O heilige Jozef, laat mij Jezus en Maria voortdurend dienen in een volmaakte zuiverheid. Glorievolle Sint Jozef, vader en beschermer van de maagden, trouwe wachter aan wie God, Jezus, de onschuld zelf en Maria, de maagd der maagden, heeft toevertrouwd. Ik smeek u en ik bid u dringend, door Jezus en Maria, deze dubbele schat die u zo dierbaar was. Maak dat ik vrij van elke smet, zuiver van geest en hart, kuis van lichaam, Jezus en Maria voortdurend dien in een volmaakte zuiverheid. Amen. En met dit gebed besluiten we ook deze aflevering van Ga tot Jozef. We wensen u nog een mooie dag toe en graag tot binnenkort.

De krantenjongen. Kijk je wel eens naar het jeugdjournaal? Lees jij wel eens de krant? Ik lees de krant elke dag. Dan weet je wat er zo allemaal gebeurt overal in de wereld. En elke dag wordt de krant al heel vroeg gebracht door de krantenjongen. Op de voorpagina staan in grote letters het belangrijkste nieuws. Nou ja, de krant die ik heb, zet eigenlijk het spannendste nieuws op de voorpagina. Dan blader ik meteen door naar de sportbladzijde. Ik wil vooral alles weten over PSV en over Club Brugge en Anderlecht. De strips bewaar ik voor het laatst. Dan kan ik met een glimlach de dag beginnen. De rest van het nieuws is vaak slecht nieuws.

ging Jezus het zelf overal vertellen. Hij merkte dat de mensen graag naar hem luisterden. Jezus zag dat er veel ellende bij de mensen was en hij had medelijden met hen. Op een dag zei Jezus tegen zijn vrienden: er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben, maar er zijn niet genoeg mensen om hen te helpen. Vraag aan God om veel helpers te sturen. Toen wees Jezus uit de grote groep vrienden 12 apostelen aan om het goede nieuws overal te gaan vertellen. En voordat ze vertrokken, zei Jezus tot hen: zeg tegen iedereen dat het Koninkrijk van God heel dichtbij is. Nou, dat is nogal wat. Hoe kun je nu met maar 12 man het goede nieuws aan de hele wereld vertellen? Er is geen krant die je door krantenjongens kan laten bezorgen. Ze moesten zelf erop uittrekken, over de hele wereld. Maar Jezus had beloofd dat hij hen zou helpen. En dat ze veel moesten bidden. En het is heel verwonderlijk, maar het is gelukt. Daarom staat er niet ver van jullie een kerk. Die is gebouwd toen er voor het eerst het goede nieuws in de plaats waar jij woont verteld is. En toen hebben ze daar een kerk gebouwd. En daar wordt nog steeds elke week het goede nieuws verteld in de zondagsmis. Mooi, hè? Weet je wat het goede nieuws is? Dat God van de mensen houdt. Ja, ook van jou en mij. En dat er na dit leven eeuwig leven is. En dat we in de hemel kunnen komen als we ons best doen te leven zoals Jezus. Nou, dat is zo'n goed nieuws dat heel de wereld het moet horen. De krantenjongen doet zijn best om elke morgen de krant bij mij te bezorgen. En als ik naar de brievenbus loop, weet ik dat de krant erin ligt. En als de krantenjongen zijn werk niet doet, krijg ik het nieuws niet. Jezus heeft ook aan de 12 apostelen werk meegegeven. Ze moesten het goede nieuws verspreiden. En ik ben blij dat ze dat gedaan hebben. Weet je dat Jezus dat ook van jou en mij verwacht? Ja, ook van jou. Als wij ons werk niet doen, is er altijd wel iemand die het goede nieuws niet zal horen. En daarom doe je best maar. Vertel maar wat je in de kerk gehoord hebt en wat je thuis in de kinderbijbel gelezen hebt. Je zult trouwens merken dat God je zal helpen. Succes!

Mussen tellen. Heb jij een hobby? Ja, computerspelletjes spelen zeker, hè? Of ga je liever voetballen? Misschien houd je wel van vissen of bouw je graag huizen van Lego. Zou God een hobby hebben? Nou ja, de Bijbel vertelt het ons niet of God een hobby heeft. Maar als hij er een heeft, dan is het misschien wel vogelspotten. Vogelspotten? Ja, dat is naar vogels kijken in de natuur. Er zijn heel wat mensen die dat als hobby hebben. Met een verrekijker speuren ze de hemel en de horizon af om vogels te kunnen zien. Er zijn er ongelooflijk veel. En er zijn ook ongelooflijk veel verschillende soorten. Groot en klein, bont en grijs, lief en sluw, adembenemend mooi en onopvallend simpel. Een arend zien we niet zo vaak. Een mus elke dag. Hoeveel mussen zouden er niet zijn in deze wereld? Miljoenen. En weet je wat het wonderlijke is? God kent ze allemaal. En hij vindt ze allemaal belangrijk. Hij zorgt er dan ook voor dat ze allemaal te eten hebben. Ze hebben geen herder nodig die voor ze zorgt, zoals de schaapjes. Ze hebben ook geen baasje nodig, zoals jullie hond. Nee, God zelf zorgt ervoor dat ze genoeg te eten hebben en dat ze een warm nest kunnen maken. God zorgt ervoor dat er van alles groeit en bloeit in de natuur, zodat ze altijd eten kunnen vinden en nestjes kunnen bouwen. Er is niet één vogeltje in de hele wereld waar God geen zorgen over heeft. En op een dag zegt Jezus tegen de mensen: wie denken jullie dat God het belangrijkste vindt? Een mus of een mens? Dat vogeltje in de boom, bij jou in de straat of jijzelf? Als God al zoveel zorgen heeft voor een musje, hoeveel meer zal hij dan wel niet voor jou hebben en van je houden? We zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. En als je weet hoeveel God van ieder van deze vogeltjes houdt, dan weet je meteen ook hoeveel God van jou houdt.

Wie wordt de nieuwe koning? Om het bed van de oude koning stond een kring van bedroefde prinsen, prinsessen, hofdames en lakeien. Iedereen snikte en niemand lette meer op deftig. Ze staarden somber voor zich uit. De koning zelf lag zo stil als een beeld. Hij schaterde niet meer, wandelde niet meer vrolijk door de tuin en schaakte niet meer met het koksmaatje. Zijn witte haren leken steeds witter, zijn ogen waren half dicht en hij ademde moeilijk. Iedereen zat te wachten. Ja, waarop eigenlijk? Op het moment dat de koning hen zou verlaten. De raadsheer werd er zenuwachtig van. Hoe moest het nu verder als de koning zou sterven? Sire, zei de raadsheer, misschien is het tijd om over uw opvolging te praten. Ik zal een paar kandidaten oproepen, zodat u een opvolger kunt aanwijzen. En later in de middag kwam de raadsheer met een paar kandidaten. Een dappere ridder, een buitenlandse prins, een oude schaapsherder en een filosoof met een slordig kapsel. De raadsheer stelde voor dat ieder van hen de complete wet uit het hoofd zou opzeggen. Koning moet dan degene die dat het beste kan aanwijzen als nieuwe koning. De ridder maakte een buiging en somde zonder aarzeling alle wetten op. De prinsessen zuchtten van bewondering. De buitenlandse prins deed met een zwierig gebaar zijn mantel af en stond daar te schitteren in een prachtige zijden pak. Uw wetten ken ik niet, maar ik zal u vertellen van mijn geweldige reizen die ik gemaakt heb. En hij begon enorme verhalen te vertellen, waarin hij zelf telkens de grote held was. De koning sloot vermoeid zijn ogen. De oude schaapsherder beefde van ontzag. Ik weet alles van schapen, sire, maar van wetten of onderdanen heb ik geen verstand. En hij trok zich terug. Toen trad de filosoof naar voren en wat hij te melden had was net zo warrig als zijn kapsel. De raadsheer zei tenslotte tegen de koning: sire, wie moet uw opvolger worden? Op dat moment ging de deur zachtjes open. De kleine koksmaat kwam binnen. Hij droeg een schaakbord waarop de stukken al netjes waren opgesteld. Hij liep naar de koning toe en zijn blonde hoofd kwam maar net boven de opstaande rand van het bed uit. Hoe gaat het met u? Goed, vriend, hijgde de koning. Fijn, zei het koksmaatje. Ik heb mijn schaakbord meegebracht, maar als u niet zo goed meer kunt schaken, dan laat ik u wel winnen. De koning knikte en legde zijn hand op het hoofd van de koksmaat. Toen wenkte hij de raadsheer en zei met heze stem: deze jongen begrijpt mijn wet. Hij wordt mijn opvolger. Bereid hem maar voor op het koningschap. Ja, dat had de raadsheer en de ridder niet gedacht. Het koksmaatje moest de nieuwe koning worden. Waarom? Omdat hij de enige was die niet aan zichzelf dacht, maar gewoon aardig was voor de koning. Hij hield van de koning en de koning zal gedacht hebben: als hij van mij houdt, zal hij ook wel goed zijn voor de mensen van mijn land. Jezus zocht ook een opvolger. Hij wist dat hij terug zou gaan naar God de Vader in de hemel. Maar wie moest dan op aarde zijn werk voortzetten? Een land heeft een koning nodig. Een schip heeft een kapitein nodig. En de kerk heeft een paus nodig. Weet je wie Jezus koos als allereerste paus? Het was Petrus. Niet omdat Petrus zo goed zonder haperen de hele Bijbel uit zijn hoofd kende. Ook niet omdat hij zo geweldige dingen kon regelen. Ook niet omdat hij nooit iets fout deed. Jezus stelde maar één vraag aan Petrus. Petrus, hou je van mij? Hou je van God? En Jezus wist dat dit zo was. En zo werd Petrus de eerste paus. En zo is het nog steeds. In de Bijbel staan heel wat regels.
Je kent toch de 10 geboden wel, hè? En ook de kerk heeft heel wat regels en pausen hebben heel wat moeilijke brieven geschreven. En die regels zijn er niet voor niets. Maar het belangrijkste is toch wel iets anders. Hou je van God? Hou je van de mensen? En daarom koos Jezus Petrus en Paulus uit. Als je bij voetbal alle regels kent, maar je loopt maar te lanterfanten, daar heeft niemand iets aan. Als je graag voetbalt, wil je graag de regels kennen en hoop je dat de anderen dat ook doen. Maar het begint er natuurlijk mee dat je van het spelletje houdt. In de kerk is dat ook zo. Het begint ermee dat je van Jezus houdt.

De bedelaar en de soldaat. Het was een koude winteravond. Het ijs kraakte en de wind sneed door je jas heen en de oren van Tristan leken wel bevroren. Tristan en zijn vriendjes speelden op het marktplein, maar het was zo koud dat ze deze keer toch maar liever naar binnen gingen. En daar brandde de open haard, daar zouden straks dampende aardappels op tafel staan. Tristan riep: "Het lijkt wel of mijn tenen los in mijn schoenen liggen. Zo koud zijn ze. Ik ga naar huis. Ik zie jullie morgen wel weer." En ze gingen allemaal naar huis. Het was al donker geworden. "Laat ik maar flink doorlopen," dacht Tristan. "Dan krijg ik het misschien een beetje warm." En hij trok de muts van zijn jas nog eens extra stevig over zijn hoofd. Tristan liep langs de huizen en voorbij de markt, waar de kooplui net alles weer op hun karren en ezeltjes geladen hadden, om weer naar huis te gaan. Even verderop was de stadspoort. Hé, die was nog open. Meestal als het donker wordt, gaat die dicht. En daar zat hij weer, die arme man, te bedelen om eten, of een warme bekel melk, of een beetje geld. Maar bijna niemand gaf hem iets. Hij keek Tristan met diep droevige ogen aan. En nou met die kou was het al helemaal erg voor die man. Want een mantel of jas had hij ook niet echt. Het leken wel oude vodden die hij aan had. Tristan bleef stilstaan. Maar wat kon hij doen? Hij had ook niks. In de verte hoorde Tristan ineens hoefgetrappel. En hij wist het al. Dat waren de Romeinse soldaten. Die hadden het land bezet. Erg aardig waren ze niet. Ze schreeuwden altijd tegen de mensen. Dat ze aan de kant moesten gaan. Dat ze door moesten lopen. Dat ze, nou ja, er kwam geen aardig woord uit. En ze keken ook altijd zo nors. Daar kwamen ze aan, de soldaten. Het was een hele groep. Ze hadden haast, want omdat het al donker geworden was, wisten ze dat de stadspoort snel gesloten zou worden. En dan konden zelfs de soldaten van de keizer de stad niet meer verlaten. En ook niet meer de stad in. En zeker met deze kou wilden ze binnen zijn, in de warme kazerne. In galop kwamen ze aanrijden op hun paarden. Bij de stadspoort gekomen, daverden ze gewoon door. Iedereen die in de weg liep, moest maar aan de kant zien te komen. Een van de soldaten trok echter hard aan de teugels en vlak voor de poort stond hij stil. "Hé, Martinus, wat is er met jou? Schiet op. Dan zijn we nog op tijd op de kazerne." "Rij maar door, ik kom zo wel," riep de soldaat terug tegen de anderen. De soldaat stond stil, hoog op zijn paard gezeten, keek naar een klein, mager mannetje. Wie zat daar op de grond? De kou kleumen. En ja, in wat? In oude, lompe stof. Wat zag dat eruit? En wat een gaten zaten erin. De soldaat had hem wel vaker gezien, want die bedelaar zat altijd bij de ingang van de stadspoort. Maar altijd ging de soldaat er in volle vaart aan voorbij. Maar deze keer niet. Zelf wist hij niet goed waarom deze keer niet. De magere man stak zijn hand uit. Hij durfde niks te zeggen. Misschien kon hij wel niks zeggen en waren zijn lippen op elkaar gevroren. Honderden soldaten waren er al in de loop van de tijd langs hem heen gereden en hebben hem zelfs uitgelachen, voordat ze zelf naar de warme maaltijd gingen in hun kazerne bij het warme vuur. Martinus, want zo heet de soldaat, zweeg ook. Maar dan pakt hij plotseling zijn zwaard uit de schede. De bedelaar wordt bang. Maar wat gaat er gebeuren? Hij zegt niks en bewegingloos blijft hij zijn hand uitsteken. En dan pakt de soldaat zijn mantel, die grote, zware mantel waar hij nog jaren mee moest doen. Die mantel is voor de helft door het leger betaald.
en de andere helft moeten soldaten zelf betalen. Wat gaat er toch gebeuren? En dan gebeurt het. Met één houw snijdt Martinus die prachtige dikke mantel in tweeën. De ene helft geeft hij aan de bedelaar, de andere helft hangt hij over zijn eigen schouders. De bedelaar zei met trillende, bevroren lippen: "Dank u wel." Maar voordat hij het had kunnen uitspreken, was Martinus alweer weg. Bij de kazerne aangekomen, ging hij meteen naar zijn kamer. Hij bleef maar aan die man bij de poort denken. En niet veel later valt Martinus in slaap. 'S Nachts heeft hij een droom. En het gekke is, hij droomt hetzelfde als wat hij die dag had meegemaakt. Dat hij zijn mantel doormidden had gesneden en aan die magere man bij de poort had gegeven. Maar dan gaat het in zijn droom verder. Hij ziet de man weglopen met zijn mantel aan. Martinus ziet zichzelf achter hem aanlopen. Maar dan opeens stopt die man en draait zich om. En dan ziet Martinus iets wat hij zijn hele leven niet meer zal vergeten. Die man die zich omdraait, hè, dat is die bedelaar niet. Het is Jezus. Het is Jezus die zijn mantel draagt. En dan herinnert Martinus zich ineens dat verhaal uit de Bijbel dat hij als kind in de kerk gehoord had en thuis in zijn Bijbeltje gelezen had. Alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.

Appels, sla en aardbeien. Heb je wel eens iets geplant? Een zonnebloem misschien? Een appel hangt niet zomaar aan een boom. Die boom is daar ook niet zomaar neergezet. Alles wat groeit, begint met een klein zaadje dat in de grond belandt. Misschien heb je wel eens een boer zaad uit zien strooien. Of je moeder in de achtertuin. Een hele tijd lijkt het alsof er niets gebeurt, maar dan begint er iets te groeien uit zo'n zaadje. Zo'n zaadje zelf is heel klein. Je kunt aan het zaadje niet zien wat het gaat worden. Zo lijkt een zaadje van een zonnebloem heel erg veel op een zaadje van een appelboom. Nou is het niet zo dat je maar wat zaadjes op het land hoeft te strooien en dat je dan met je armen over elkaar kunt gaan zitten. Omdat het toch allemaal vanzelf gaat. Het is belangrijk dat het goede grond is. Je snapt wel dat er op het strand aan zee weinig groeit als je daar zaadjes in het zand strooit. Nee, je hebt zwaarte en zwaardere grond nodig. En regen. Want als het te droog is, groeit er ook niks. Geen sla, geen aardbeien en ook geen appelboom. Als het te droog is, wordt de grond heel hard. En dan lukt dat groeien niet. Als je op harde grond zaait, blijft het liggen en dan pikken de mussen en kraaien het op voordat het kan gaan groeien. En als je zaadjes uitstrooit op aarde waar heel veel onkruid groeit, dan verstikt het en kan het ook niet uitgroeien tot wat het had kunnen worden. In de Bijbel lezen we dat Jezus een verhaal vertelt over een man die een zak gevuld met zaadjes uitstrooit. Maar hij kijkt niet uit en gooit het zomaar overal neer. Een deel kwam midden op de weg terecht en de vogels kwamen het opeten. Ook strooide hij een handvol zaadjes op een plek waar meer steentjes lagen dan zand. Dat werd dus ook niks. Vervolgens strooide hij een handvol midden tussen het onkruid. Je kunt wel raden dat dit ook al niks werd. Maar hij strooide ook op goede grond. En nadat het flink geregend had en de man geduldig gewacht had, zag hij dat er prachtige planten en bomen gegroeid waren. Hij had aardappels, sla en van alles in overvloed. Wat een mooie zonnebloemen. En wat een heerlijke appels. Jezus vertelt dit verhaal niet om ons te vertellen dat we goed moeten opletten waar we de zaadjes uitstrooien. Natuurlijk, als je de zaadjes gaat uitstrooien, dan moet je goed opletten waar die zaadjes terechtkomen. Dus eerst nadenken voordat je iets doet. Wat Jezus ons wil zeggen is dat als je een verhaal uit de Bijbel leest of hoort, denk dan ook na waar het over gaat en wat ermee bedoeld is. Dan heb je er iets aan. Dan heeft Jezus het niet voor niets verteld. Als je op school niet oplet, dan leer je ook niks. Dan kan de juf net zo goed niks zeggen. Dan weet je wel in je studiejaar nog net zoveel of weinig als toen je net voor het eerst op school kwam. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo wil Jezus ons ook prachtige dingen leren. Maar dat kan alleen als je goed oplet. Als je niet oplet, dan gebeurt er hetzelfde als een boer die zaadjes op de weg strooit. Die groeien ook niet. Dat was een beetje dom van de boer. Maar als we wel goed opletten, dan zijn we als goede zwarte grond en dan groeit er iets moois uit zo'n zaadje. Dan zal je ontdekken dat wat Jezus vertelt prachtig is, zo mooi dat je denkt, zo wil ik ook wel zijn. Als iedereen dat denkt en doet, wordt het een hele mooie wereld.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen in hoofdstuk 1, de eerste jaren. Onder de boeken die ik in deze tijd las, zijn er heel weinige waarvan ik mij niets meer herinner. Maar ze hebben niet meer allemaal mijn liefde. Mijn eerste interesse voor geharnaste ridders werd gewekt door Sir Nigel van Conan Doyle. Maar ik heb nooit behoefte gehad om dit nog eens te lezen. En al helemaal niet de Yankee uit King Arthur's Court van Mark Twain. Destijds mijn enige bron van Arthur-verhalen en een zalige leeservaring door de romantische elementen die het mij bood. Het platvloerse spotten daarmee ging volkomen langs mij heen. Veel beter dan die beiden was de trilogie van E. Nesbitt, Five Children and It, The Phoenix and The Carpet en The Amulet. Dit laatste boek had mij het meest te bieden. Het opende voor het eerst mijn ogen voor het verre verleden. The Dark Backward and Abysm of Time, ik kan het nog steeds met groot genoegen lezen. Gulliver's Travels in een ongekuiste en royaal geïllustreerde editie was een van mijn favorieten. En ik bleef eindeloos lezen in een bijna complete reeks Punch die bij mijn vader op de studeerkamer stond. Tenniel met zijn Russische beer, Britse leeuw, Egyptische krokodil en wat dies meer, ze kwam tegemoet aan mijn passie voor aangeklede dieren. Terwijl zijn slordige en oppervlakkige weergave van vegetatie mij stijfde in mijn eigen gebreken. Toen kwamen de boeken van Beatrix Potter en daarmee eindelijk schoonheid. Het zal duidelijk zijn dat ik in deze tijd, 6, 7 en 8 jaar oud, bijna geheel in de wereld van mijn verbeelding leefde. Of althans, dat mijn verbeeldingsleven van die jaren mij nu belangrijker voorkomt dan al het overige. Zo beschouw ik een vakantie in Normandië, waarvan ik me wel duidelijk dingen herinner, nu als onbelangrijk. Als het uit mijn verleden te verwijderen was, zou ik nog precies dezelfde zijn als ik nu ben. Maar verbeelding is een vaag woord. En ik moet een paar onderscheidingen aanbrengen. Het kan duiden op de wereld van reverie en dagdromerij, van gefantaseerde vervulling van verlangens. Daar was ik maar al te goed in thuis. Ik liet mezelf in mijn verbeelding vaak een goed figuur slaan. Maar ik moet er met klem op wijzen dat dit een heel andere bezigheid was dan het verzinnen van Dierenland. Dierenland was, in die zin, helemaal geen fantasie. Ik was zelfs niet een van de personages die daar optraden. Ik was er de schepper van, geen kandidaat om er te worden toegelaten. Verzinnen is iets wezenlijk anders dan dromerij. Als iemand het verschil niet ziet, dan komt dat doordat hij niet beide dingen heeft ervaren. Wie dat wel heeft, zal me begrijpen. Mijn dagdromen waren een oefening in dwaasheid. Mijn kaarten en kronieken van Dierenland waren een oefening in romanschrijven. Let wel, romanschrijven, niet dichten. Mijn verzonnen wereld was voor mij reuzeboeiend,
vol drukte, humor en karakter. Maar er kwam geen poëzie en zelfs geen avontuur aan te pas. Het was een bijna ontstellend prozaïsche wereld. Dus als we het woord verbeelding in een derde betekenis nemen, de hoogste van de drie, dan was deze verzonnen wereld geen zaak van de verbeelding. Maar bepaalde andere ervaringen waren dat wel. En die zal ik nu proberen te beschrijven. Traherne en Wordsworth hebben dit al veel beter gedaan. Maar ieder mens moet zijn eigen verhaal vertellen. De eerste ervaring is een herinnering aan een herinnering. Toen ik eens op een zomerdag naast een bloeiende bessenstruik stond, dook plotseling, zonder waarschuwing, en als uit een diepte niet van jaren, maar van eeuwen, de herinnering in mij op aan die morgen in het oude huis toen mijn broer met zijn speelgoedtuintje de kinderkamer binnenkwam. Er zijn moeilijk woorden te vinden die sterk genoeg zijn voor mijn ervaring van dat ogenblik. De enorme bliss van de Hof van Eten bij Milton, waar enorm zijn volledige oude betekenis heeft, komt in de buurt. Het was uiteraard een gevoel van begeerte. Maar begeerte naar wat? Beslist niet naar een koektrommel met mos erin. En zelfs niet, al had dit er wel mee te maken, naar mijn eigen verleden. En voordat ik wist wat ik begeerde, was de begeerte al weg. De flits was voorbij. De wereld weer alledaags of slechts gerimpeld door een verlangen naar het verlangen dat zojuist gestopt was. Het had maar een ogenblik geduurd. En in zekere zin was alles wat ik verder ooit heb meegemaakt onbelangrijk in vergelijking hiermee. De tweede flits kwam via Squirrel Nutkin. Alleen door dit boek, al hield ik van alle boeken van Beatrix Potter. Maar alle andere waren niet meer dan onderhoudend. Dit gaf de schok. Dit bracht onrust. De onrust kwam van wat ik alleen maar omschrijven kan als de herfstidee. Het klinkt bizar als ik zeg dat een mens verliefd kan zijn op een jaargetijde, maar dat is ongeveer wat er gebeurde. En net als de vorige keer was het een ervaring van hevig begeren. En dan pakte je dat boek weer. Niet om die begeerte te bevredigen, dat was onmogelijk, hoe zou je de herfst kunnen bezitten, maar om hem weer op te wekken. En deze ervaring bezorgde mij weer dezelfde verrassing en hetzelfde besef van iets onmetelijks belangrijks. Het was iets dat volkomen anders was dan het gewone leven en zelfs dan gewoon plezier. Het lag, zoals we tegenwoordig zeggen, in een andere dimensie. De derde flits kwam via poëzie. Ik was de Saga of King Olaf van Longfellow gaan waarderen en waardeerde die op een vrijblijvende, oppervlakkige manier. Om het verhaal en om de krachtige ritmes. Maar toen kwam er iets geheel anders dan dit soort genoegens. Als een stem uit veel verder gewesten. Ik bladerde zomaar wat in het boek en stuitte toen op de ongerijmde vertaling van Techner's Drappa en las daar I hear the voice that cried. Boulder, the beautiful, is dead, is dead. Ik wist niets van Boulder, maar ogenblikkelijk werd ik opgenomen in reusachtige Noorse hemelgewesten. Verlangde ik met bijna misselijkmakende kracht naar iets dat nooit te beschrijven zal zijn, behalve dat het koud, uitgestrekt, bar, bleek en ver weg is. En merkte toen, net als in de andere gevallen,
dat dit verlangen mij op hetzelfde moment alweer verliet en dat ik het terug wilde hebben. Lezers die deze drie episodes niet interessant vinden, hoeven niet verder te lezen. Want het hoofdverhaal van mijn leven gaat in zekere zin nergens anders over. Voor wie nog wel verder wil lezen, zal ik alleen het gemeenschappelijke kenmerk onderstrepen. Elk van deze drie ervaringen is een onbevredigd verlangen dat zelfs begeerlijker is dan ieder andere bevrediging. Ik noem het vreugde, wat hier een technische term is en scherp moet worden onderscheiden van zowel geluk als plezier. Vreugde in mijn betekenis heeft daarmee weliswaar één kenmerk gemeen, maar ook niet meer dan dat. Het feit dat ieder die haar ervaren heeft, het opnieuw wil beleven. Voor het overige, en alleen naar haar eigen karakter beschouwd, is vreugde bijna evengoed een speciaal soort ongeluk of verdriet te noemen. Maar dan wel een soort dat je hebben wilt. Ik betwijfel of iemand die haar gesmaakt heeft en die over beide kan beschikken, haar ooit ook voor alle plezier van de wereld zou willen ruilen. Maar over vreugde kun je nooit beschikken en over plezier vaak wel. Ik weet niet volkomen zeker of de zojuist besproken dingen gebeurden voor of na het grote verlies waardoor ons gezin getroffen werd en waaraan ik nu ben toegekomen. Op een nacht lag ik ziek te huilen van kiespijn en hoofdpijn en ik was van streek omdat mijn moeder niet kwam. Zij was namelijk zelf ook ziek. En het rare was dat er verschillende dokters in haar kamer waren en overal in huis stemmen en een geluid van komen en gaan. En deuren die open en dicht gingen. Het leek uren te duren. En toen kwam mijn vader in tranen mijn kamer binnen en probeerde mij in mijn angstige toestand een paar dingen duidelijk te maken die nog nooit een plaats in mijn gedachten hadden gehad. Het was kanker, met het gebruikelijk patroon van een operatie in die tijd bij de patiënt aan huis, schijnbare vooruitgang, terugval, toenemende pijn en de dood. Mijn vader kwam het verlies nooit meer geheel te boven. Kinderen lijden, denk ik, niet minder dan ouderen, maar anders. Voor ons, de jongens, had het verlies zich eigenlijk al voltrokken voordat onze moeder stierf. Wij verloren haar geleidelijk, doordat ze geleidelijk aan ons leven ontrokken werd door verpleegsters, ijlkoortsen en morfine. En doordat ons hele bestaan veranderde in iets vreemds en bedreigends toen het huis zich vulde met onbekende geuren, middernachtelijke geluiden en sinistere fluistergesprekken. Dit had twee verdere gevolgen. Het ene zeer kwalijk en het andere zeer goed. Wij raakten verwijderd van onze vader en niet alleen van onze moeder. Ze zeggen dat mensen door gedeelde smart nader tot elkaar komen. Ik kan moeilijk geloven dat dit vaak zo gaat tussen mensen van zeer verschillende leeftijd. Als ik op mijn eigen ervaring mag afgaan, dan heeft de aanblik van verdriet en paniek van een volwassene op kinderen alleen maar een verlammende en vervreemdende uitwerking. Misschien was het onze fout. Als wij betere kinderen waren geweest, zouden wij het leed van mijn vader in die tijd misschien hebben verzacht. Maar hier was geen sprake van. Hij had nooit sterke zenuwen gehad en zijn emoties waren altijd al onbeheerst geweest. Onder de druk van zorg en vrees werden zijn luimen onberekenbaar.
Hij deed wilde uitspraken en handelde onrechtvaardig. Zo was het bijzonder vrede lot van deze ongelukkige dat hij in die maanden, al wist hij het niet, eigenlijk zowel zijn zonen als zijn vrouw verloor. Voor alle dingen die het leven draaglijk maakten, gingen wij, mijn broer en ik, hoe langer meer uitsluitend op elkaar rekenen. Vertrouwen hadden wij alleen nog in elkaar. Ik vermoed dat wij, of althans ik, toen al leerden te liegen tegen hem. Alles wat ons huis tot een thuis had gemaakt, waren wij kwijtgeraakt. Alles behalve elkaar. Wij kwamen dagelijks nader tot elkaar. Dat was het goede gevolg. Twee verschrikte schooiertjes die in een troosteloze wereld warmte zochten bij elkaar. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Kinderverdriet gaat altijd met veel andere kwellingen gepaard. Ik moest mee naar de slaapkamer waar mijn moeder opgebaard lag. Om haar te zien, zoals men zei. In werkelijkheid, zoals ik meteen wist, om het te zien. Er was niets wat een volwassene vervorming zou noemen, behalve die totale vervorming, de dood. Het verdriet werd bedolven onder verschrikking. Tot op vandaag weet ik niet wat mensen bedoelen wanneer ze zeggen dat een gestorvene er zo mooi bij ligt. De lelijkste levende is een engel van schoonheid in vergelijking met de liefstalligste dode. De daaropvolgende toestanden met de kist, de bloemen, de lijkwagen en de begrafenis wekte bij mij alleen maar afschuw. Ik gaf een van mijn tantes zelfs een preek over het absurde van rouwkleding. Op een manier die de meeste volwassenen zowel harteloos als voorlijk zouden hebben gevonden. Maar het was onze tante Annie, de Canadese vrouw van een oom van moeders kant, een bijna even verstandig en opgeruimd mens als mijn moeder zelf. Mijn haat tegen wat ik toen al beschouwde als alle poeha en kwezelarij van die begrafenis was misschien het begin van iets dat ik nu wel als een gebrek beschouw, maar dat ik nooit heb overwonnen. Mijn afkeer voor alles wat publiek is, alles wat met de collectiviteit te maken heeft. Een boerse ongeschiktheid voor officiële gebeurtenissen. Bij de dood van mijn moeder had ik iets wat door sommige mensen, maar niet door mij, misschien als mijn eerste religieuze ervaring zal worden beschouwd. Toen haar toestand als hopeloos was bestempeld, dacht ik aan wat mij geleerd was. Dat gebeden die in geloof werden opgezonden, verhoord zouden worden. Ik ging er dan ook toe over mezelf

met veel wilskracht het vaste geloof te bezorgen dat mijn gebeden voor haar herstel succes zouden hebben. En ik meende het ook voor elkaar te krijgen. Toen ze toch stierf, gooide ik het over een andere boeg en begon te geloven dat er een wonder te gebeuren stond. Het interessante is dat mijn teleurstelling verder geen gevolgen had. Het had allemaal niet gewerkt. Maar ik was eraan gewend dat dingen niet werkten. En ik dacht er verder niet over na. Ik denk dat de geloofshypnose, waarin ik mijzelf gebracht had, in wezen te irreligieus was om na mislukking een religieuze omwenteling teweeg te brengen. Ik had God, of mijn idee van God, benaderd zonder liefde, zonder ontzag en zelfs zonder vrees. In mijn voorstelling van dit wonder zou hij niet als verlosser, nog ook als rechter optreden, maar puur als tovenaar. En wanneer hij zou hebben gedaan wat er van hem verlangd werd, dacht ik dat hij wel gewoon, nou ja, weer weg zou gaan. Het kwam geen moment in mij op dat het ontzagwekkend contact dat ik wilde leggen enig ander gevolg kon hebben dan herstel van de oude toestand. Ik stel mij voor dat dit soort geloof vaak bij kinderen ontstaat en dat hun ontgoocheling hierover geen religieuze betekenis heeft. Net zoals de dingen waarin het kind gelooft geen religieuze betekenis zouden hebben als zij mogelijk waren en als ze slechts konden zijn wat het kind zich ervan voorstelt. Met de dood van mijn moeder verdween al het vaste geluk, alles wat kalm en betrouwbaar was, uit mijn leven. Er kwam nog veel plezier, veel genoeglijks, veel vreugde, maar niet meer de veiligheid van vroeger. Er was nu een zee met eilanden daarin. Het grote continent was, zoals Atlantis, verzonken. Hoofdstuk 2. Concentratiekamp. Rekenles met gekleurde roeden. Klip-klop, klip-klop. We zitten in een karos die over de ongelijke straatkeien van Belfast voortratelt in de vochtige schemering van een septemberavond in 1908. Mijn vader, mijn broer en ik. Ik ga voor het eerst naar school. Wij zijn somber gestemd. Mijn broer heeft daar de meeste reden toe, want hij alleen weet waar we heen gaan. Maar hij laat het minst van zijn gevoelens merken. Hij is al veteraan. Ik ervaar misschien nog een zekere opwinding, maar niet veel. Het voornaamste feit is momenteel het afschuwelijk stel kleren dat ik heb moeten aantrekken. Vanmorgen nog, 2 uur geleden nog maar, liep ik rond te rennen in een korte broek, een blazer en strandschoentjes. Nu zit ik te zuchten en te zweten en nog jeuk te hebben ook in dik en donker goed met een wurgend itonboordje en onwennige schoenen die nu al pijn doen aan mijn voeten. Ik draag een knikkerbokser die met een knoop rond mijn knieën sluit. Ongeveer 40 weken per jaar, en dat nog vele jaren, zal ik iedere avond bij het uitkleden de pijnlijke rode afdruk van die knoppen in mijn vlees zien. Het ergst van alles is de bolhoed die mijn hoofd in een ijzeren greep lijkt te hebben. Ik heb wel eens gelezen over jongens in deze toestand die dit soort dingen begroeten als tekenen van volwassenheid. Bij mij was dat gevoel afwezig. Ik had nooit de indruk gekregen dat schooljongens
een prettiger leven hebben dan kinderen. Of mannen een prettiger leven dan schooljongens. Mijn broer praatte in de vakanties nooit veel over school. Mijn vader, die ik onvoorwaardelijk geloofde, stelde het volwassen zijn voor als een leven van onafgebroken slavenarbeid onder de voortdurende dreiging van financiële ondergang. Hij had daarmee niet de bedoeling ons voor de gek te houden. Zijn temperament was nu eenmaal zo dat wanneer hij uitriep, wat regelmatig gebeurde, "Binnenkort zitten we allemaal in het armenhuis," hij het op dat moment werkelijk geloofde, of althans voelde. Ik vatte dit allemaal letterlijk op en maakte mij van het volwassen zijn de somberste voorstellingen. Intussen wist ik heel goed dat ik met mijn schoolkleren een gevangenisuniform aantrok. We komen op de kade en gaan aan boord van de oude Fleetwood-boot. Na wat mistroostig slenteren over het dek neemt mijn vader afscheid van ons. Hij is zeer aangedaan. Ik voel mij helaas voornamelijk opgelaten. Als hij weer aan wal is, worden wij verhoudingsgewijs bijna vrolijk. Mijn broer begint mij het schip te laten zien en te vertellen over alle andere schepen die er te zien zijn. Hij is een ervaren reiziger en een volleerd man van de wereld. Er komt een zekere aangename opwinding over mij. De weerspiegeling van de bakboord- en stuurboordlichten in het olieachtige water, het ratelen van lieren en de warme geur uit het bovenlicht van de machinekamer bevallen mij wel. We steken van wal. De zwarte ruimte tussen ons en de kade wordt breder. Onder mij voel ik het gebonk van de schroeven. Al vlug zakken we de louch af en komt er een zoute smaak op de lippen. En het hoopje lichten achter ons, steeds verder weg, staat voor alles wat ik ken. Later, als wij onze kooien hebben opgezocht, begint het te waaien. Het is een ruwe nacht en mijn broer is zeeziek. Zot genoeg benijd ik hem om deze prestatie. Hij doet zoals ervaren reizigers behoren te doen. Met grote moeite lukt het mij te braken. Maar het stelt weinig voor. Ik had en heb onverbeterlijk goede zeebenen. Geen Engelsman zal mijn eerste indruk van Engeland kunnen begrijpen. Toen wij van boord gingen, ik denk om een uur of zes in de morgen, al leek het middernacht, stapte ik een wereld binnen die ogenblikkelijk mijn haat opwekte. Het vlakke land van Lancashire in de vroege morgen biedt in werkelijkheid al een troosteloze aanblik. Voor mij was het als de oever van de Styx. De vreemde Engelse accenten om me heen klonken als de stem van demonen. Maar het ergste was het Engelse landschap tussen Fleetwood en Londen. Ook als volwassene geloof ik nog dat deze hoofdspoorlijn door het saaiste en onvriendelijkste stuk van het hele eiland loopt. Maar als kind dat altijd dicht bij de zee en in het gezicht van hoge bergruggen had gewoond, kreeg ik een indruk die een Engelse jongen, denk ik, in Rusland zou kunnen krijgen. Die vlakheid, die eindeloosheid, dat mijlenlang aaneengesloten, karakterloze land tussen jou en de zee. Land waarin je gevangen zat, stikte. Alles was er verkeerd. Houten hekken in plaats van heggen en stenen muren, rode bakstenen boerderijen in plaats van witte huisjes, te grote akkers, schoven met een verkeerde vorm. Het is zoals de Kalevala zegt.
In het huis van de vreemdeling is de vloer vol oneffenheden. Later heb ik mijn twist met Engeland bijgelegd. Maar op dat ogenblik ontstond bij mij een haat die jaren nodig had om te genezen. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Onze bestemming was een plaatsje, laten we het Belsen noemen, in Hertfordshire, ten noordwesten van Londen. Green Hertfordshire, zegt Charles Lamb. Maar het was niet groen, voor een jongen die in Down was opgegroeid. Het was een plat en stenig Hertfordshire. Een Hertfordshire van gele aarde. Tussen het klimaat van Ierland en Engeland bestaat hetzelfde verschil als tussen dat van Engeland en het vasteland. Er was veel meer weer in Belsen dan ik ooit ervaren had. Hier beleefde ik voor het eerst een strenge vorst en doordringende mist, drukkende hitte en grootschalig onweer. Hier maakte ik door de gordijnloze ramen van de slaapzaal voor het eerst kennis met de doodsbleke schoonheid van de volle maan. Bij mijn kennismaking met de school waren er 8 of 9 kostleerlingen en ongeveer datzelfde aantal dagleerlingen. Georganiseerde sportwedstrijden, met uitzondering van het eindeloze slagbal op een stenige speelplaats, waren al lange tijd kwijnende en niet lang na mijn komst kwam er definitief een einde aan. Zwemwater had je slechts 1 maal per week, in de badkamer. Ik maakte al Latijnse thema's, zoals ik dat van mijn moeder had geleerd, toen ik er in 1908 arriveerde, en maakte nog steeds Latijnse thema's toen ik in 1910 vertrok. Er was niet 1 Romeinse schrijver binnen mijn blikveld gekomen. De enige stimulans bij het onderwijs bestond uit een paar veelgebruikte rottingen die aan de groene ijzeren schoorsteenmantel hingen. In het enige leslokaal dat de school rijk was. Het onderwijzend personeel bestond uit het schoolhoofd, annex eigenaar, door ons Oldie genoemd, zijn volwassen zoon Wiwi en een hulponderwijzer. De hulponderwijzers volgden elkaar in hoog tempo op. 1 bleef er minder dan 1 week. Een ander werd in het bijzijn van de leerlingen weggestuurd, waarbij Oldie hem toevoegde dat hij hem van de trap zou hebben gesmeten als hij niet de priesterwijding had gehad. Dit opmerkelijke tafereel speelde zich af in de slaapzaal, maar ik weet niet meer waarom. Al deze onderwijzers, behalve de ene die minder dan 1 week bleef, hadden klaarblijkelijk evenveel ontzag voor Oldie als wij. Maar er kwam een tijd waarin er geen hulponderwijzers meer waren en de jongere leerlingen les kregen van de jongste dochter van Oldie. Tegen die tijd waren er nog maar 5 kostleerlingen. En uiteindelijk stopte Oldie met zijn school en zocht hij een predikantsplaats. Ik was 1 van de laatste overlevenden en verliet het schip pas toen het onder ons wegzonk. Oldie had een eenzame machtspositie als een scheepskapitein in de tijd van de zeilvaart. Geen man of vrouw in dat huis sprak hem als gelijke aan. Niemand anders dan Wiwi begon een gesprek met hem. Bij de maaltijd kregen de leerlingen een kijkje in zijn gezinsleven. Zijn zoon zat aan zijn rechterhand. Zij beiden kregen afzonderlijk te eten. Zijn vrouw en 3 volwassen dochters, zwijgend, de hulponderwijzer, zwijgend, en de leerlingen, zwijgend, kauwden hun veel slechtere voer. Zijn vrouw, die hem volgens mij nooit uit zichzelf aansprak, mocht wel zoiets als een antwoord geven. De meisjes, 3 tragische figuren,
zomer en winter in hetzelfde schoffele zwart gekleed, gingen de zeldzame keren dat ze werden aangesproken nooit verder dan een bijna fluisterend ja, papa, of nee, papa. Er waren zelden gasten. Bier dronken Oldie en Wibi geregeld bij het eten. En de hulponderwijzer kreeg het aangeboden, maar werd geacht ervoor te bedanken. Eentje nam het aan en kreeg zijn pint. Maar werd even later op zijn nummer gezet toen hem met een daverende ironie gevraagd werd: wellicht wilt u nog wel wat bier, meneer N. Meneer N was een geestrijk man en zei achteloos: wel ja, meneer C, laat ik dat doen. Hij was diegene die binnen een week weg was. Voor ons jongens was het verder een zwarte dag. Ikzelf was min of meer een lievelinkje van Oldie. En ik zweer dat ik deze positie nooit gezocht heb. Een positie overigens waaraan louter negatieve voorrechten verbonden waren. Zelfs mijn broer behoorde niet tot de slachtoffers van zijn voorkeur. Want voorkeursslachtoffers had hij. Jongens die niets goed konden doen. Ik heb wel meegemaakt dat Oldie na het ontbijt het schoollokaal binnenkwam, zijn ogen liet rondgaan en dan zei: aha, daar zit je, Ries, vreselijk ventje. Als ik niet te moe ben, zal ik je vanmiddag eens een goed paks rammel geven. Hij was niet boos en maakte ook geen grapje. Hij was een grote man met een baard en dikke lippen, zoals een Assyrische koning op monumenten, ontzaglijk sterk, vuil van lichaam. Iedereen praat tegenwoordig over sadisme, maar ik vraag me af of zijn vreedheid een erotisch element had. Ik vermoedde toen al een beetje en meen nu duidelijk te zien wat al zijn zondebokken met elkaar gemeen hadden. Het waren jongens wier sociale status onder een bepaalde grens kwam. Jongens met een volkse tongval. De ongelukkige P, de goud-eerlijke, hardwerkende, vriendelijke, op een gezonde manier vrome P, werd voortdurend afgeranseld om slechts één vergrijp. Zo denk ik nu. Zijn vader was tandarts. Ik heb gezien hoe Oldie deze jongen aan de ene kant van het schoollokaal liet bukken en dan voor iedere mep een aanloop nam, zo lang als het hele lokaal. Maar P was een geoefend slachtoffer van talloze afranselingen en gaf geen kick. Totdat er, aan het einde van de foltering, iets klonk dat helemaal geen menselijk geluid meer leek. Dat rare, krassende of ratelende huilen, dit en de grauwe gezichten van alle andere jongens en de doodse stilte onder hen behoren tot de herinneringen waarvan ik mij gaarne zou ontdoen. Het merkwaardige is dat wij, ondanks al dit vrede optreden, toch verbazend weinig uitvoerden. Dit kwam misschien ten dele doordat het een irrationele en onvoorstelbare vreedheid was. Maar ten dele ook door de merkwaardige onderwijsmethoden. Je zou kunnen zeggen dat, behalve bij meetkunde, waar hij werkelijk van hield, Oldie helemaal geen onderwijs gaf. Hij gaf beurten en stelde dan vragen. Was een antwoord niet bevredigend, dan zei hij zacht en kalm: geef mij de rotting. Ik zie dat ik hem nodig heb. Als een jongen in de war raakte, ranselde Oldie op zijn bureau en schreeuwde met een crescendo: denk na, denk na, denk na. Vervolgens:
bij wijze van voorspel op de strafoefening, mompelde hij: "Kom hier, kom hier, kom hier." Was hij echt boos, dan ging hij capriolen maken. Peurde met zijn pink naar Oorsmeer, terwijl hij mummelde: "Oei, oei, oei, oei." Ik heb hem zien springen en ronddansen als een circusbeer. Intussen zat aan een ander bureau Bibi, of de hoofdonderwijzer, of later de jongste dochter van Oldie, ons, de jongere leerlingen, te overhoren. Dergelijke lessen duurden niet erg lang. Wat hadden de jongens de rest van de tijd nog kunnen doen? Oldie had vastgesteld dat hij het minste last van ze had als hij ze aan het rekenen zette. Als je om 9 uur op school kwam, pakte je dan ook je lei en begon sommen te maken. Je kwam dan al gauw eens aan de beurt om een les op te zeggen. Als dat klaar was, ging je weer naar je plaats om nog meer sommen te maken. En zo eindeloos door. Op die manier gingen alle overige kunsten en wetenschappen lijken op eilanden, meestal rotsachtige en gevaarlijke eilanden. That, like to rich and various gems in lay, the unadorned bosom of the deep. Waarbij de diep een eindeloze oceaan van rekensommen was. Aan het eind van de morgen moest je zeggen hoeveel je er gemaakt had. En met liegen moest je oppassen. Maar er werd slecht nagekeken en weinig hulp geboden. Mijn broer, hij was al een man van de wereld, zoals ik zei, had weldra een goede oplossing. Hij zei iedere morgen, geheel naar waarheid, dat hij 5 sommen had gemaakt. Hij zei er niet bij dat het iedere dag dezelfde 5 waren. Het zou interessant zijn te weten hoeveel 1000 keer hij ze gemaakt heeft. Ik moet mij beheersen. Ik zou bladzijden lang over Oldie kunnen schrijven. Een paar van de ergste dingen zijn nog niet vermeld. Maar dit zou misschien slecht van me zijn. En ertoe verplicht ben ik zeker niet. Er is 1 goed ding over hem te melden. Een jongen in gewetensnood bekende eens een leugen die anders niet te achterhalen zou zijn geweest. De brut was ontroerd. Hij klopte de doodsbenauwde jongen alleen op de rug en zei: "Hou je altijd aan de waarheid." Ik kan ook zeggen dat hij in meetkunde wel op een vrede manier, maar toch goed les gaf. Hij dwong ons te redeneren. En van die meetkundelessen heb ik mijn leven lang profijt gehad. Verder is er voor zijn optreden een mogelijke verklaring die het iets wat vergeeflijker maakt. Jaren later kwam mijn broer iemand tegen die opgegroeid was in het huis naast de school van Oldie. Die man en zijn familie, en de buurtgenoten in het algemeen, geloof ik, meende dat Oldie krankzinnig was. Misschien was dat waar. En als hij nog maar kort tevoren krankzinnig was geworden, zou dat iets verklaren wat voor mij een raadsel is. Aan de school, zoals ik die bezocht, leerden de meeste jongens niets. En leerde niemand veel. Maar in het verleden had een indrukwekkende hoeveelheid leerlingen van Oldie studiebeurzen gewonnen. Zijn school kan niet altijd zo'n verlakkerij zijn geweest als in onze tijd.

We zijn aan het slot gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen het avondgebed van de kerk, de Vespers. Op deze dag waar wij de kerkwijding van de basiliek van Santa Maria Maggiore gedenken. U kan dan ook de hymne terugvinden op bladzijde 1565. Bladzijde 1565 bij de gemeenschappelijke teksten voor de Heilige Maagd Maria. De psalmen vindt u terug op bladzijde 942. Bladzijde 942. En voor de korte schriftlezing en het verdere verloop van de Vespers gaat u naar bladzijde 1569. Bladzijde 1569 bovenaan. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Ave, Maagd Maria, ster der zee, Gods moeder. Altijd rein gebleven, poort tot eeuwig leven. Gij die Gabriëls woorden met het Ave hoorde, maakt tot Ave heden, Eva's naam, geef vrede. Kom de schuld ontbinden, schenk het licht aan blinden, wil wat goed is vragen, alle kwaad verjagen. Wil uw moeder tonen, die bij u kwam wonen, werd voor ons geboren, zal uw beden horen. Reine maagd als gene, vruchtbaar als niet ene, maak ons vrij van het kwade, rijk aan goede daden. Maak ons leven heilig, onze wegen veilig, dat wij in u bijzijn, Jezus zien en blij zijn. God aan u gegeven, Vader, Zoon verheven, Geest van beide samen, zij één lofzang. Amen. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland. Bij God alleen kan ik rusten. Van Hem alleen komt mijn heil. Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, nooit laat Hij mij los. Hoe lang overvalt Gij uw medemens nog? En werpt gij samen hem neer. Als waart ge een wijkende muur, een stenen omheining die instort. Zij trachten mij neer te halen. Zij zinnen alleen op bedrog. Hun mond spreekt een zegenbede. Vervloeking schuilt in hun hart. Bij God alleen moet ik rusten. Van Hem komt al wat ik hoop. Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, Hij laat mij niet los. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is God en mijn toevlucht. Blijf altijd op Hem vertrouwen, mijn volk, stort uw hart bij Hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Een ademtocht slechts zijn de mensen. Bedriegelijk zijn ze en vals. Zij gaan omhoog op de weegschaal. Zij wegen minder dan lucht. Op afpersing moet je niet bouwen. Niet pochen op diefstal en roof. Al wordt uw vermogen steeds groter, hecht er uw hart niet aan. Dit is het wat God heeft gesproken. Twee woorden heb ik gehoord. Bij God is de macht, bij de Heer is genade. Hij geeft aan één ieder naar hij verdient. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland. Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. God zij ons genadig en zegen ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geve ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen. om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om ons, slaven van de wet, vrij te maken, zodat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. De Heer is met u. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Prijzen wij God de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen wij hem ootmoedig. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. God, wonderbaar in uw werken. Gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Gij hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis en aan ons allen heil en vrede. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Dankzij u is Maria vol van genade. Schenk ons allen de blijdschap van uw overvloedige genade. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Maak uw kerk één van hart en één van ziel in ware liefde en laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, uit eigen kracht zijn onze daden ontoereikend. Vergeef de fouten van allen die leven in uw dienst. Red ons op voorspraak van de Moeder God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vriendenluisteraars, staan jullie al klaar voor een volgende begeleide excursie voor jullie, georganiseerd gedurende deze twee zomermaanden?
2: En ons afspraakpunt was al telkens op onze rots in de branding.
1: En ook vandaag.
2: Onze radio wil toch aan de luisteraars die niet meer kunnen reizen de kans geven toch even weg te dromen in een of ander verland.
1: En zo bezochten we reeds in drie grote uitstappende Filipijnen, gevolgd door een kortere bezoek aan de Democratische Republiek Congo, en we eindigden in het kleine Afrikaanse land Burundi. Maar ook vandaag blijven we op het Afrikaanse continent en bezoeken er terug twee landen.
2: En Jos, je verklapte vorige keer al dat we Ethiopië zouden gaan bezoeken, met een heel bijzondere geschiedenis, welke zelfs teruggaat naar het Oude Testament.
1: Ja, Lut, dat gaan we zeker doen. Maar als we het een beetje logischer en praktischer bekijken, passeren we eerst vanuit Burundi, Kenia en daarna Ethiopië.
2: Oké. Dan starten we vandaag in Kenia. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: Kenia, officieel genoemd als de Republiek Kenia, ligt ten oosten van Afrika. Ten noorden bevindt zich Ethiopië, ten oosten grenst het aan Somalië en in het zuidoosten aan de Indische Oceaan. Ten zuiden bevindt zich Tanzania en ten westen Oeganda en een stukje Zuid-Soedan. Ten zuidwesten bevindt zich tevens het enorme Victoriameer, waarvan een klein stukje in Kenia. De officiële taal in Kenia is het Engels en het Swahili. De hoofdplaats, Nairobi, ligt meer in het zuiden.
0: Het land telt een 53 miljoen inwoners en is een 19 keer groter dan ons België. Het christendom wordt beleden door een 70% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. De islam vertegenwoordigt een 11%.
1: De eerste menselijke bewoners van Kenia waren jagersgroepen. Vanaf 2000 voor Christus begonnen vanuit het noorden volken de regio binnen te trekken die een Afro-Aziatische taal spraken. In de eerste eeuw voor en de eerste eeuwen na Christus bereikten Bantu-sprekende groepen deze regio.
0: Maar de moderne geschiedenis van het gebied begint in de 8e eeuw, toen Arabieren zich aan de oostkust vestigden. We komen daar straks even op terug.
1: In 1498 bereikte de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama Kenia via de havenstad Mombasa in het uiterste zuidoosten, waarna Portugese handelaren zich vestigden aan de Keniaanse kust en het land stilaan een Portugese kolonie werd.
0: In 1720 werden de Portugezen dan verdreven door de moslims. En voor een volgende periode moeten we naar 1885, toen de Duitsers er zich vestigden en Kenia een protectoraat werd.
1: Maar dit duurde niet lang, want 3 jaar later arriveerde er de British East Africa Company. De Duitsers zagen af van een oorlog en droegen hun bezittingen aan de kust in 1890 over aan het Verenigd Koninkrijk. En zo werd het gebied een Britse kroonkolonie.
0: Er werden spoorwegen aangelegd, waardoor ook het binnenland beter bereikbaar werd. Vele Europeanen trokken naar het gebied, van wie velen een plantage begonnen, meestal koffieplantages.
1: Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog dienden veel Kenianen in het Britse leger. Maar dit droeg bij aan een toenemend nationalisme. En zo ontstond de nationalistische beweging en de roep op onafhankelijkheid met als hoogtepunt in de jaren 50 van de vorige eeuw de zogenaamde Mau-Mau-opstand.
0: In 1957 kwamen er dan toch vrije verkiezingen, gewonnen door de Kenya African National Union van Jomo Kenyatta.
1: Maar de drang naar onafhankelijkheid bleef bestaan en zo werd in 1963 Kenia een onafhankelijke monarchie met de Britse koningin als staatshoofd. Maar reeds na een jaar werd de republiek uitgeroepen en werd Kenyatta de eerste president, dus los van Engeland.
0: Na zijn dood in 1978 werd hij opgevolgd door Daniel Arap Moi, die in totaal 4 keer werd verkozen. Maar er heerste veel corruptie, vriendjespolitiek en verkiezingsfraudes enzovoort, waarbij tevens de oppositiebewegingen en de media werden onderdrukt.
1: Zo braken er onrusten uit, zoals in 2007 met zeer vele doden en honderdduizenden Kenianen die op de vlucht sloegen. De huidige verkozen president vandaag is William Ruto. Hij is evangelisch-christen en het is geweten dat hij en zijn vrouw op het terrein van hun woonplaats een kapel lieten bouwen. Tot zover deze heel korte weergave van de geschiedenis van het land.
0: We gaan luisteren naar een loflied tot God door een Keniaans katholiek koor, om daarna over te gaan naar de christelijke geschiedenis van dit grote land.

0: Beste luisteraars, laat ons een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis van Kenia. Het christendom wordt beleden door een 70%, sommige bronnen vermelden zelfs 85% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. En de anderen zijn voornamelijk presbyterianen, anglikanen, baptisten, methodisten en kwekers. En zo bekeken betekent de katholieke kerk dan toch wel de belangrijkste groep.
1: Voor het echte verschijnen van het christendom in Kenia wordt eigenlijk het jaar 1844 vermeld. Toen kwamen in de havenstad Mombasa de eerste zendelingen toe.
0: Maar voor wat de katholieke kerk betreft was een belangrijke missionaris de Franse pater Alexandre Leroy van de Congregatie van de Heilige Geest of van de Spiritijnen. En dit vanaf 1881.
1: Pater Alexandre Leroy werd geboren in Frankrijk in 1854. Eerst trok hij naar India en daarna vanaf 1881 reisde hij 15 jaar door Somalië, Mozambique, Zanzibar, Tanzania en Kenia.
0: En bijzonder interessant is toch te vermelden. Hij was ook botanicus en antropoloog, zoals blijkt uit de uitgebreide beschrijvingen die hij noteerde van de flora, de fauna, taal, cultuur en de religie van de volkeren die hij tegenkwam. Zo bestaat van hem een fascinerend verslag over het geloof in deze streken, waar hij tevens de kenmerken besprak die het christelijk geloof en de praktijk belemmerden. Dit competente verslag van de Afrikaanse samenleving voor de komst van de missionarissen is dus van onschatbare waarde voor studenten van missie en Afrikaanse geschiedenis, cultuur en religie.
1: Pater Alexandre Leroy ligt dus aan de basis van de eerste katholieke missie in Kenia. De residentie en de kapel van de eerste missionarissen bevonden zich in Diaku, het oude stadsgedeelte van de stad Mombasa. Maar reeds na enkele jaren moest men er al een groter gebouw neerzetten. En in januari 1898 kochten de missionarissen een groot stuk grond waar een grotere kerk kwam.
0: Maar ook deze kerk werd stilaan te klein om ruimte te bieden aan het groeiend aantal gelovigen. In 1919 werden dan plannen gemaakt om een nieuwe kerk te bouwen, die dan klaar kwam in 1923. Deze werd dan later in mei 1955 tot kathedraal verheven, wat dan samenviel met de oprichting van het bisdom Mombasa en Zanzibar. Trouwens, vandaag bestaan er in Kenia 4 aartsbisdommen met in het totaal 24 bisdommen.
1: En zo vierde de kerk er in 2023 de 100ste verjaardag van het bestaan van deze Heilige Geestkathedraal in Mombasa.
0: We gaan nu even luisteren naar een lied gezongen door meisjes van een katholieke school nabij de zuidwestelijke stad Kizi. En ik vond het op YouTube, waarbij vele commentaren werden geschreven, zoals deze.
1: Heel erg bedankt aan de meisjes, dienaren van de Heer, voor het goede werk van de missie. Mogen God jullie zegenen en beschermen en jullie de kracht geven van de Heilige Geest om Hem alle dagen van jullie leven te dienen. Amen.

0: Graag nog wat enkele info over Kenia en de grote uitdagingen. 11% van de bevolking behoort dus tot de islam. Zoals reeds vermeld, arriveerden in de 8e eeuw islamitische kooplieden aan de Swahili-kust. Dit is de oostkust van Afrika, ter hoogte van Tanzania, Mozambique en dus ook Kenia. Archeologisch bewijs getuigt van een bloeiende moslimstad op het eiland Manda aan de Keniaanse kust in de 10e eeuw na Christus. Er ontstonden huwelijken met de inwoners en zo ontstonden nieuwe Afro-Arabische moslimgemeenschappen.
1: Maar er was steeds een sterk verzet tegen de islam door de meerderheid van de gemeenschappen die meer in het binnenland woonden, waardoor de islam meer beperkt bleef tot de kustgebieden.
0: Maar later, in de 19e eeuw, bij de komst van de Europeanen, die moslimarbeiders nodig hadden voor de oprichting van hun koloniale structuren, kwam de islam meer en meer ook in het binnenland. En zoals in vele andere Afrikaanse landen, wordt ook het land Kenia geteisterd door islamitische terroristische aanslagen. Trouwens, de moslimpopulatie is in de laatste decennia verdubbeld. En zij behoren vooral tot de orthodoxe soenieten en zijn nog zeer strikt in de islamitische leer.
1: Maar er is nog een andere uitdaging voor de katholieke kerk.
0: De Kenianen zijn dus een bijzonder gelovig volk. Uit een peiling blijkt dat 80% zegt dat ze minstens één keer per week naar één of andere kerk gaan. Een percentage die bijzonder hoog scoort. De belangrijkste zijn dus wel de katholieken, protestanten en anglikanen en ook de bijzondere levendige evangelische pinksterkerken.
1: Dit betekent dus een grote uitdaging voor de katholieke kerk. Vele Kenianen doen, zoals men zegt, aan kerkhoppen, regelmatig veranderen van kerkgemeenschap.
0: Of men spreekt ook van kerkzappen. Zo heeft men via de televisie toegang tot verschillende christelijke televisieprogramma's, maar ook tot de virtuele, als het ware, kruistochten van de tele-evangelisten.
1: En tenslotte is er nog een andere uitdaging, de grote armoede.
0: Meer dan de helft van de Keniaanse bevolking leeft onder de armoedegrens en wonen noodgedwongen in sloppenwijken, zoals in de havenstad Mombasa, wat een zeer ongezonde en onhygiënische plek is om te wonen. Deze groep mensen, waarvan ongeveer 60.000 kinderen, worden gezien als een van de armste en meest ondervoede bevolkingsgroepen in Afrika.
1: Beste luisteraars, tot zover deze korte christelijke geschiedenis en uitdagingen in het land. We gaan luisteren naar een zangeres, Florence Andenie. En zij zingt: Vader, hou me vast, zodat ik niet val. Ik verlang ernaar bij u te blijven, gans mijn leven. Als ik zing, mogen uw aanwezigheid komen. U bent goed.

0: Beste luisteraars, volgen jullie ons verder?
1: We verlaten nu het land Kenia richting het noorden, steken de grens over en komen alzo in het land Ethiopië.
0: Ja, zo eenvoudig gaat dat met onze radio.
1: En nog iets, beste Lut, jij kan nu eventjes uitblazen, want we gaan luisteren naar een opname waarbij ik zelf met Mark van Klassikuur ooit voor onze luisteraars samen de geschiedenis van Ethiopië hebben doorgenomen.
0: Inderdaad, dat zal ik zeker doen. Beste luisteraars, geniet maar volop van de volgende excursie in Ethiopië. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
1: En Mark, welkom. Je bent dan toch op tijd toegekomen.
2: Zeker.
1: Juist 5 minuten geleden. Goed. Ethiopië, of officieel genoemd de Federale Democratische Republiek Ethiopië, is een land in het noordoosten van Afrika, omringd door Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Het is een 36 keer groter dan ons België en telt een 108 miljoen inwoners. De 5 officiële talen zijn inheemse talen. De hoofdplaats is Addis Abeba, gelegen in het midden van het land.
2: En wat hier opvalt is dat een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij de Ethiopische Orthodoxe Kerk. De islam vertegenwoordigt dan 35%, het protestantisme 19% en het katholicisme juist geen 1%.
1: Reeds in zeer oude reisverslagen uit het oude Egypte wordt melding gemaakt van het land Punt. En dat gaat dan terug tot een 2500 jaar voor Christus. Het omvatte Eritrea, het zuidoostelijke deel van de Rode Zeekust van Soedan en Ethiopië. Trouwens, Ethiopië wordt beschouwd als de plaats van het ontstaan van de mensheid.
2: Het begin van een echte staat in dit gebied kwam in 980 voor Christus. De naam was ook Abyssinië. Er waren koninkrijken of keizerrijken met als de belangrijkste dynastie de Salomo-dynastie, die beweerde af te stammen van koning Salomo, waarover sprak je in het Oude Testament als de zoon van koning David.
1: En deze dynastie bleef bestaan tot in de late 20e eeuw. We komen daar straks op terug. Denken we aan keizer Haile Selassie, die regeerde tot 1975, ook de Negus genoemd, of zelfs de Negus Negesti, de koning der koningen.
2: Vanaf 1880, tijdens de massale kolonisatie van Afrika, de wedloop om Afrika genoemd, ontstond wel een modernisering van Ethiopië. Maar het land zelf bleef onafhankelijk. Zo werd in de slag bij Adwa in 1896, tot verrassing van de hele wereld, de Italianen verslagen.
1: Maar bij een volgende poging viel Italië in 1935 opnieuw Ethiopië binnen. En na een oorlog van 7 maanden, waarin trouwens door Italië verboden wapens, als onder andere mosterdgas, werd gebruikt. Toen werd het Ethiopische leger wel verslagen, alhoewel deze invasie steeds werd veroordeeld door de Volkenbond, werd Ethiopië toch een deel van het Italiaans Oost-Afrika.
2: 6 jaar later, in 1941, werd het land dan toch bevrijd door de geallieerden, komende vanuit Noord-Afrika. Na Wereldoorlog II bekwam Ethiopië het land Eritrea erbij.
1: In januari 1974 werd keizer Haile Selassie van de nog steeds gevestigde Salomo-dynastie afgezet door een militaire communistische staatsgreep. De keizer, als ook de patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk, overleden onder verdachte omstandigheden. Met de nieuwe machthebber, kolonel Mengistu, die de steun bekwam van de Sovjet-Unie en Cuba, volgde er de rode terreur.
2: Terzelfde tijd doken er verzetsbewegingen op. Voor eerst het Ethiopische Volksrevolutionaire Democratisch Front tegen het communistisch bewind. En tevens ontvlamde zich een burgeroorlog met Eritrese verzetsbewegingen die naar een onafhankelijk Eritrea streefden. Aan dat laatste kwam een einde in 1993 met de onafhankelijkheid van Eritrea, waardoor Ethiopië dan wel geen kustlijn meer bezat.
1: Om een verhaal wat kort te maken, na de val van de Sovjet-Unie eind jaren 80 viel deze steun voor het communistische bewind onder Mengistu weg en werd in 1991 de hoofdstad ingenomen door dat Ethiopisch Democratisch Front, die de macht in handen nam en waarna kolonel Mengistu in ballingschap ging in Zimbabwe.
2: In november 2020 brak dan weer de oorlog in Tigray uit in de noordelijke regio. Een oorlog tussen een volksbevrijdingsfront voor dit noordelijk deel, maar ook met Eritrese militairen tegen de regeringstroepen. En rapporten vermelden massamoorden en executies voornamelijk op Ethiopische jongens en mannen in de regio, met uiteraard een humanitaire crisis met een massale vluchtelingenstroom.
1: Begin november 2022 bereikten de strijdkrachten in Tigray en de Ethiopische regering een akkoord over een staakt het vuren.
2: Vandaag is het land een federale staat met vanaf 1994 een nieuwe grondwet met een parlement, een staatshoofd en premier.
1: En vandaag is de premier, ja, een vrouw, de eerste vrouw die deze positie bekleedt, Saleh Work Saudi.
2: Beste luisteraars, we gaan toch even onderbreken.
1: En jij weet iets van composities, hè, Mark?
2: Bescheiden gezegd, ik weet er iets van composities.
1: We gaan over naar een stukje uit een Ethiopisch katholiek lied, getiteld God is daar, om daarna een woordje te plaatsen over de toch wel heel bijzondere, eigenlijk joods-christelijke geschiedenis van het land. Dus met roots in het Oude en Nieuwe Testament.

0: En zo kunnen we uren verder gaan. Voor de christelijke geschiedenis van Ethiopië moeten we eigenlijk eerst teruggaan naar het Oude Testament. En we spraken al van de Salomo-dynastie. Volgens de Bijbel, in het boek Koningen, en ook volgens de Ethiopische overleveringen, bezocht de koningin van Sheba, koning Salomo, de zoon van koning David, in Jeruzalem, om zijn wijsheid te leren kennen. Sheba behoorde toen zeer vermoedelijk tot Ethiopië.
1: Maar die koningin van Sheba, waarvan Händel een mooi muziekstuk schreef trouwens, ontving niet alleen lessen in wijsheid, maar beviel in haar land enkele maanden later van Menelik, een zoon van koning Salomo.
0: En toen de jongen 22 jaar oud was, bezocht hij zijn vader Salomo en leerde hij het Jodendom kennen. En op de terugweg naar huis bracht hij, volgens de overlevering, de Ark van het Verbond mee naar zijn land. We bevinden ons in de 10e eeuw voor Christus.
1: En deze prins Menelik stichtte deze Salomo-dynastie, die duurde tot de afzetting van de laatste keizer Haile Selassie in 1974, de 225ste keizer.
0: De Ark van het Verbond bevindt zich vandaag onder strenge bewaking in een kerk in Aksum. Aksum is de vroegere hoofdstad in het uiterste noorden, gelegen aan de grens met Eritrea. Op datzelfde terrein staan eigenlijk drie kerken. Het kerkje met de Ark van het Verbond, de kathedraal van Ons Lieve Vrouw van de Zon uit de jaren 50 van de vorige eeuw en de oude kathedraal uit de 4e eeuw. En alles behoort tot de Ethiopische Orthodoxe Kerk. Tot zover de band met het Oude Testament.
1: Voor de heel vroege introductie van het christendom moeten we gaan naar de Handelingen der Apostelen. Daarin wordt verhaald hoe de apostel Filippus de hoogste ambtenaar doopte van het hof van koningin Kandake van Ethiopië. Maar meer weten we daar niet over.
0: Een duidelijke evangelisatie gebeurde dan in de 4e eeuw door de christelijke broers Frumentius en Edesius uit Tyrus, het huidige Libanon.
1: Als kinderen waren zij met hun oom op reis met de boot naar Ethiopië. Bij een van de havens aan de Rode Zee werd de ganse bemanning uitgemoord en de twee jongens als slaven meegenomen naar het hof van de keizer van Ethiopië in het noordelijke Aksum.
0: Maar met de tijd wonnen beide broers de gunst van de keizer en hielpen zij bij de opvoeding van zijn zoon, prins Ezena.
1: Eens de prins meerderjarig, keerden beide broers terug naar Tyrus. Edesius werd er priester gewijd en samen met zijn broer Frumentius zochten ze de heilige Athanasius, de patriarch van Alexandrië, op om hem op te roepen een bisschop en priesters te sturen naar Ethiopië.
0: Maar de patriarch vond Frumentius eigenlijk de meest geschikte kandidaat en wijdde de jongeman tot priester en bisschop. Om een verhaal kort te maken, bisschop Frumentius werd dan de eerste bisschop van Ethiopië en bekwam ook de toestemming om de ondertussen keizer Ezena te dopen.
1: Bisschop Frumentius richtte in Aksum dan ook het eerste bisdom op met de bouw van vele kerken, waardoor het christendom zich verspreidde in gans Ethiopië.
0: De heilige Frumentius van Aksum, ook de apostel van Ethiopië genoemd, overleed in 383. Zeer bijzonder is dat het christendom de officiële godsdienst van het land Ethiopië werd in 334 na Christus. Dit is zeer opvallend, daar in het Romeinse Rijk het pas werd beslist door keizer Theodosius in 381.
1: De Ethiopische Orthodoxe Kerk is daardoor een van de eerste christelijke kerken op het Afrikaanse continent.
0: Maar u hoort wel Orthodoxe Kerk, omdat in 451 de kerk van Ethiopië het Concilie van Chalcedon verwierp, waarin beschreven wordt dat Jezus met twee naturen, de menselijke en goddelijke, wordt erkend. Eigenlijk spreekt men van de Oriëntaals-Orthodoxe Kerk. Maar ik stel voor dat we daar niet dieper op ingaan. Maar het verklaart waarom een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij deze Ethiopische Orthodoxe Kerk.
1: En beste vrienden, beste luisteraars, na deze bijzondere geschiedenis gaan we toch eerst terugluisteren naar een stukje van een katholiek Ethiopisch lied getiteld Maria is vol vrede. Daarna gaan we het even hebben over de Rooms-Katholieke Kerk aldaar.
0: En daar gaan we.

0: En dat was een Ethiopisch Marialied. Maar Jos, hoe zit dat nu met die katholieke kerk in Ethiopië na deze breuk met Rome?
1: Wel, deze heilige Frumentius, dus de eerste bisschop van Ethiopië, was dus nog verbonden met Rome. De volledige benaming van de katholieke kerk al daar is de Oosterse Ritus Katholieke Kerk. Ze hebben dezelfde liturgie zoals de Ethiopische Orthodoxe Kerk, maar aangepast om in eenheid te zijn met Rome. Vergeten we niet dat, hoewel gescheiden van de bisschop van Rome, deze Ethiopische, zoals ook de andere orthodoxe kerken, wel voor ons katholieken geldige sacramenten en liturgie bezitten. Dit is omdat zij de eerste concilies wel aanvaarden.
0: En vanaf de 13e eeuw stuurde de Rooms-Katholieke Kerk wel verschillende missies naar Ethiopië, zoals ook met de komst van de Portugese ontdekkingsreizen aan het einde van de 15e eeuw. Maar veel succes was er niet vanwege de gehechtheid van de meeste Ethiopiërs aan deze Ethiopisch-orthodoxe

0: En het is pas 200 jaar later dat de katholieke missionaire activiteiten konden hervatten onder het krachtig werk van Monseigneur Justin de Jacobi en kardinaal Guglielmo Massaia.
1: Pater Justin de Jacobus kwam uit Italië en behoorde tot de congregatie van de Vincentianen. Hij vertrok in 1839, hij was toen 39 jaar oud, naar Ethiopië. En zijn opdracht was bijzonder, omdat hij eigenlijk in een land terechtkwam die reeds christelijk was, van in de 4e eeuw, maar losgekomen van Rome. Maar de pater zat met een probleem.
0: Hij had een aantal seminaristen, maar er was geen bisschop om hen tot priester te wijden. De voorzienigheid zorgde voor een oplossing. De Romeinse congregatie voor de verspreiding van het geloof beval een zekere kapucijn bisschop Massaia om een stop te maken op een eiland aan de toen Ethiopische havenstad Massawa en daar alle kandidaten te wijden die pater Justin klaar had gestaan.
1: Maar monseigneur Massaia realiseerde zich dat dit slechts een tijdelijke oplossing was, aangezien pater Justin in de toekomst nog meer kandidaatpriesters had om te wijden. En de logische oplossing lag eigenlijk voor de hand: deze pater zelf wijden tot bisschop. En na wat tegenopwerpingen van de pater werd hij dan toch in januari 1849 in het geheim tot bisschop gewijd in de havenstad Massawa.
0: Maar gedurende de resterende 11 jaar, tot aan zijn dood in 1860, was het leven van monseigneur Justin de Jacobi een aaneenschakeling van problemen, intimidatie, vervolging, met zelfs een periode van gevangenisstraf, allemaal voortkomend vanuit een oppositie van de orthodoxe Ethiopische kerk.
1: Monseigneur Justin de Jacobus werd beschouwd als de grondlegger van de Ethiopische katholieke missie. En op 25 juli 1939 werd hij zalig verklaard en op 26 oktober 1975 heilig.
0: Het zal nog duren tot in 1961, alvorens paus Paulus VI een katholieke metropoliet kon benoemen in de hoofdstad Addis Abeba. Er zijn vandaag 3 bisdommen en 8 apostolische vicariaten, bisdommen in wording.
1: Ook al is het christendom de hoofdreligie in Ethiopië, worden toch christenen vervolgd. Want wie de traditionele Ethiopische orthodoxe kerk verlaat en overstapt naar de katholieke kerk, ondervindt toch een zekere onderdrukking.
0: Tevens lopen christenen met een moslimachtergrond ook de kans te worden gediscrimineerd en vervolgd door familieleden en dorpsgenoten. Ze kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen.
1: Nog een klein woordje over de islam in het land. Het centrum van de islam in Ethiopië is de oostelijk gelegen stad en regio genaamd Harar. En dit reeds van in de 10e, 11e eeuw. De stad Harar wordt trouwens beschouwd als de 4e heiligste stad van de islam na Mekka, Medina en Jeruzalem, met 82 moskeeën, tientallen islamitische scholen en 100 heiligdommen.
0: En beste luisteraars, tot zover wat informatie over het Afrikaanse land Ethiopië, met toch wel een merkwaardige begingeschiedenis. We laten terug een christelijk Ethiopisch lied horen ter ere van Maria, meesteres van de gezinnen.

0: En beste vrienden luisteraars, dit was toch wel een goed gevulde en vooral interessante uitleg over het land Ethiopië.
1: Inderdaad en vooral verrassend is die band met het Oude Testament en tevens met het prille begin van het Nieuwe Testament met de handelingen der apostelen.
0: Zo, we moeten nu gaan afsluiten en spreken af voor een volgende excursie, nog steeds in het Afrikaanse continent. En welke twee landen gaan we bezoeken, Lut?
1: Wel, dat worden Nigeria en Mozambique.
0: Dus afspraak, terug op onze rots.
1: In de branding.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: just said, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in ons filmprogramma. In de zomer hebben we de Olympische Spelen kunnen volgen. We hebben daarom gekozen voor een film met hetzelfde thema. De titel van deze film uit 1993 is Cool Runnings. De film is zeer licht gebaseerd op de deelname van een Jamaicaans bobsleeteam aan de Olympische Winterspelen in 1988 in Calgary. De personages en gebeurtenissen in de film zijn wel grotendeels fictief. Voordat we beginnen met het verhaal van deze film, gaan we luisteren naar muziek uit de film Cool Runnings, muziek trouwens geschreven door Hans Zimmer.

We zijn in Jamaica. Er is een jonge man aan het trainen om hardloper te worden. Hij wil naar de Olympische Spelen en daar een gouden medaille winnen. Hij traint erg hard, elke dag. Zijn naam is De Rees. De Rees heeft ook een beste vriend. En zijn naam is Sanka. En dan is de grote dag aangebroken. Het zijn de selecties voor de Olympische Spelen en De Rees doet daar natuurlijk aan mee. Ik kan niet geloven dat de selectiedag eindelijk is aangebroken, zegt De Rees. Ben je nerveus? Vraagt zijn vriendin Joy. Nee, niet nerveus. Ik ben er klaar voor. Ik heb op deze dag

De Riz is goed bezig. Hij is een van de rapste. Tot op het moment dat zijn buurman valt en hem in zijn val meesleurt. Hem, maar ook nog een andere stevige kerel. En zij zijn onmiddellijk gedisqualificeerd. De Riz-droom gaat niet door.

0: En hij is woedend. Het is zo oneerlijk. Hij gaat naar het hoofd van de Jamaicaanse Olympische Comité. De president is meneer Barrington Coolidge. Deze legt uit dat het niet mogelijk is om de wedstrijd opnieuw te doen. Dat zijn de regels. Hij kan niets doen.
1: Mr. Coolidge, please. You have to run the race over.
2: I'm sorry, Doris. Nothing can be done.
0: Wanneer hij nog in de bureau van de president van de Olympische Comité zit, ziet Doris een foto staan, waar ook zijn vader op staat. En hij vraagt dan... Meneer Coolidge, wie staat er naast mijn vader op de foto? Irving Blitzer, een Amerikaan die op het eiland woont. Behalve als hij gearresteerd is. Of vermoord. Sorry? Vraagt Doris. Wel, hij is een bookmaker, zegt meneer Coolidge. Hij neemt weddenschappen aan in een biljartzaal dichtbij Sandy Bay. Is dat geen gouden medaille rond zijn nek? Ja, antwoordt meneer Coolidge, van de bobslee. Die gek wou je vader overtuigen om van sport te veranderen. Hij had een theorie. Hij was sprinters gebruiken om de slee te duwen. Iets geks dus. Stel je voor, een Jamaicaanse bobslee-team. En u weet zeker dat hij hier woont? Vraagt Doris. Ja. Dank u, meneer Coolidge. Mag ik de foto meenemen? Ja, natuurlijk, als je ze terugbrengt. Hartelijk dank. Oh, en nog een laatste vraag. Wat is een bobslee?
1: Who's the other man who picks you with my father?
2: Oh, Irving Blitzer. He's an American who lives here. Unless, of course, he's been arrested or shot.
1: Excuse me?
2: Well, he's a bookie now. Takes his bets in a small pool hall just past Sandy Bay.
1: Isn't that a gold medal around his neck?
2: Oh, yeah. That lunatic was an Olympic bobsledder who tried to get your father to switch sports. He had some theory about using track sprinters to push the bobsled. Some ridiculous thing like that. Can you imagine a Jamaican bobsledder?
1: Are you sure this man, he lives on the island?
2: Oh, yes.
1: Mr. Coolidge, thanks a lot.
2: Good, there it is.
1: Oh, can I borrow this picture?
2: Bring it back.
1: Yes, thanks a lot, Mr. Coolidge. Oh, just one more thing. What's a bobsled?
0: Als Doris denkt te weten wat een bobslee is, gaat hij naar zijn beste vriend Sanka. Je moet meedoen met mijn team, zegt Doris. Sanka twijfelt wat, maar uiteindelijk besluit hij om mee te doen. Sanka en Doris gaan dus op zoek naar meneer Irving Blitzer. Ze vinden hem

0: in een café-biljartzaal, zoals meneer Coolidge het gezegd heeft. Maar Irving wil niets horen. Hij wil geen coach zijn van het team. Sanka en Dries proberen alles om hem te overtuigen.
1: Go away.
2: Okay. Nice to meet you.
1: Maybe today is a bad day.
2: Yeah.
1: I'll come back tomorrow. And the next day. And the next day.
2: No.
1: And the next day.
2: No. Look, whatever your name is.
1: Dries.
2: All right, Dries. Let me lay out some difficulties for you. Snow. You don't have any. It's 900 degrees out there. Time. You don't have any. The Olympics are in 3 months. And me. You don't have me. As far as I'm concerned, the sport of bobsledding no longer exists. I don't want to do it. I don't want to coach it. And most of all, and I mean most of all, I don't want to be within 2,000 miles of anyone who does. Now, did you follow all that?
1: Then how come you still have that poster on the wall?
2: Is that what's bothering you? There. Is that better? Are you happy?
0: Ga weg, schreeuwt Irving, terwijl hij Dries vastgrijpt aan zijn nek. Oké, zegt Sanka. Fijn u ontmoet te hebben. Ik kom misschien op een slechte dag. Ik zal morgen terugkomen. En overmorgen. En de dag erna. En de dag erna. Nee, zegt Irving kwaad. Wat is je naam? Dries. Oké, Dries. Laat me dan even een aantal obstakels bekendmaken. Sneeuw. Jullie hebben geen sneeuw hier. Het is 55 graden in de schaduw. Tijd? Jullie hebben geen tijd. De Olympische Spelen beginnen over 3 maanden. En mij? Jullie hebben mij niet. Voor mij bestaat de bobslee niet meer. Ik wil er geen meer doen. Ik wil niemand trainen. En vooral, en ik sta erop, ik vermijd als de pest iedereen die zich in die sport interesseert. Begrepen? Waarom die affiche dan? Vraagt Dries. Het is een affiche van de Olympische Spelen voor de bobslee. Verveelt dat je? Zo. Is dat beter zo? Blij? Zegt Irving, terwijl hij de affiche verscheurt. Dan haalt Dries een foto naar boven. En hij zegt... Zoals ik zei, mijn naam is Dries Bennock. Ik ben de zoon van Ben Bennock. Irving kijkt naar de foto en is eventjes stil. Dries vraagt dat hij het toch zal proberen. Als ik de kwaliteiten niet heb om deze sport te beoefenen, dan vergeten we alles. Geloof me, je hebt niet wat er nodig is, zegt Irving meteen. Maar mijn vader wel? Vraagt Dries. Je vader had een sterke wil. Hij liep 100 meter in 10 seconden. Wel, zegt Dries fier, ik loop het in 9:90.
1: Please, Mr. Blitzer. Just give me a chance. If I don't have what it takes, we'll forget the whole thing.
2: Believe me, kid, you do not have what it takes.
1: But you thought my father did.
2: Your father was one of the toughest competitors I ever saw. He ran 100 meters in 10 flat.
1: Well, I run it in 9.9. Come on. Coach me.
0: Irving geeft dan toch maar toe. Nadat hij nog heel veel aarzelt. Een paar dagen later houden ze een kleine voorstelling. Want voor bobslee te kunnen doen, heb je een team van 4 mensen nodig. Ze hebben Dries en Sanka. Nu nog 2 anderen. Het licht gaat uit in het zaaltje waar ze de voorstelling houden en ze spelen een kort filmpje af. Het filmpje laat ook zien dat bobslee niet zo'n rustige of veilige sport is. Als je valt, dan val je aan een hele hoge snelheid. Er gebeuren toch af en toe ongelukken. En Irving zegt zelf dat als je verongelukt met een bobslee, dat je botten niet breken, ze ontploffen. Ze worden verbrijzeld. En wanneer het licht weer aangaat en het filmpje gedaan is dus, is iedereen verdwenen. Buiten Sanka en Dries. Maar dan komt er plots een grote struizenman aan. Het is een van de mannen die gevallen is tijdens de kwalificatie voor de Olympische Spelen voor hardlopen. Zijn naam is Jules Brenner. Hij wil meedoen. Ze zijn dus al met drie. Ze zoeken nu nog een laatste, een vierde man. En dan komt er een jonge kerel binnen. Heb ik iets gemist? Zegt de jongen genaamd Junior. We erkennen deze man, want hij heeft de valpartij veroorzaakt tijdens de selectieproeven voor de Olympische Spelen, waardoor de Reese en ook Jules, de grote sterke man, gedisqualificeerd waren. En Jules herkent hem en hij is niet gelukkig. Jij, ik vermoord je, zegt Jules. Ik vermoord je, studentje.
1: Uh-oh. You! I'll kill you!
3: Wait! I'll kill you!
1: Hey!
3: Kill you! Wait a second! It doesn't mean anything! You're dead! I need him!
1: Kill him and we don't have a team.
0: Terwijl Sanka en de Reese Jules tegenhouden, zegt de Reese: als je hem vermoordt, dan hebben we geen team meer. Na een beetje discussie is iedereen weer wat rustig. En dan zegt de Reese: hey Arving, je hebt hier je eerste Jamaicaanse bobsleeteam. Oh, geweldig, zegt Arving, totaal niet enthousiast.
1: Hey Irv, say hello to the first Jamaican bobsled team.
4: Oh, goody.
0: En nu is het tijd om te oefenen. Hard trainen, want de Olympische Spelen starten al binnen 3 maanden. En de trainingen gaan in het begin vrij moeizaam. Het is dan ook niet gemakkelijk. Ze vallen veel, maar toch lukt het hen om te starten met een normale tijd. Maar nu is er ook weer een ander probleem. Arving is bij meneer Coolidge, u weet het, de president van het Jamaicaans Olympisch Comité. Want naar de Olympische Spelen gaan is natuurlijk niet gratis.
5: All I need is a lousy 20 grand so I can get us to the Olympics. That's all.
6: How in God's name are you going to get to the Olympics? These boys have never even seen a sled race before.
5: Mr. Coolidge, I have been looking at sledders since I was 12 years old. If I say these kids can make it to the Olympics, they can make it to the Olympics.
6: Okay. Well, I'll tell you what we'll do. Practice down here with the boys a bit more. And when you're a little further along, I'll come along and see you.
5: No, no, no.
6: Now, just a minute, Mr. Blitzer. This country enjoys a fine athletic tradition. And if you think I'm going to give you the little money we have so that you can parade us around in front of the world like a freak show, you've got another thing coming. It's bad enough how you embarrassed your own country. I'm certainly not going to allow you to embarrass ours.
0: En Arving zegt: ik wil gewoon een klein $20,000 om naar de Olympische Spelen te gaan. Hoe gaan jullie jullie kwalificeren? Ze kennen niets van bobslee, zegt meneer Coolidge. Ik ben in het milieu van de bobslee sinds mijn 12 jaar, zegt Arving. Als ik zeg dat deze jongen zich... Als ik zeg dat deze jongens zich kunnen kwalificeren, dan is het zeker waar. Dit stel ik u voor, zegt meneer Coolidge, dat jullie verder goed trainen en dat jullie vooruit gaan. Ik zal dan langskomen om het resultaat te bekijken. Nee, nee, nee, zegt Arving. Een minuutje, meneer Blitzer. Dit land is wereldbekend voor zijn atleten. Ik ga onze magere fondsen niet bederven opdat u van ons de risée van de wereld maakt. U heeft uw eigen land al beschaamd, u zal ons land niet beschamen, zegt de president van het Olympisch Comité voor Jamaica heel streng. We weten niet waar hij het over heeft als hij zegt dat Arving Blitzer iets heeft gedaan om zijn land te beschamen. Nadat Arving het nieuws brengt aan de Reese, Jules, Junior en Sanka, zakt de moed in de schoenen. Maar niet voor lang, want de Reese zegt dat ze het geld zelf wel bijeenrapen. Ze organiseren kleine activiteiten en bedelen in de straten. De Reese gaat langs bij vele bedrijven en belangrijke personen om zo sponsors te vinden. Maar de reactie die ze krijgen als ze zeggen dat ze sponsors zoeken voor de eerste bobsleeteam van Jamaica, is niet echt wat ze verwachten.
7: Hi, I'm here to offer you an opportunity of a lifetime. We're looking for a sponsor for the first Jamaican bobsled team.
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

De potentiële sponsors lachen ze allemaal uit. En met alles wat ze gedaan hebben als activiteitjes en verkopen, hebben ze een kleine $1000 kunnen verdienen. Ze hebben dus eigenlijk nog $19.000 te vinden. En als ze denken dat ze het wel kunnen vergeten, komt Junior binnen. Junior is eigenlijk iemand uit een rijke familie. Zijn vader zou trouwens niet willen dat hij meedoet aan de Olympische Spelen. En daarom heeft Junior daar ook niks over verteld. Junior komt dus van een rijke familie. En hij brengt heel goed nieuws. Hij heeft zijn eigen auto verkocht en nu kan het team dus toch nog vertrekken naar de Olympische Spelen in Canada.

0: Het team is vertrokken naar Canada. En wanneer ze aankomen, verschieten ze van het weer. Het sneeuwt en het is extreem koud, tot min 25 graden. Ongezien. Ze gaan naar het Olympisch dorp en terwijl ze alles wat ontdekken, gaat Irving ondertussen naar het hoofdgebouw waar hij de spelers moet inschrijven. Wanneer hij toekomt en de inschrijving wil doen, denkt de man aan de balie dat het een grap is. Kan ik u helpen? Ja, ik zou graag een team inschrijven voor de bobslee. Welk land? Jamaica. De man lacht een beetje en vraagt opnieuw. Welk land? Jamaica, zegt Irving. De man aan de balie zucht een beetje en hij zegt. We zullen nog alles meemaken. Jamaicaans bobsleeteam.
1: Take care.
2: Yeah?
1: All the best.
2: Okay, yeah. That's the thing. Yeah.
1: Can I help you?
3: Yeah, I'd like to register for tryouts.
1: What country?
3: Jamaica.
1: What country?
3: Jamaica.
1: Oh. Well, what do you know? Jamaican bobsled team. Okay. Oh, here it is. It says here your qualifying run will be held on the evening of the 10th. Your judges will be Schindler, Gremmer and Krojcek.
4: Oh, Krojcek. Good guy.
0: Eindelijk is de inschrijving afgerond. Irving gaat de jongens zoeken. Plots komt hij mensen tegen die hij blijkbaar kent van vroeger, toen hij zelf in een bobsleeteam zat. Roger, Kurt en Larry. Alleen de man genaamd Roger doet vriendelijk tegen hem. De anderen zijn bot en kort. Irving is duidelijk niet welkom. Roger, de man die vriendelijk was tegen Irving, en Irving spreken af in het Panoramisch restaurant. Want de coach van het Jamaicaans team heeft een zeer belangrijke vraag voor Roger. Het is zo dat het team eigenlijk zo goed als geen geld heeft, maar erger nog, ze hebben zelfs geen bobslee. Eigenlijk kunnen ze zelfs de selectieproeven niet doen. En het is daarom dat Irving aan Roger vraagt als hij geen oude bobslee heeft. De man is verbaasd door de vraag, maar belooft zijn best te doen. Naast het feit dat ze weinig geld hebben en geen bobslee hebben, is er dus nog een ander probleem. De mannen hebben nog nooit sneeuw gezien of op ijs gewandeld. Dus ook dat moeten ze dringend gaan oefenen. En dat verloopt niet makkelijk. Op een avond ziet De Ries hoe het Zwitserse team oefent. En hij is erg onder de indruk en wil alles doen zoals dat team. Irving heeft eindelijk een bobslee kunnen vinden. Het is wel een zeer oude, lelijke ijzeren bobslee. Echt gewoon lelijk. Alsof ze iets van de rommelmarkt gebruiken terwijl men eigenlijk wel op de Olympische Spelen zit. En alle andere teams lachen hen uit. Wat ervoor zorgt dat de sfeer een beetje verslechtert en bij iedereen de moed wat in de schoenen zakt. Ook de training verloopt niet goed. Een tijdje later is De Ries de bobslee aan het schoonmaken. Er komt een trainer van het USA-team met hem spreken. Zijn naam is Larry en hij kent Irving van vroeger. De Ries vertelt dat het zeker in orde komt met het Jamaicaans team, want ze hebben een goede trainer. Maar Larry lacht hem een beetje uit. Sorry dat ik het je moet zeggen, maar kom terug naar de aarde. Coach Blitzer is voor niets meer goed sinds hij betrapt werd. Wat bedoel je betrapt? Antwoordt De Ries verbaasd. Tijdens de Spelen van 72. Hij heeft de bobslee verlicht om hem sneller te laten gaan. De Ries is wat verveeld en misschien ook wat teleurgesteld. En wat dan? Het maakt toch niet uit? Dat is toch niet erg? Het is wel erg dat je gouden medaille wordt afgepakt omdat je vals gespeeld hebt, zegt coach Larry van Team USA. De Ries is zo geschokt. Wat zei die man net? Is Irving een valsspeler? Dan komt plots Irving binnen. Kom, De Ries, we hebben een meeting.
5: I'm not worried. And we have a good coach. Kid, I hate to say it, but you gotta wake up. Coach Blitzer is what's killing you. He's been useless since the day he was busted.
6: What you mean, busted?
5: The 72 games. The guy hit weights in the front of the sled to make it go faster.
6: So what? It's no big deal.
5: Having your gold medals taken away for cheating is a big deal.
7: Therese, let's go. We got a meeting.
0: Op een avond krijgt Junior een telegram. Zijn vader eist dat hij meteen naar huis komt. Hij is woedend. Junior heeft wat schrik. En daarom neemt Joel hem mee om iets te gaan drinken op een van de plaatsen in het Olympisch dorp. Terwijl ze een biertje drinken, probeert Joel Junior te overtuigen om die telegram gewoon te negeren. Je hebt veel te hard gewerkt, zegt hij. We zijn hier dankzij jou. Jij hebt je auto verkocht om onze reis te financieren. Je begrijpt het niet, zegt Junior. Hij is razend. Ik ken hem beter dan jij. Ik kan hem beter zijn zin geven en naar huis gaan. En je ma te laten zitten, zegt Joel. Je doet of die man de baas over alles is. Maar wat moet ik dan doen, zegt Junior.
8: You've worked too hard and too long. Let me tell you something else, Junior Bevel. If it wasn't for you, we wouldn't be here right now.
1: Wait, but you don't understand. He is really mad. I mean, you don't know him like I do, you know. I think I better just do what he wants and go back home.
8: And forget about your teammates. Blood, fire. The man, you act like he's the king of the whole world.
1: What should I do? What should I do?
9: Hey, Jamaica. Keep it down.
0: Maar er komt een ruzietje, een aanvaring, met de spelers van Team Duitsland. Ze komen naar Joel en Junior en dan zeggen ze... Jullie hebben hier niks te zoeken. De bobsleeën uithangen met je stomme vrienden. Ga naar huis en laat het bobsleeën over aan echte mannen. Ik ben een echte man, moppert Junior verlegen. Zei je wat, Jamaica? Vraagt een andere Duitser. Joel... De zeer grote, brede man staat op en kijkt naar de man. Die ziet Joel en gaat weg.
8: You have no business here, Jamaica. You and your stupid friend playing like your bobsledders. Yeah? Why don't you tourists go back to where you came from and leave the bobsledding to the real man?
1: Well, I'm a real man.
8: You want to say something, Jamaica? Come on, out with it.
0: Joel probeert wat meer zelfvertrouwen te geven aan Junior, wat hem helpt. Maar dat leidt ook tot een gevecht met de Duitsers. Gelukkig heeft Irving het geregeld en is er geen klacht ingediend. Maar dit is geen goede reclame. Men lachte al met Team Jamaica, maar dit maakt het dus niet beter. En elke dag trainen de jongens heel hard. Ze doen echt hun best, ondanks dat ze continu worden uitgelachen.

0: De avond van de kwalificatie is aangekomen. Arving spreekt zijn mannen toe. Oké, jongens, vanavond is het zover. Over een paar minuten gaan jullie iets unieks voor Jamaica doen. En als we de jury ervan willen overtuigen dat we van wereldklasse zijn, moeten we er ook zo uitzien. En Arving heeft voor echte sportpakken gezorgd, met de kleuren van hun land. De jongens zijn dolblij en er helemaal klaar voor.
1: Oké, guys. Tonight's the night. Now, in a few minutes, you're going to get a chance to do something that no one in your country has ever done. I was going to save this for the Olympics, but I figure if we're going to convince these judges that we are world-class sledders, then we had better look like world-class sledders.
2: Oh, man. Yes.
0: In de jury zit Kurt, de vroegere coach van Arving. En die eigenlijk alles wil doen opdat Arving met een nederlaag naar huis zou worden gestuurd. En net voordat Team Jamaica aan de beurt is voor de selectie, want ze moeten namelijk onder een maximumtijd uitkomen, vertelt Kurt het volgende aan Arving. De kwalificatietijd is verlaagd van 62 seconden naar 60 seconden. Duidelijk? Geen punt, man, zegt Arving met een Jamaicaans accent.
3: Oh, the Alliance has decided to change the qualifying time from a minute two to a minute flat. Is that clear?
4: No problem, man.
0: En dan is het tijd voor Team Jamaica. En ja hoor, Team Jamaica is binnen. En allemaal binnen de tijd van 60 seconden. Ze zijn gekwalificeerd. En na hun kwalificatie zorgen ze ook dat hun bobslee er beter uitzien. Ze verven de bobslee en geven het een naam. Cool Runnings. Dat betekent vredige reis. Kurt, een van de juryleden en de oude coach van Arving, wil Arving heel graag tegenwerken. Hij probeert ervoor te zorgen dat ze gedisqualificeerd worden. Maar Arving doet hard zijn best om het Jamaicaans team een echte kans te geven. Hij gaat naar het bestuur en zegt het volgende tegen de verschillende leden en ook in het bijzonder tegen zijn oude coach.
1: All right, 16 years ago I made the biggest mistake of my life. I cheated. I was stupid. I embarrassed myself, my family, my teammates, my country, and my coach. If it's revenge you want, take it. Go ahead. Disqualify me, banish me. Do whatever you want, but do it to me. It was me who let you down, Kurt. It wasn't my guys. They've done everything you've asked of them. And they did it with all of you laughing in their face.
0: 16 jaar geleden was ik zwaar fout. Ik heb vals gespeeld. Stom. Dom. Ik heb mezelf beschaamd. Mijn familie. Mijn maten, mijn land en mijn coach. Als je vraagt wil nemen, mij best. Ga je gang. Maar disqualificeer mij dan. Straf mij. Maar mijn jongens hebben je niks gedaan, Kurt. Ze hebben aan de eisen voldaan terwijl ze uitgelachen werden. Of ze nou nummer 4 of 50 worden, ze hebben recht op deelname. Ze hebben het recht met hun vlag door het stadion te lopen. Dat is de hoogste eer voor een sportman. Daar gaat het om bij de Olympische Spelen. En dat was ik destijds vergeten. Doe nu niet hetzelfde.
1: Hell, it doesn't matter if they come in first or 50th. Those guys have earned the right to represent their country. They've earned the right to march into that stadium and wave their nation's flag. That's the single greatest honor an athlete could ever have. That's what the Olympics are about. 16 years ago, I forgot that. Don't you go and do the same.
0: En na zijn enigste mogelijkheid om Team Jamaica terug gekwalificeerd te krijgen, gaat Arving weg naar zijn team. En even later krijgen ze een telefoontje van de bond.
5: Hello. Yes. Yeah. Right. Goodbye. What? Oh, it's the Alliance. Gah.
6: What did they say?
5: Oh, they said we're back in.
0: Ze mogen weer meedoen. Ze zijn opnieuw gekwalificeerd.

0: Het is bijna zover. Gaan ze een medaille winnen? Gaan ze voor de gouden medaille op de Olympische Spelen? Ondertussen, in Jamaica, kijkt heel het dorp waar onze vrienden vandaan komen naar de televisie. Want vandaag is de openingsceremonie. We horen op de tv. Jamaica is vertegenwoordigd in Calgary door een bobsleeteam. Therese Bannock, de vlaggendrager, is de piloot van dit team. Zijn vader won de gouden medaille in de 200 meter tijdens de zomerspelen in 1968. Zou er ook goud zijn voor de zoon? Een mooi verhaal. Dit was het Jamaicaans bobsleeteam. Het weer is prachtig hier in Calgary. Blijf zeker kijken, er gaat nog van alles gebeuren tijdens deze openingsceremonie.
1: Their flag bearer is the sled captain, Therese Bannock. Therese's father, Ben Bannock, was a gold medalist in the 200 meters at the Summer Olympic Games over 20 years ago. And perhaps there's gold in two generations in this family. That's quite a story. The Jamaican bobsled team. It's a beautiful afternoon in Calgary, and there is a lot more coming up. So stay tuned for more exciting coverage of the opening ceremonies of the 15th Winter Olympiad from Calgary, Alberta, Canada.
0: Ondertussen is het team samen met hun coach Arving aangekomen in hun nieuwe logeerplaats. Ze trainen nog heel hard. En natuurlijk op een dag moeten ze ook trainen terwijl er publiek is. Meer dan 1 miljoen mensen kijken naar hun training via televisie of daar ter plaatse. Ze zijn zeer zenuwachtig. Hun training is een grote ramp. De meeste mensen lachen ze uit. Wat doet Jamaica hier toch, alsof ze kunnen bobsleeën. De commentaren op televisie zijn ook niet mals. De allereerste deelnemers uit Jamaica. Ze moeten die slee in. Dit is echt niet leuk, wat een afgang. Ik was even bang dat iemand de slee miste. Dat was een ramp geweest. Je moet er echt als katten in kruipen. En hij zit te hoog en hij knalt tegen de zijkanten op. Bannock stuurt de slee niet, maar de slee stuurt hem. Dit team zal wel spijt hebben van hun deelname. Verbijsterend. En ze finishen echt als laatste.
2: Thank you.
3: Ready.
4: Ready.
3: Ready. Ready. Eén. Twee. Drie.
1: Team attempts its first ever Winter Olympic event. Look at this. They've got to get into that sled. Now, I've never seen anything like this. I know it's not funny, but how embarrassing. Now, thank goodness, for a minute, I didn't think they'd ever get all four of them in, and that could have been a disaster.
5: Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get it with cat-like movements. You need to get relaxed. Ooh, look at that high line at Omega. He bounces off the wall, ricochets like a pinball. You know, the driver here, Therese Bannock, looks like the sled's really driving him.
6: You better watch his mouth.
7: He better watch more than that.
1: This is the time when this team may be thinking this may not have been such a great idea. Their heads are bouncing around. This is amazing. Like rag dolls as they come through the finish at a time of 58.04, which will be good enough for last place.
0: Terug op hun kamer is Arving streng met zijn jongens. En de mannen besluiten dat ze niet gelijk een ander team moeten nadoen, maar hun eigen manier moeten vinden. De volgende dag is er opnieuw een training. En het team komt zingend naar de startbaan.
8: Jamaica, we have a bobsled team. Don't people say that you can't believe. Jamaica, we have a bobsled team. We have the one Therese and the one Junior. You brother and the man Tanka. The fastest of the fastest of Jamaica sprinters. Respect to the man Herb Blitzer.
9: All right, gentlemen.
10: Respect.
0: En iedereen verwacht dat Jamaica weer zal laten zien dat ze absoluut niet kunnen bobsleeën. Therese, Junior, Sanka en Yul staan klaar om te starten. En ze vertrekken.
11: Ready,
12: ready.
11: Feel the rhythm. Feel the ride. Get on up. It's bobsled time. Cool.
2: than the Swiss. Boy, that's a real big difference from yesterday.
4: Well, this is an absolute shock in the making. Yesterday, they were falling down almost at the start. Now they slide into the middle. Yesterday, their heads were bobbing everywhere. Today, they're almost in unison. Can this really be happening?
2: Well, what a different line through the Omega. Looking possessed here. It's not the same team we saw yesterday.
4: Where did these guys come from?
0: En we horen de radiocommentatoren zeer verbaasd spreken. Wow, iets sneller dan de Zwitsers. Verrassend. Gisteren vielen ze bijna. Gisteren zwaaiden die hoofden. En nu is het een eenheid. Ongelooflijk. Het team is herboren vergeleken met gisteren. Waar komen die mannen vandaan? Jamaica, roepen de mensen. Almachtig, wat een tijd.
9: 56.53.
10: Woo! Yes! Yes! Did you hear that time?
12: Yeah. Yes! Yes, buddy!
0: Ze hebben een prachtige race achter de rug. Ze staan nu achtste op de lijst. In hun thuishaven, Jamaica, zien we dat hele dorpje van waar ze komen voor de tv staan te kijken. Ze zijn vol enthousiasme. 'S Avonds spreekt de Reese met Arving. Hij vraagt: ik wil je iets vragen, maar voel je niet verplicht om te antwoorden. Ik wil het graag weten, maar ik begrijp het als je niets wil zeggen. Arving zegt meteen: je wil weten waarom ik toen heb vals gespeeld, nietwaar? Ja, antwoordt de Reese. Het is simpel eigenlijk. Ik moest winnen. Zie je, de Reese? Winnen? Dat was heel mijn leven. En als heel je leven alleen maar winnen betekent, kan je het je niet veroorloven om te verliezen. Wat de prijs ook mag zijn. Snap je? Nee, ik begrijp je niet, coach. Je had 2 gouden medailles. Je was echt op de top. De Reese, een gouden medaille is prachtig. Maar als je niet genoeg bent, als je klein bent zonder medaille, zal de medaille je niet groter maken. Dan ben je niet genoeg, ook al heb je die medaille. Coach, wanneer weet je als je groot genoeg bent? Vraagt de Reese. Als je de finishlijn zal oversteken, zal je het weten, antwoordt Arving.
13: It's quite simple, really. I had to win. You see, Therese, I'd made winning my whole life. And when you make winning your whole life, you have to keep on winning, no matter what. You understand that?
14: No, I don't understand, coach. You had 2 gold medals. You had it all.
13: Therese, a gold medal is a wonderful thing. But if you're not enough without it, you'll never be enough with it.
14: Hey, coach. How will I know if I'm enough?
13: When you cross that finish line, you'll know.
0: En dan is het tijd. De laatste test van bobslee. Alles wordt vandaag gespeeld. En Jamaica kan wel eens op het podium staan, vertellen de commentatoren. En het publiek is helemaal voor Jamaica. En dan is het eindelijk hun beurt. Ze gaan starten.
15: Dreadlocks. You kiss your lucky eggs.
16: Next team up is Jamaica.
17: All right, fellas, that's us. Let's go. Here we go. Today's our day. This is it. Come on, guys. We can do it. The race. See you at the finish line.
18: With the kinds of push starts these guys are capable of, we might actually see the Jamaicans win an Olympic medal. So this is it. We could see history in the making.
19: Feel the rhythm. Feel the ride. Get on up. It's bobsled time.
0: Iedereen juicht voor de 4 nieuwe sporters die het eigenlijk zo goed doen. Ze komen misschien van een land waar bobslee zeker geen nationale sport is, maar ze doen het echt wel goed. En als ze zo verder doen, dan zullen ze misschien zelfs nog een medaille winnen. Maar terwijl dat ze de race aan het doen zijn, merkt de Reese dat er iets mis is. We zien ook dat er een vijs bijna afbreekt. Het besturen van de bobslee wordt zeer moeilijk. Bijna onmogelijk. En ook een van de commentatoren merkt het op. Dit is een foute boel. Er moet iets mis zijn. Ze vliegen alle kanten op. Hij houdt hem niet meer onder controle. En dan roepen ze... Oh nee!
9: Something's gotta be wrong. The Jamaicans on a record pace as they fly almost out of control around the turn. Now the speed seems too much, and I don't think he's going to be able to hold it.

0: De bobslee is door de hoge snelheid op zijn zij gaan liggen en is uiteindelijk toch tot stilstand gekomen. De mannen bewegen niet meer. Met zo'n snelheid en ongeluk hebben kan nooit goed zijn. Er zijn al mensen overleden na zo'n ongeval. Dan horen we plots een klein stemmetje. Dries, ben je dood? Vraagt Sanka. Nee, broer, ik ben niet dood, antwoordt Dries. En hij zegt dan aan de andere teamleden, we moeten de race afmaken.
1: Dries, you're dead?
2: No, man. I'm not dead. I have to finish the race.

Ondertussen zien we hulpverleners de baan oplopen. Ze willen de gewonden helpen natuurlijk, maar Dries, Jule, Junior en Sanka komen uit de bobslee. Ze dragen hun bobslee tot de finishlijn. Eerst is het muisstil en plots beginnen een aantal mensen te applaudisseren en iedereen volgt. Zelfs de Duitsers klappen in hun handen, zelfs Kurt, een van de juryleden, die alles had geprobeerd om het team uit Jamaica te laten disqualificeren, klapt in zijn handen.

Sanka, Junior, Jul en Dries zijn fier en zeer gelukkig. Ze hebben misschien niet gewonnen, maar ze hebben geprobeerd. Ze hebben meegedaan. Bij hun terugkomst in Jamaica werden ze ontvangen als helden. En 4 jaar later deden ze opnieuw mee aan de Olympische Spelen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd om deze uitzending af te sluiten. Dat doen we natuurlijk met wat muziek uit de film die we zojuist besproken hebben, Cool Runnings. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen op het moment waarop pater Maximiliaan Japan en Mugenzai no Sono, het apostolaatswerk dat hij daar begonnen is in Japan, in Nagasaki, een stad van de onbevlekte, naar het voorbeeld van Niepokalanov in Polen. Hij vertrekt dus vanuit Japan op weg naar Rome en Polen voor de keuze van een nieuwe provinciale overste. Uiteraard zou hij ook wederkeren en zo beginnen we aan hoofdstuk 8, tweede verblijf in Japan. De levensbeschrijving van een heilige is meestal de geschiedenis van lijden en vernederingen. Het kan ook niet anders. Als trouwe volgeling van Christus moet de heilige de Calvarieberg bestijgen. In zijn lichaam en zijn ziel zal hij de wondtekenen van Christus minstens geestelijk ervaren. Het evangelie is duidelijk. Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Pater Maximiliaan is een heilige in de ware zin van het woord. Door hem tot de eer der altaren te verheffen na zeer strenge onderzoekingen en diepgaande besprekingen van al zijn doen en laten, erkent de kerk in hem een christelijk getuigenis, omdat in zijn leven de navolging van Jezus Christus duidelijk schittert. Die kruisweg betekent niets anders dan het heldhaftig beoefenen van de deugd. Zijn grootse apostolaat is niet alleen een reden tot zijn verheerlijking, maar geeft de gelovigen ook aanleiding hem te volgen. Zijn zelfverloochening immers maakte zijn apostolaat mogelijk en het doel van dat apostolaat was enkel en alleen de glorie van God. Bij de bestudering van zijn leven en zijn werken kristalliseert zich de figuur van de kloosterling en de priester die enkel bezorgd is voor de glorie van God en de bekering der zielen, welk offer dit ook mogen vragen. Zijn apostolaat was een explosie van zijn liefde tot God en de onbevlekte maagd. Dit hoofdstuk handelt over de 3 jaren van zijn tweede verblijf in Japan, in Mugenzai no Sono. Het zijn 3 jaren van dagelijkse zelfverzaking, even lofwaardig als wonderlijk rustig. Van deze zelfverloochening merkt men zo goed als niets. Het is alsof niets in hem veranderd is. Hij is werkelijk diep gelukkig en is nog actiever dan ooit tevoren. Toch zou hij redenen gehad hebben voor ontmoediging, reactie of verslapping in zijn werk. Dat hiervan geen spoor te ontdekken valt, is een duidelijk teken dat in hem, die van moeder natuur een levendig, onstuimig temperament, geneigd tot plotseling opkomende reacties en koppigheid geërfd had, de deugd, vooral de zelfverloochening en de nederigheid, een gewone leefregel geworden was, als een tweede natuur, constant en innemend. In deze 3 jaren wordt het heilige leven van pater Maximiliaan nog sublimer dan in de voorafgaande jaren. Het is een verwijderde voorbereiding op de hoogste verzaking aan zichzelf, de dood. Maar laten we naar de feiten terugkeren. In juli 1933 werd in Polen het provinciaal kapitel gehouden onder voorzitterschap van de generaal van de orde om een nieuwe provinciaal en de andere plaatselijke oversten te kiezen. Als magister in de theologie mocht pater Maximiliaan deelnemen aan dat kapitel tot en met de keuze van de oversten. De generaal wilde echter dat hij zou deelnemen aan alle zittingen en benoemde hem daarom, en om zijn vele verdiensten, tot definitor ex gratia.
Na de keuze van de nieuwe provinciaal voorzag het kapitel in een betere organisatie van de twee steden van de onbevlekte die Pater Maximiliaan gesticht had. Nepokalanov werd door de generaal ten zeerste geprezen om de activiteit van de drukkerij, het werk van de ridderschap en het nauwkeurig onderhouden van het kloosterleven en kreeg vanwege de ruime lokalen het noviciaat van de hele Poolse provincie toegewezen. Tot plaatselijke overste werd pater Florian Kozura, die in december 1930 pater Alfons was opgevolgd, herkozen. Voor Mugenzai no Sono, dat al een bloeiend inlands klein seminarie had met een noviciaat, werd een nieuwe overste benoemd in de persoon van pater Cornelius Czuprik, de aftredende provinciaal van Polen. Pater Maximiliaan ontving enkel de opdracht naar Japan terug te keren in de kwaliteit van onderdaan, met als taak het onderwijs in filosofie en theologie en de redactie van het Japanse tijdschrift De Ridder. Waarom liet men pater Maximiliaan geen overste blijven? Na het aandachtig bestuderen van de verslagen van het kapitel, menen wij dat er maar één enkel antwoord mogelijk is. Volgens de plannen van Gods voorzienigheid moest pater Maximiliaan met de totale verzaking aan zichzelf het bewijs leveren van buitengewone nederigheid en door de verdiensten daarvan nog grotere hemelse genaden verkrijgen voor zichzelf en zijn apostolaat. Wij geloven niet dat wij het feit dat pater Maximiliaan niet herbenoemd werd als overste in verband moeten brengen met kritiek op het bijzondere kloosterleven van de twee steden der onbevlekte. Elk lid van het kapitel kende de buitengewone gehoorzaamheid van pater Maximiliaan en enkele maatregelen van het kapitel zouden voldoende geweest zijn om de verheven gestrengheid te matigen. Maar deze strengheid lag helemaal in de geest van de constituties van de orde en was ook nodig door de bijzondere structuur van Nepokalanov en Mugenzai no Sono. De opmerkingen die gemaakt werden hadden eerder betrekking op Nepokalanov, waar de overste herverkozen werd, dan op Mugenzai no Sono, dat nog niet helemaal voltooid was. Ons lijkt daarom dat de benoeming van een nieuwe overste van de Japanse missie eerder toe te schrijven is aan de buitengewone persoonlijkheid van de gekozenen. Gedurende zijn provincialaat had pater Cornelius Czuprik zich een voorvechter getoond van Mugenzai no Sono. Hij was het die in 1930 verlof gaf deze tuin der onbevlekte te stichten. Hij was het ook die het werk van pater Maximiliaan bij de generaal verdedigde toen het door confraters met hun ongegronde kritiek in een slecht daglicht geplaatst werd. Nu hij geen provinciaal meer was, kon hij zijn liefde voor de missie uitleven en daarom vroeg en verkreeg hij verlof om als missionaris naar Japan te gaan en de leden van het kapitel vonden het passend dat hij daar dan heen ging als overste. Het was een uiting van grote dankbaarheid voor wat hij gedaan had en het hield vertrouwen in voor de toekomst. Aan de zijde van de stichter kon hij de ontwikkeling van het begonnen werk vergemakkelijken. Trouwens, zo moeten de leden van het kapitel gedacht hebben, pater Maximiliaan zou er door zijn nederigheid en zijn grote bevattingsvermogen niet onder lijden. Onder de onmiddellijke leiding van de gehoorzaamheid zou hij heel graag zijn werk voortzetten en vooral het missionaire apostolaat van de ridderschap versterken. En zo gebeurde het. Toch zal niemand ontkennen dat de positie van pater Maximiliaan heel anders werd. Hij keerde als nederige onderdaan terug waar hij gekomen was als hoofd en stichter, te midden van personen die oorzaak waren geweest van heel wat misverstanden en klachten bij zijn oversten. In de ogen van de oppervlakkigen en de kwaadwillenden kon het feit dat pater Maximiliaan niet als overste herbenoemd werd gezien worden als een erkenning van hun vroeger gemaakte verdenkingen en als een maatregel van het kapitel.
Maar hier schitterde de deugd van pater Maximiliaan. Hij oordeelde niet naar menselijke maatstaven, maar herhaalde steeds weer, zoals de onbevlekte het wil. En hij viel op zijn knieën voor zijn nieuwe overste en beloofde hem onderdanigheid in alles. Dit doet ons denken aan de schrijver van de navolging van Christus. Tracht, mijn zoon, liever de wil van een ander dan die van uzelf te doen. Verkies altijd minder te hebben dan meer. Zoek altijd de laatste plaats en stel u onder iedereen. Wens altijd en bid dat de wil Gods ten volle in u geschiede. Een mens die zo ingesteld is, treedt binnen in het gebied van vrede en rust.

Op 31 augustus 1933 begon Pater Maximiliaan de terugreis naar Japan, via Krakau, Wenen en Venetië, waar hij aan boord ging van de Conto Rosso, die naar het Verre Oosten voer. In Krakau ontving hij van de provinciaal de zegen ten afscheid en tevens de benoeming van algemeen directeur van de Ridderschap der Onbevlekte. Hij ging ook naar zijn moeder, die zich, zoals wij zagen, in het klooster van de zusters van Sint Felix had teruggetrokken. Het moet een allerhartelijkste ontmoeting geweest zijn en ongetwijfeld is met ontroering geluisterd naar het verhaal over het missieleven in Japan. Een klein briefje ging naar Nipokalanov. Moeder gaf mij 60 zloty. Stuur haar als het kan enkele groepsfoto's. Pater Cornelius Tschuprik voegde zich in Krakau bij hem en samen vertrokken zij naar Venetië. Nu ze toch in Italië waren, reisden ze ook door naar Rome. Hier werd Pater Maximiliaan bij zijn laatste bezoek aan de generaal door deze bevestigd als directeur-generaal van de Ridderschap der Onbevlekte. Tevens kreeg hij de opdracht de ridderschap over de hele wereld te verspreiden, waar de competente autoriteiten het toestonden. Wij onderstrepen deze opdracht, omdat Pater Maximiliaan zich daarom vooral zal gaan toeleggen op de organisatie van de ridderschap gedurende zijn tweede verblijf in Japan. De terugreis van Rome naar Venetië werd onderbroken in Assisi. Ze wilde even bidden op het graf van de Poverello om aan de bron van het Franciscanisme nieuwe en pure ijver op te doen voor de missie. Eindelijk, op 9 september, gingen ze in Venetië aan boord met bestemming Nagasaki. Op deze dag begint een nieuwe geschiedenis van de Japanse missie. Een geschiedenis die op een legende lijkt en vergeleken kan worden met de missietochten van de eerste volgelingen van Sint Franciscus, die twee aan twee erop uittrokken. Vanaf deze dag zijn de brieven niet meer van Pater Maximiliaan alleen, maar ook van Pater Cornelius. Elke brief die in Nipokalanov arriveert heeft twee handtekeningen, die van Pater Cornelius en die van Pater Maximiliaan. Het is bijna onmogelijk onderscheid te ontdekken tussen de inwendige sterkte van de liefde in beider harten voor de onbevlekte. Het is waar dat deze liefde ontvlamt uit het hart van Pater Maximiliaan, met wie met hem omgaat, gloeit van diezelfde liefde. In de eerste brief aan Nipokalanov, geschreven aan boord van het schip tussen Venetië en Brindisi, lezen wij onder de handtekening van Pater Maximiliaan deze toevoeging. P.S. Ik wist niet dat het zo mooi was in dienst te zijn van de onbevlekte. Dat ik dat niet eerder geweten heb. Zij overlaat ons met weldaden op de reis naar de tweede Nipokalanov. Overal ontvangen wij soms onbegrijpelijke gunsten. Met Pater Maximiliaan gaat het goed. We hebben een aparte hut en leiden eenzelfde leven als in het klooster. Frater Cornelius. Na de verzengende hitte van de Rode Zee en de plensbuien op de Arabische Zee kwamen zij op 20 september aan in Bombay. Hier kreeg Pater Maximiliaan last van heimwee. Het was alsof de hele Mohammedaanse wereld, die op het ware licht van het evangelie wachtte, op zijn schouders drukte. Vanuit de haven schreef hij naar Nipokalanov. Wat spijt het mij dat hier geen Nipokalanov is. Tot deze intentie heb ik de heilige mis opgedragen. Maar de wil van de onbevlekte geschiedde altijd. Na enkele dagen kwam de haven van Colombo in zicht. Zij waren te gast bij de zusters Franciscanesse, lazen in hun kapel de heilige mis en ontvingen van de zusters waskaarsen voor de kapel van Mugenzai no Sono. Zij bezochten er ook het Nippon-restaurant, dat beheerd werd door een Pool die met een Japanse getrouwd was. De ontmoeting tussen de landgenoten halverwege de reis Polen-Japan
bezorgde hen enkele vreugdevolle uren. Maar de blijdschap van pater Maximiliaan werd nog groter toen hij op tafel twee tijdschriften zag. Het ene heette De Ridder, het andere Saibo no Kishi. Beide opschriften betekenden hetzelfde, De Ridder der Onbevlekte. De man had een abonnement op het tijdschrift van Polen. Zijn vrouw ontving haar boekje uit Mugenzai no Sono. Bij deze ontmoeting van het apostolaat van de beide steden van de Onbevlekte voelden pater Maximiliaan en pater Cornelius zich thuis. Toen de boot weer vertrok, namen zij ontroerd afscheid van het gezin dat hen uitnodigde iedere keer als zij in Colombo kwamen in hun restaurant uit te rusten. Op 4 oktober kwamen zij eindelijk in Nagasaki aan. Op de hoogte gebracht door een telegram bereidde Mugenzai no Sono een feestelijk onthaal voor. Pater Cornelius, die als provinciaal de laatste 3 jaren maandelijks de rapporten over de gang van zaken ontvangen had van pater Maximiliaan, kon toen vaststellen hoe bescheiden deze geweest waren en dat indrukwekkend veel meer bereikt was dan deze hem geschreven had. In de 3 jaren die nu volgden gaat de missie steeds vooruit, volgens de richtlijnen die de stichter al in het begin heeft vastgelegd. Pater Maximiliaan staat pater Cornelius terzijde als medewerker, maar vooral als een edele en trouwe onderdaan. Reeds in juni 1932, nauwelijks 2 jaar na zijn aankomst in Japan, schreef pater Maximiliaan aan de confraters in Polen het volgende. Volgens de wil van pater Provinciaal vertrek ik naar India, naar Ernakulam of eventueel naar Tuticorin. En in een daaropvolgende brief: na zoveel gereisd te hebben, zou ik graag in Nagasaki gebleven zijn om wat uit te rusten en wat te herstellen. Maar voor de Onbevlekte, alleen voor haar, begin ik deze reis en dit nieuwe werk. We zien dus een korte terugkeer in de tijd. En de schrijver zegt hierbij dat eigenlijk over deze zaken in het voorgaande hoofdstuk hadden moeten spreken, maar omdat de onderhandelingen in 1934 nog aan de gang waren, dacht hij dat het beter was om dit in dit hoofdstuk te doen. De vermoeidheid waarvan pater Maximiliaan spreekt kwam vooral door het veelvuldig reizen van Nagasaki naar Tokio, waar 2 jonge fraters theologie studeerden. Dit als kleine kanttekening en we hervatten ons verhaal. Begin juni liep de boot de haven van Singapore binnen. Deze stad op het Schiereiland trok hem heel erg. Ze lag zo mooi tussen de 2 grote eilanden Sumatra en Borneo en was niet zo ver van Java. Zou het niet goed zijn daar te blijven en er een nieuwe Nipokalaan of te stichten voor de Maleise taal? In Singapore vertelde hij aan de paters van het Heilig Hart, waar hij logeerde, het doel van zijn reis, de opzet van de ridderschap der Onbevlekte en over het project van een stichting van een nieuwe Nipokalaan of in India. Men besprak de mogelijkheden om ook in Singapore in de toekomst een zetel te vestigen van de ridderschap. Maar ook daar deden zich dezelfde moeilijkheden voor als destijds in Shanghai. En men gaf hem de raad om, wanneer hij zijn plan beslist wilde uitvoeren, naar Jakarta te gaan, het centrum van het Maleise taalgebied. Een aantrekkelijk voorstel, maar voorlopig onuitvoerbaar, omdat hij geen missionarissen ter beschikking had om daarheen te zenden. Hij vervolgde zijn reis naar Ernakulam, waar de gehoorzaamheid hem heen stuurde en kwam daar in de laatste dagen van juni aan. Op Malabar zijn 2 katholieke ordinariaten. Een ordinariaat trouwens is een gebied waarover een bisschop is aangesteld en omdat er op Malabar 2 ritussen zijn, zijn er dus ook zo 2 ordinariaten. Dit als kanttekening. Een ordinariaat van de Syrische ritus voor de Malabarezen
en een van de Latijnse ritus, een aartsbisschop met 4 bisschoppen voor de Indiërs. Het lag voor de hand dat pater Maximiliaan, zoals ook zijn bedoeling was, zich direct zou melden bij de aartsbisschop, maar de zaken liepen anders. Op weg naar Ernakulam had hij als medepassagier een katholiek priester, de vicaris-generaal van de Syrische ritus. Deze verwees pater Maximiliaan naar zijn bisschop, die de eenvoudige, onbekende minderbroeder zeer hartelijk ontving. De beweegredenen, het doel van de reis en vooral zijn onbeschrijfelijke overtuigingskracht en daarbij nog zijn inspanning voor de zaak van Maria, brachten de bisschop zover dat hij hem uitnodigde in zijn rechtsgebied te blijven. De zaak werd nog begunstigd door het welwillend onthaal waarmee het plan door de hele Syrische geestelijkheid ontvangen werd en door de spontane bijval van een priester van het bisdom die in de orde wilde treden om direct met het werk te beginnen. Maar door het verschil in ritus zag pater Maximiliaan zich gedwongen toch maar naar de aartsbisschop te gaan, ofschoon hij van tevoren wist dat deze zich zou verzetten tegen een vestiging in zijn bisdom, daar de Spaanse karmelieten er reeds missiewerk verrichten. Terwijl hij in de wachtkamer van de aartsbisschop op zijn beurt zat te wachten, viel er plotseling uit een bloemvaas die voor het beeld van de heilige Theresia van het kind Jezus stond een roos, die naar hem toerolde en voor zijn voeten bleef liggen. Zou zijn patrones hem een teken willen geven dat de aartsbisschop welwillend stond tegenover zijn plan? Misschien wel, want hij verbaasde zich ten zeerste dat de aartsbisschop niet alleen ingenomen was met zijn voornemen, maar hem ook nog in hoogst eigen persoon in zijn auto naar een terrein bracht op enkele kilometers afstand van de stad, dat hij hem aanbood met huis en kerk om er zijn prachtig apostolaatswerk te beginnen. Monseigneur Angelo Cecilio, aartsbisschop van Verapoli, zond zijn schriftelijke toestemming voor een stichting van een stad der onbevlekte naar het Poolse provincialaat. Maar pater Cornelius Czuprik, toen nog provinciaal, vond het beter de beslissing omtrent een Indische stichting over te laten aan het kapitel, dat 6 maanden later zou plaats hebben, en in deze geest antwoordde hij de aartsbisschop. In opdracht van zijn oversten werden de besprekingen door pater Maximiliaan in januari 1934 hervat, en ook ditmaal bevestigde de aartsbisschop het reeds gedane aanbod. Hiermee had pater Maximiliaan zijn taak volbracht. De rest moest nu gebeuren door zijn oversten in Polen en Rome. Voor hem, eenvoudige onderdaan, bleef niets anders over dan te wachten op eventuele nieuwe opdrachten en te bidden opdat de derde stad van de onbevlekte werkelijkheid zou worden. In een brief aan de overste van Jepokalanov lezen wij: ik verzoek u dringend alle bewoners van Jepokalanov aan te sporen, opdat de priesters in hun memento, de broeders, de fraters en de novissen met hun gebed een aanval doen op de onbevlekte voor wat betreft haar zaak in India. Dat zij doet wat zij wil, zonder aan ons, nog aan anderen de kans te geven haar plannen in de war te sturen. Nochtans, niettegenstaande de bemoeienissen van pater Maximiliaan, waren de crisissen van de vooroorlogse jaren, de Tweede Wereldoorlog zelf en het politiek conflict in India er de oorzaak van dat van een nieuwe Indische stad der onbevlekte helaas niets terecht kwam.

1932 schreef pater Maximiliaan aan het provincialaat. Eerst wilde ik er niet over schrijven, maar uiteindelijk heb ik besloten het toch maar te doen, omdat de onbevlekte misschien wil dat ik u vraag wat ik doen moet. Moet ik mij beperken tot de ridderschap alleen in Japan? En enkel antwoorden op de vragen die mij van alle kanten bereiken? Of moet ik mij bezighouden met de ridderschap over de hele wereld? Ik word wel gewaar dat het voor mij onmogelijk is mij met dit alles te bemoeien, maar bij het zien van de groeiende goddeloosheid beginnen mijn handen te jeuken. Voor alles verlang ik te weten wat de onbevlekte maagd van mij wil. Ik moet toegeven dat ik veel angst heb. Ik wil altijd bang voor mezelf zijn en voor mijn eigen wil, terwijl ik wens en altijd weer wil verlangen alleen maar de wil van de onbevlekte te kennen en uit te voeren. Een toekomstplan zou het volgende kunnen zijn. 1. Met alle krachten middelen bundelen die de ridderschap ons biedt om haar over de hele wereld te propageren. 2. De opruiers van het atheïsme winnen voor de ridderschap. Zij zijn immers de propagandisten van het Rijk van de Antichrist. 3. Bij de eerste de beste gelegenheid zal ik het u mondeling uitleggen, er is nog tijd. Ik geloof dat een schets voor de organisatie als volgt zou kunnen zijn. Initiatief van de ridderschap van de onbevlekte en het verlof van de kant van de oversten. Wordt dat verlof gegeven, dan zal dat een teken zijn van Gods wil en van de wil van de onbevlekte. Als de hoogeerwaarde pater provinciaal het gepast en dringend vindt wat ik hierboven heb uiteengezet, dan zou ik graag een telegrafisch antwoord hebben indien de onbevlekte wil dat ik haar zaak onder handen neem en ik mij ga inzetten voor dit nieuwe werk in deze haar maand mei. Ik herhaal alleen te verlangen de wil van de onbevlekte uit te voeren. Ik verzoek u vurig geen gewicht te hechten aan mijn woorden en niet te denken aan enig misnoegen mijnerzijds. De provinciaal kon het verlof niet weigeren en evenmin iemand anders dan pater Maximiliaan afvaardigen. Zonder de tijd te verliezen was hij dezelfde maand mei 1932 onderweg naar India, waar hij uiteindelijk in maart 1934 zijn opdracht voltooide. Intussen dwaalt zijn geest over de hele wereld die hij zou willen omarmen met het apostolaat van de ridderschap. Hier biedt zich de gelegenheid te spreken over de stichting van de ridder der onbevlekte in het Latijn, Miles Immaculate, bestemd om de Maria-idealen van de ridderschap te verspreiden onder de geestelijkheid van heel de wereld. Maar omdat er bij het werk van pater Maximiliaan geen sprake is van improvisatie, veroorzaakt door zijn enthousiasme, zoals soms kan lijken als we de snelle gang van zaken volgen, moeten we opnieuw 2 jaar terugkeren, namelijk naar het begin van de stichting van het tijdschrift, wanneer hij er in 1932 aan de provinciaal over schrijft en hem het doel, het belang en het nut ervan uiteenzet. Het is waar dat de onbevlekte ons 2 steden schonk. Het is waar dat een groep nieuwe roepingen brandt van liefde voor haar en verlangt zijn leven toe te wijden in nog te stichten steden van de onbevlekte. Het is ook waar dat in Nipokalanov nieuwe ridders gevormd worden, maar de vijanden werken nog harder. Zou men niet kunnen beginnen de activiteit van de ridderschap over heel de wereld uit te breiden? Beginnen dus met het klaarmaken van de artillerie, terwijl de ridders hun lansen gereed maken en leren ermee om te gaan? Mij lijkt dat men zou kunnen beginnen met de ridder in het Latijn voor priesters en seminaristen over heel de wereld, om de seculiere geestelijkheid en de inlandse priesters in de missiegebieden meer te interesseren. Zo zouden zich de klerus en alle priesterkandidaten achter de ridder kunnen scharen. Die haar het meest beminnen, zouden zich door de ridder kunnen sterken in de liefde tot haar en in heilig vuur ontvlammen.
Hiervan zullen er ook lid worden van de ridderschap der onbevlekte en haar propageren bij hun landgenoten. Zij kunnen de ridder in hun eigen taal vertalen en daar de meest interessante actualiteiten van hun land aan toevoegen. Zo kunnen er nieuwe provisorische tijdschriften ontstaan, geïnspireerd door de ridder. Ter gelegenheid kunnen die dan door de ridders van de nog te stichten steden der onbevlekte overgenomen worden. Maar ook na de stichting van de plaatselijke Nipokalanovs zullen de onze de mensen het eigen land nodig hebben om hun ideeën, gewoonten en gebruiken te leren kennen. Door de voorlopige uitgaven van de ridder zullen meerdere inlanders, gedreven door de liefde tot de onbevlekte, naar de komst van de onzen, naar een klooster van ons uitzien, waardoor kloosterroepingen kunnen ontstaan. De Latijnse ridder zou de nuttige berichten moeten doorgeven aan de provisorische Maria-tijdschriften. Hij zou eigenlijk moeten dienen als een persagentschap voor alle uitgaven van de ridder over heel de wereld. Aldus Pater Maximiliaan. In 1934 was de Miles Immaculate nog niet verschenen. De redenen hiervan lagen niet bij Pater Maximiliaan, die alleen maar

zitten in verband brengen met het levendig verlangen naar wereldapostolaat van de Miles Immaculate. Wij moeten niet alleen in Japan werken. Wat te zeggen van China, India, Turkije, van de Arabische wereld en heel Afrika? Het is een braakstuk grond dat door missionarissen moet worden omgeploegd om er het zaad van het ware geloof in te zaaien. Alle volken moeten naar Christus geleid worden. Is dit geen enorm werk? En de oogst zal groot zijn. Zullen wij erin slagen? Wij niet, maar de onbevlekte vrouwe kan het en zal het door middel van ons doen. Laten wij ons dus tot haar beschikking houden. Laat haar met ons doen, zoals en waar zij het wil. Hierin moeten wij geen voorbehoud maken, en opdat dit gebeuren, moeten wij één zijn van geest en één van hart. Het lag in de plannen van de voorzienigheid dat pater Maximiliaan zelf de vader werd van de Miles Immaculate. Pas in 1938, toen hij overste werd van het Poolse Niepokalanov, kwam de Miles voor het eerst uit onder redactie van hemzelf en werd verzonden naar alle seminaries van heel de wereld. Men zal nooit genoeg kunnen zeggen en schrijven over de kloosterlijke gehoorzaamheid van pater Maximiliaan. De leek zal zich zeker aangetrokken voelen door de grootsheid van de vele apostolaatswerken van deze man. Maar de diepere denkers, vooral onder de priesters en kloosterlingen, staan verstomd over de manier waarop hij zoveel tot stand kon brengen. De heiligheid van pater Maximiliaan bestond niet in het geweldige apostolaat vanaf de dag van zijn priesterwijding tot en met de laatste ademtocht van zijn leven, maar hierin dat hij dit allemaal tot stand kon brengen terwijl hij zich steeds stipt hield aan de kloosterlijke gehoorzaamheid. Uit een brief aan de overste van Niepokalanov halen wij het volgende. Ik heb gelezen: hulp, hulp. Maar als alles geschiet volgens de gehoorzaamheid, dan kunnen wij verzekerd zijn dat het Gods wil is, dus de wil van de onbevlekte. Ook als in de toekomst alles verwoest zou worden en de oversten zelf hun wil veranderen. De heilige gehoorzaamheid, zie daar de hoeksteen. Zoals u besloten hebt de rotatiepers niet te kopen zonder verlof van de oversten, zo heb ik het terrein niet gekocht zonder eerst naar de provinciaal te schrijven en zijn toestemming te krijgen in de naam des Heren. Enkel na dit verlof heb ik het terrein gekocht. Dit was dus de wil van de onbevlekte. Zij zal ook voor de rest zorgen. Moedertje zal niet onlogisch kunnen zijn. Nog een vraag. Gehoorzamen de broeders boven natuurlijk? Dat wil zeggen, gehoorzamen zij niet omdat het gebod aangenaam is, redelijk, voorzichtig, in zich heilig, zoals bijvoorbeeld het gebed, maar alleen omdat het een gebod is van de overste, dus van de onbevlekte, en van God. Ik vraag of zij hier allen van overtuigd zijn, ook in minder prettige zaken, in tegenspraak met eigen inzicht en voorzichtigheid. Want alleen op deze manier kan men spreken van ware gehoorzaamheid. Ik vraag het met aandrang, want als het niet zo is, dan zullen wij geen instrumenten zijn in de handen van de onbevlekte, maar eerder werktuigen van de duivel, ook als wij veel geestelijke boeken gelezen zouden hebben, als wij veel zouden hebben gebeden, als wij heel bescheiden en rouwmoedig waren, als wij heldhaftige daden zouden hebben verricht. Pater Maximiliaan had er een gewoonte van gemaakt op zondag alle broeders om zich heen te verzamelen en zich broederlijk en vertrouwvol met hen te onderhouden. Op een van deze bijeenkomsten vroeg hij aan een broeder: waarom wordt men kloosterling? En de volgende keer leren we het antwoord van die broeder en de manier waarop Pater Maximiliaan daarop geantwoord heeft. En we leren steeds meer puzzelstukjes kennen van de complexiteit van niet alleen het apostolaat,

werk van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, maar ook van zijn heiligheid eigenlijk. Welke aspecten en factoren hebben die heiligheid bepaald en kleur gegeven, als het ware? Enerzijds het grote apostolaatswerk, maar dat is het resultaat van dat andere aspect, en dat gaat over het kloosterleven. Een gehoorzaamheid en een liefde voor de gehoorzaamheid die we werkelijk uitzonderlijk kunnen noemen en die ons doet denken aan andere grote heiligen. Een volgende keer leren we nog wat meer dat karakter van de heilige pater Maximiliaan kennen en leren we ook welk antwoord de broeder heeft gegeven op de vraag: waarom wordt men kloosterling? De vraag die hem werd gesteld door de heilige pater Maximiliaan. We hopen dat er u ook dan een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank voor uw luisterend oor en hopelijk tot een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 339 en wij lezen vandaag Handelingen hoofdstuk 18, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstuk 16 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 19 tot en met 21. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zetten onze tocht door de Heilige Schrift verder. En meer specifiek tijdens deze tijdsperiode de kerk in het Nieuwe Testament. Wij lezen in het boek Handelingen verder over de vele reizen die de heilige Paulus onderneemt. En ook in de tweede brief aan de Korintiërs lezen wij verder, onder andere over de reizen van de heilige Paulus. Laten wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 18, in Korinthe. Hierna verliet hij Athene en ging hij naar Korinthe. Daar ontmoette hij Aquila, een uit Pontus afkomstige Jood, die kort tevoren met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had verordend dat alle Joden Rome moesten verlaten. Hij kwam bij hen. En omdat zij hetzelfde vak hadden, bleef hij bij hen wonen en werken. Ze waren namelijk leerbewerker van hun vak. Iedere sabbat sprak hij in de synagoge en probeerde hij Joden en Grieken te overtuigen. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, wijdde Paulus zich geheel aan de verkondiging, om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Messias is. Maar gezien hun tegenstand en godslasterlijke taal, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: "Uw bloed komen neer op uw eigen hoofd. Ik heb er geen schuld aan. Van nu af aan ga ik naar de heidenen." Hij ging van de synagoge naar het huis ernaast, waar een zekere Titius Justus woonde, een godvrezende. De synagogebestuurder Crispus kwam met al zijn huisgenoten tot geloof in de Heer. Veel Corinthiërs die hem hoorden, geloofden eveneens en lieten zich dopen. 'S nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: "Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet. Ik ben bij je. Niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want in deze stad behoren velen mij toe." Een jaar en 6 maanden bleef hij daar, en hij onderwees hun het woord van God. Toen Gallio proconsul van Achaïe was, keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: "Het gaat tegen de wet in, zoals deze man mensen overhaalt om God te dienen." Paulus wilde net zijn mond open doen, toen Gallio tegen de Joden zei: "Als het nu ging om misdaad of ernstig wangedrag, dan zou ik u, Joden, natuurlijk bereidwillig aanhoren. Maar nu het gaat om geschillen over een woord, over benamingen en over uw eigen wet, moet u zelf maar zien. In zulke zaken wil ik geen rechter zijn." En hij stuurde hen van de rechterstoel weg. Daarop grepen ze met z'n allen de synagogebestuurder Sosthenes vast en ranselden hem voor de rechterstoel af. Maar Gallio trok er zich niets van aan. Paulus' terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië. Paulus bleef er nog geruime tijd. Daarna nam hij afscheid van de broeders en ging hij per schip naar Syrië, in gezelschap van Priscilla en Aquila. In Kenchreën had hij eerst zijn haar laten afknippen in verband met een gelofte. Zij kwamen in Efeze en daar nam hij afscheid van hen. Hij ging naar de synagoge en sprak er met de Joden. Op hun vraag wat langer te blijven ging hij niet in. Maar toen hij afscheid nam, zei hij: "Als God het wil, kom ik nog eens bij u terug." Daarna voer hij uit Efeze weg. Hij ging aan land in Caesarea, ging de gemeente een groet brengen en reisde naar Antiochië. Hij bleef daar enige tijd en ging er toen weer op uit. Hij trok achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frigië en sterkt er alle leerlingen. Apollos in Efeze en Achaïe. Intussen was Apollos, een Alexandrijnse Jood, in Efeze aangekomen. Het was een welsprekend man, doorkneed in de schriften. Hij was onderwezen in de weg des Heren en verkondigde geestdriftig en nauwkeurig de leer over Jezus, ook al kende hij alleen de doop van Johannes. Hij begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem met zich mee
en zetten hem de weg van God nog nauwkeuriger uiteen. Toen hij door wilde reizen naar Achaïe, schreven de broeders een brief aan de leerlingen, met het dringende verzoek hem goed te ontvangen. Daar bleek hij de mensen die door Gods gunst gelovig geworden waren, tot grote steun te zijn. Want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden, door vanuit de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 16. Inzameling voor Jeruzalem. Wat de inzameling voor de heiligen betreft, volg de regel die ik voor de gemeenten van Galatië heb vastgesteld. Elke eerste dag van de week moet ieder van u naar vermogen iets opzij leggen en het opsparen. Anders beginnen de inzamelingen pas wanneer ik kom. Als ik bij u ben, zal ik degenen die u daarvoor geschikt acht, met brieven naar Jeruzalem sturen om uw gaven te overhandigen. En als het van belang is dat ik zelf ook ga, kunnen zij met mij meereizen. Reisplannen en groeten. Ik kom bij u wanneer ik in Macedonië geweest ben. Macedonië bezoek ik terloops. Maar bij u zal ik als het kan langer blijven, en misschien wel de hele winter. U kunt mij dan voorthelpen wanneer ik verder reis. Het is niet mijn bedoeling u deze keer maar in het voorbijgaan te bezoeken. Nee, ik hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heer het toelaat. Maar tot Pinksteren blijf ik nog in Efeze, want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, ook al zijn er veel tegenstanders. Wanneer Timotheus komt, zorg er dan voor dat hij zich bij u thuis voelt. Hij doet het werk van de Heer even goed als ik. Niemand mag hem minachten. Zorg dat hij veilig en wel naar mij kan terugreizen, want de broeders en ik wachten op hem. Wat onze broeder Apollos betreft, ik heb hem dringend verzocht met de broeders mee te gaan naar u, maar hij weigerde beslist om nu al te vertrekken. Hij zal gaan zodra het hem gelegen komt. Blijf waakzaam, sta vast in het geloof, wees moedig en sterk. Laat alles bij u gebeuren met liefde. Ik heb nog een verzoek aan u, broeders en zusters. U weet dat Stefanas en zijn gezin de eerste bekeerlingen van Achaïe zijn en dat zij altijd klaarstaan voor de heiligen. Aanvaard dan ook van uw kant de leiding van zulke mensen en van allen die hun werk en moeite delen. Ik verheug mij over de aanwezigheid hier van Stefanas, Fortunatas en Achaïcus. Ze hebben voor mij het gemis van u vergoed. Ze hebben mijn zorgen verlicht, en daarna ook de uwe. Houd zulke mensen in ere. De gemeenten van Azië laten u groeten. Veel groeten in de Heer, van Aquila en Prisca, en van de gemeente bij hen aan huis. Alle broeders groeten u. Groet elkaar met de heilige kus. Deze groet schrijf ik met eigen hand. Paulus. Wie de Heer niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha. De genade van de Heer Jezus is met u. En mijn liefde is met u allen in Christus Jezus. Spreuken hoofdstuk 28, versen 19 tot en met 21. Wie zijn akker bebouwt, verzadigt zich met brood. Maar wie nietigheden najaagt, verzadigt zich met armoede. Een eerlijk man zal rijk gezegend worden. Maar wie haast heeft met zich te verrijken, blijft niet ongestraft. Partijdigheid deugt niet. Voor een stuk brood kan een man zondigen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 339. En wij hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 18, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstuk 16 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 19 tot en met 21. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Carolus Borromeo. Een citaat aan zijn medepriesters. Medebroeders, weet wel dat er voor mensen van de kerk niet zo noodzakelijk is als het inwendig gebed, dat aan al wat we doen voorafgaat, het begeleidt en volgt. De profeet zegt: ik zal zingen en begrijpen. Volgens Psalm 101. Als je de sacramenten bedient, mijn broeder, overweeg wat je doet. Als je Eucharistie viert, overweeg wat je offert. Als je het koorgebed zingt, overweeg wat je zegt en tegen wie je het zegt. Als je in de zielzorg staat, overweeg door welk bloed de zielen zijn gezuiverd, en zo zal alles bij je met liefde gebeuren. Op die wijze zullen we gemakkelijk alle moeilijkheden kunnen overwinnen, die we elke dag noodzakelijkerwijze in grote getalen, zo is nu eenmaal ons leven, ondervinden. Daardoor zullen we de kracht hebben om Christus zowel in ons als in de anderen voort te brengen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 339. Morgen zijn wij dag 340. En dan is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 19, de tweede brief aan de Korintiërs hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 22 tot en met 24. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De tweede brief aan Timotheus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Dank breng ik aan God, die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten dien, wanneer ik u gedenk in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien, om met vreugde te worden vervuld. Dan komt uw ongeveinsd geloof mij voor de geest. Dat geloof dat eerst uw grootmoeder Lois en uw moeder Unike bezield heeft, en dat nu ook, daarvan ben ik overtuigd, leeft in u. Daarom bind ik u op het hart om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave, die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer en evenmin voor mij, zijn gevangene, maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God, die ons gered heeft en ons heeft geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze daden, maar volgens zijn eigen besluit en genade. Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in Christus Jezus. Maar zij is nu openbaar geworden door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven heeft laten oplichten door het evangelie, waarvoor ik ben aangesteld als heroud, apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze beproeving ondergaan. Maar ik schaam mij er niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat hij in staat is om te bewaren wat mij is toevertrouwd, tot aan die dag. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die u van mij hebt overgenomen en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met hulp van de Heilige Geest die in ons woont. U weet het, in Azië hebben allen mij in de steek gelaten, onder andere Phygelus en Hermogenes. Moge de Heer barmhartigheid bewijzen aan het huis van Onesiphorus, want hij heeft mij dikwijls opgemonterd en zich niet geschaamd voor mijn boeien. Integendeel, toen hij in Rome kwam, heeft hij ijverig naar mij gezocht en mij ook gevonden. De Heer verlenen hem dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. En hoeveel diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet u zelf het best.

De tweede brief aan Timotheus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 26. U dan, mijn kind. Wees sterk door de genade van Christus Jezus. En wat u van mij in het bijzijn van vele getuigen hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten. Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet in met de zaken van het burgerleven, om zijn meerdere niet te mishagen. En iemand die aan sport doet, zal geen prijs winnen als hij zich niet aan de spelregels houdt. Een boer die het zware werk verricht, heeft het eerst recht op de opbrengst van zijn arbeid. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u inzicht geven in alles. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaat, die uit de doden is opgestaan. Zo luidt mijn evangelie dat ik verkondig, en waarvoor ik te lijden heb en als een misdadiger gevangen moet zitten. Maar het woord van God zit niet gevangen. Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Dit woord is betrouwbaar. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Breng de gelovigen dit in herinnering en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot verderf van de toehoorders. Werk ijverig om betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid. Vermijd banaal en leeg geredeneer. Wie daarmee aankomen, zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad en die het geloof van anderen ondermijnen. Niettemin ligt het fundament dat God heeft gelegd onwrikbaar vast en het draagt het opschrift: de Heer kent de zijne. En laat ieder die de naam van de Heer noemt ver blijven van ongerechtigheid. Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste bestemd voor feestelijk, de andere voor alledaags gebruik. Als iemand zich van dit alles heeft gereinigd, zal hij een edel gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd, nuttig voor zijn meester, voor elk goed doel geschikt. Vermijd de begeerte van de jeugd en streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met alle die de Heer oprecht aanroepen. Laat u niet in met die dwaze en onzinnige twistvragen. U weet dat ze niets opleveren dan strijd. En een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen. Hij moet een bekwame en geduldige leraar zijn, die de dwarsliggers met zachtheid terechtwijst, zodat God hen misschien tot inkeer brengt en tot de erkenning van de waarheid, en zodat zij tot bezinning komen en zich losmaken uit de strikken van de duivel, die hen gevangen houdt om zijn wil te doen.

De tweede brief aan Timotheus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn en belust op geld, arrogant en hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, wreed, kwaadwillig, verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig. De schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar het wezen ervan verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand. Want van dit slag zijn zij die de huizen binnendringen en onverstandige vrouwen inpalmen, die met zonden zijn beladen, die door allerlei begeerte worden gedreven, die aldoor willen leren, maar er nooit in slagen om tot de kennis van de waarheid te komen. Zoals Jannes en Jambres eertijds tegen Mozes opstonden, zo verzetten deze mensen zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een verwarde geest en een onbetrouwbaar geloof. Maar zij zullen weinig succes hebben, want iedereen zal hun dwaasheid doorzien, zoals ook die twee overkwam. U echter bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn manier van leven en mijn streven, in mijn geloof, geduld, liefde en volharding, in de vervolgingen en in het lijden dat mij getroffen heeft in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet moeten voortduren, maar de Heer heeft mij uit al die vervolgingen gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus vroom willen leven, zullen vervolgd worden. Terwijl booswichten en zwendelaars van kwaad tot erger vervallen. Het zijn bedriegers die bedrogen worden. Houd u dus aan de leer die u gelovig hebt aanvaard. U weet wie u onderricht hebben. Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften waaruit u de wijsheid kunt putten die u brengt tot de redding door het geloof in Christus Jezus. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk.

De tweede brief aan Timotheus. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 22. Ik bezweer u ten overstaan van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen. Ik bezweer u bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk. Verkondig het woord. Dring te pas en te onpas aan. Weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraar om zich heen zal verzamelen die de oren strelen. En ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen. Maar u, blijf nuchter bij dit alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. Vervul trouw uw dienst. Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die dag, en niet alleen aan mij, maar aan alle die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen. Doe uw best om spoedig bij mij te komen, want Demas heeft mij in de steek gelaten, uit liefde voor deze wereld. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij me. Ga Marcus halen en breng hem met u mee, want ik kan hem goed gebruiken voor het werk. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Als u komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten. Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Ook u moet voor hem oppassen, want hij heeft onze woorden heftig bestreden. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Mogen het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om door mij de prediking van het evangelie te voltooien, zodat alle volken ervan hebben gehoord en ik gered werd uit de muil van de leeuw. En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek in Milete achtergelaten. Doe uw best nog voor de winter te komen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders groeten u. De Heer zij met uw geest. De genade zij met u.

0: Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan Titus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 16. Van Paulus, dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus, om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof en de kennis van de ware godsdienst, in de hoop op het eeuwig leven. Allang geleden heeft God, die niet liegt, dat leven beloofd. En nu, op de vastgestelde tijd, heeft Hij zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd door een opdracht van God, onze Redder. Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof, genade en vrede van God, de Vader, en Christus Jezus, onze Redder. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat u de resterende zaken zou regelen door in elke stad oudsten aan te stellen, volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven. Ze moeten onberispelijk zijn, het moeten mannen zijn van één vrouw, ze moeten kinderen hebben die gelovig zijn en niet in opspraak zijn geraakt wegens losbandigheid of tuchteloosheid. Want de leider van de gemeente moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn, niet arrogant, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet vechtlustig, niet geldgierig. Maar gastvrij, deugdzaam, bezonnen, rechtvaardig, vroom, ingetogen. Hij moet zich houden aan het betrouwbare woord van het onderricht, zodat hij in staat is om de gemeente met de gezonde leer aan te moedigen en tegensprekers te weerleggen. Want er zijn er heel wat die zich niets laten gezeggen, praatjesmakers die anderen het hoofd op hol brengen, vooral onder de besnedenen. Men moet hun de mond snoeren. Zij richten hele families te gronde door uit winstbejag onfatsoenlijke dingen te leren. Een van hen, nog wel hun eigen profeet, heeft gezegd: Cretensers zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vatsige buiken. Dit is een waar getuigenis. U moet hen daarom scherp terechtwijzen, zodat hun geloof weer gezond wordt. En zij zich niet langer bezighouden met Joodse mythen en voorschriften van mensen die de waarheid durf toekeren. Alles is rein voor de reinen. Ongetwijfeld, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein, want ook hun verstand en geweten is bedorven. Zij beweren God te kennen, maar verloochenen hem met hun daden. Afschuwelijke mensen als zij zijn, onhandelbaar, tot niets goeds in staat.

De brief aan Titus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 15. Uw taak is het om te verkondigen wat strookt met de gezonde leer. Oudere mannen moeten matig zijn, ernstig, bezonnen, gezond in geloof, liefde en volharding. Zo moeten ook oudere vrouwen zich waardig gedragen, niet kwaad spreken en niet verslaafd zijn aan de wijn. Zij moeten in staat zijn het goede te onderrichten. En de jongere vrouwen moeten ze bijbrengen hun man en kinderen lief te hebben. Bezonnen, eerbaar, ijverig in huis en vriendelijk te zijn en zich te schikken naar hun man. Dan komt het woord van God niet in opspraak. Spoor ook de jonge mannen aan om zich in ieder opzicht bezonnen te gedragen. Geef zelf het voorbeeld in goede werken. Laat uw onderricht zuiver en ernstig zijn. Uw prediking gezond en onaanvechtbaar, zodat de tegenstander tot zijn beschaming niets kwaads van ons kan zeggen. De slaven moeten zich schikken naar hun meesters, het hun naar de zin maken, hen niet tegenspreken. Niet stelen, maar zich strikt betrouwbaar tonen. Dan zullen zij in alles wat zij doen het aanzien verhogen van de leer van God, onze Redder. Want de genade van God is verschenen, bron van redding voor alle mensen. Die ons leert af te zien van goddeloosheid en wereldse begeerten en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze wereld. In afwachting van het geluk waarop we hopen, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze Redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen, ons te reinigen en ons tot zijn eigen volk te maken, vol ijver voor goede werken. Zo moet u spreken, vermanen en terechtwijzen met alle nadruk. Laat niemand u minachten.

De brief aan Titus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 15. Herinner hen aan de plicht zich te schikken naar overheid en gezag, gehoorzaam te zijn en bereid tot ieder goed werk. Om niemand te belasteren en geen ruzie te zoeken, maar veeleer vriendelijk te zijn en uiterst zachtmoedig in de omgang met alle mensen. Want ook wij waren vroeger zonder inzicht, ongehoorzaam en onderworpen aan dwaling, slaven van allerlei begeerten en lusten. Wij vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst, gehaat en vol haat tegen elkaar. Maar toen de goedheid en mensliefde van God onze Redder is verschenen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij iets gedaan zouden hebben dat ons kan rechtvaardigen, maar alleen omdat Hij barmhartig is. Gered heeft Hij ons door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij overvloedig over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze Redder. Zo zijn wij gerechtvaardigd door zijn genade en erfgenamen geworden van het eeuwig leven waar onze hoop op gericht is. Dit woord is betrouwbaar en ik wil dat u daarvan moedig getuigt, opdat zij die in God geloven hun best doen om de eerste te zijn bij elk goed werk. Dat is goed en de mensen zullen er wel bij varen. Maar houd u niet bezig met onzinnige kwesties, geslachtslijsten, discussies en twisten over de wet. Deze dingen zijn zonder nut en hebben geen zin. Iemand die tweedracht zaait, moet u afwijzen na hem eens en nogmaals gewaarschuwd te hebben. In de overtuiging dat zo iemand op de verkeerde weg is en met zijn zonde zichzelf veroordeelt. Kom, als ik Artemas en Tychicus naar u toegestuurd heb, zo spoedig mogelijk bij mij in Nicopolis, want ik heb besloten om daar de winter door te brengen. Neem alle maatregelen voor de reis van Zenas, de wetsleraar, en Apollos. Het mag hun aan niets ontbreken. Ook de onzen moeten leren ijverig goede werken te verrichten waar dat nodig is. Anders blijven ze zonder vrucht. Allen die bij mij zijn, groeten u. Groet alle vrienden in het geloof. De genade zij met u allen.

De brief aan Filemon. Van Paulus, gevangen van Christus Jezus, en onze broeder Timotheus, en onze geliefde medewerker Filemon, Apphia, onze zuster, Archippus, onze strijdmakker, en de gemeente bij u aan huis. Genade voor u en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd, telkens als ik u in mijn gebeden gedenk. Want ik hoor van de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen bewijst. Moge het geloof, waaraan u deel hebt, werkzaam worden door het inzicht in alle goeds dat wij als christenmensen doen. Want ik heb veel vreugde en troost ondervonden van de liefde waarmee u de heiligen innerlijk gesterkt hebt, broeder. Daarom, al heb ik ook in Christus het volste recht om u op uw plicht te wijzen, toch doe ik liever een beroep op uw liefde. Hij die u schrijft is Paulus, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus. En mijn verzoek betreft het kind dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, Onesimus, die u in het verleden bijzonder weinig nut heeft opgeleverd, maar die nu bijzonder nuttig is, zowel voor u als voor mij. Ik stuur hem terug naar u, hem, dat wil zeggen mijn hart. Ik, voor mij, had hem graag hier gehouden, zodat hij als uw plaatsvervanger voor mij zou kunnen zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil niets doen zonder uw instemming, opdat uw goedheid niet afgedwongen, maar spontaan is. Misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u weg is geweest, dat u hem voorgoed terug zou krijgen. Niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf. Als een geliefde broeder, speciaal voor mij, en des te meer voor u, als mens en als christen. Als u zich dus met mij verbonden voelt, verwelkom hem dan alsof ik het was. En mocht hij u schade hebben berokkend of iets schuldig zijn, zet het dan maar op mijn rekening. Hier is mijn handtekening. Paulus, ik zal betalen. Of laten we zeggen, zet het dan maar op uw eigen rekening. Want u bent me toch al uzelf schuldig. Kom, broeder, laat me een beetje van u profiteren. In de Heer dan. Stel, om Christus wil, mijn hart gerust. Ik schrijf dit met alle vertrouwen op uw bereidwilligheid. Ik weet zeker dat u nog meer zult doen dan ik vraag. Maak meteen ook voor mij een logeergelegenheid klaar, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u zal worden teruggegeven. De groeten van Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, en van Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, allen medewerkers van mij. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met uw geest.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 14. Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie hij ook het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. En hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, even hoog verheven boven de engelen als de naam die zijn erfdeel is geworden, te hunne overtreft. Want tegen welke engel heeft hij ooit gezegd: "Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt," of "Ik zal voor hem een vader zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn"? Wanneer hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt hij: "Alle engelen van God moeten zich voor hem neerwerpen." Over de engelen zegt hij: "Hij die zijn engelen tot stormwinden maakt en zijn dienaren tot laaiend vuur." Maar over de Zoon: "Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom, o God, heeft uw God u gezalfd met de olie van de vreugde, als geen van uw gelijken. En in het begin, Heer, hebt u de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, u echter blijft. Alle zullen ze verslijten als kleren. U zult ze opvouwen als een mantel, als een kledingstuk zullen zij verwisseld worden. U echter bent dezelfde, en uw jaren nemen geen einde." Tot welke engel heeft hij ooit gezegd: "Ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd"? Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen die de redding zullen erven?

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 2, verzen 1 tot en met 18. Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan wat wij gehoord hebben, om niet uit de koers te raken. Want als het door engelen gesproken woord zo'n gezag had dat elke overtreding of ongehoorzaamheid haar rechtmatige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontkomen, wanneer wij een zo grote redding verwaarlozen, die eerst verkondigd is door de Heer en getrouw aan ons is doorgegeven door hen die hem gehoord hebben. God heeft daaraan zijn getuigenis toegevoegd in de vorm van tekenen, wonderen en velerlei machtige daden en door de Heilige Geest uit te delen naar zijn wil. Want God heeft niet aan engelen de heerschappij gegeven over de toekomstige wereld waarover wij spreken. Veeleer heeft iemand ergens verklaard: wat is de mens dat u hem gedenkt, en het mensenkind dat u voor hem zorgt? U hebt hem voor korte tijd beneden de engelen gesteld. U hebt hem met luister en eer gekroond. Alles hebt u aan zijn macht onderworpen. Door alles aan hem te onderwerpen, liet God niets over dat niet aan hem zou zijn onderworpen. Nu zien we nog niet dat alles aan hem is onderworpen. Maar wel zien we hoe Jezus, die voor korte tijd beneden de engelen was gesteld, met luister en eer gekroond is, omdat hij de dood heeft doorstaan. Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede. Het was passend dat God, einde en oorsprong van alles, indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden, ook de leidsman van hun redding door lijden tot de voleinding bracht. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben allen één oorsprong. Daarom schrikt hij er ook niet voor terug om hen zijn broeders te noemen, wanneer hij zegt: ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders en uw lof zingen midden in de gemeente. En opnieuw: ik zal mij geheel op hem verlaten. En nog eens: hier ben ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat de kinderen mensen zijn van vlees en bloed, heeft hij ons bestaan willen delen, om door zijn dood de vorst van de dood, de duivel, te onttronen en hen te bevrijden die door de vrees voor de dood heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want het zijn niet de engelen van wie hij zich het lot aantrekt, maar de nakomelingen van Abraham. Vandaar dat hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden, om een barmhartig en getrouw hogepriester te worden bij God en de zonde van het volk uit te boeten. Omdat hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan hij allen helpen die beproefd worden.

aan de Hebreeën. Hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 19. Daarom, heilige broeders en zusters, u die deel hebt aan een hemelse roeping, richt uw ogen op de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden, Jezus. Hij was trouw aan God, die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Hij heeft groter eer verdiend dan Mozes, voor zover namelijk de bouwer meer waard is dan het huis dat hij bouwt. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwheer van alles is God. Mozes was inderdaad getrouw in heel Gods huis, maar als dienaar, om te getuigen van de komende openbaringen. Christus echter is getrouw als de Zoon die over het huis van God is aangesteld. En dat huis zijn wij zelf, als wij tenminste zelfbewust en fier vasthouden aan wat wij hopen. Het is zoals de Heilige Geest zegt: vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen, zoals vroeger bij het oproer op de dag van de beproeving in de woestijn, toen uw vaderen mij hebben beproefd en uitgedaagd, ofschoon ze mijn daden gezien hadden, 40 jaar lang. Daarom werd ik toornig op die generatie en zei ik: altijd door dwaalt hun hart, mijn wegen hebben zij niet willen kennen. Daarom heb ik gezworen in mijn toorn: nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Zorg ervoor, broeders en zusters, dat niemand onder u zo'n slechte en trouweloze gezindheid heeft. Die leidt tot afval van de levende God. Spreek elkaar moed in, elke dag, zolang dat vandaag nog klinkt, zodat niemand van u versteend raakt door de begoocheling van de zonde. Want wij hebben slechts deel aan Christus als we ons aanvankelijk vertrouwen ongeschokt bewaren tot het einde. De schrift zegt: vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen, zoals vroeger bij het oproer. Wie waren dat die zijn stem hoorden en rebelleerden? Toch allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken. En op wie was God toornig, 40 jaar lang? Toch op hen die gezondigd hadden, van wie de lijken in de woestijn lagen. En aan wie anders heeft hij onder ede de toegang tot zijn rust ontzegd dan aan hen die weigerden te gehoorzamen? Het is duidelijk dat ongeloof hun belet heeft zijn rust binnen te gaan.

Hebreeën. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 16. Daarom, zolang de belofte van het binnengaan in zijn rust nog geldt, moeten wij oprecht zorgen dat niemand van u de indruk wekt achter te blijven. Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord, net als zij. Maar het woord dat zij hoorden, heeft hun niet gebaat, omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders. Want wij gaan die rust binnen, wij die tot het geloof gekomen zijn, zoals hij gezegd heeft. En ik heb gezworen in mijn toorn, nooit zullen zij in mijn rust binnengaan. Weliswaar was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld. Want over de zevende dag heeft hij ergens gezegd, en God rustte op de zevende dag van al zijn werk. Maar hier lezen we, nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Het staat dus vast dat er een rust is waarin mensen mogen binnengaan. Maar zij, die als eerste het goede nieuws hebben gehoord, zijn er niet binnengegaan, omdat ze weigerden te gehoorzamen. Daarom stelt God opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals al eerder is opgemerkt, na zo lange tijd door David zegt, vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen. Als Jozua hen werkelijk in die rust had binnengeleid, zou God later niet meer over een andere dag gesproken hebben. Het staat dus vast dat het volk van God nog een sabbatsrust te wachten staat. En wie Gods rust mag binnengaan, rust uit van al zijn werk, zoals God van het zijne. Laten we dus ons best doen om die rust binnen te gaan. Laat niemand ten val komen door het slechte voorbeeld van hun ongehoorzaamheid na te volgen. Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij een verheven hoge priester hebben, een die de hemelse sferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hoge priester die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 5, verzen 1 tot en met 14. Want elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God, om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetende en dwalende geduldig te verdragen, omdat hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is. Daarom moet hij, als hij offers voor de zonde opdraagt, evengoed aan zichzelf denken als aan het volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen. Men moet, evenals Aaron, door God geroepen worden. Zo heeft ook Christus niet zichzelf de eer van het hoge priesterschap toegekend. Dat heeft God gedaan, die hem zei

Mijn zoon ben jij. Ik heb je vandaag verwekt. Zoals hij ook elders zegt. Jij bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchizedek. In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en gesmeekt tot God die hem uit de dood kon redden. Na de doorstane angst is hij verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij tot de voleinding was gekomen, is hij voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwige redding, door God uitgeroepen tot hoge priester op de wijze van Melchizedek. Over dit onderwerp hebben wij veel te zeggen dat moeilijk uit te leggen is, nu u zo traag van begrip bent geworden. Na zoveel tijd had u reeds leermeesters moeten zijn, terwijl u weer iemand nodig hebt om u te onderrichten in de eerste beginselen van het woord van God. Het is zo ver gekomen dat u melk nodig hebt in plaats van vaste spijs. Wie van melk leeft, heeft nog geen weet van de rechte leer, want hij is een zuigeling. Maar volwassenen gebruiken vast voedsel. Hun zinnen zijn door ervaring en oefening gescherpt om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 6, verzen 1 tot en met 20. Daarom willen we de eerste beginselen van de leer over Christus terzijde laten en ons richten op wat behoort tot het volwassen zijn. We willen niet opnieuw het fundament leggen door te spreken over bekering van daden die tot de dood leiden, over geloof in God, het onderricht in de doop en de handoplegging, over de opstanding van de doden en het onherroepelijke oordeel. Laten we dit doen met Gods hulp. Want wanneer mensen eenmaal het licht hebben gezien en van de hemelse gaven hebben geproefd en deel hebben gekregen aan de Heilige Geest, wanneer ze de voortreffelijkheid van Gods woord en de krachten van de toekomstige wereld hebben geproefd, en na dit alles afvallig zijn geworden, kunnen ze onmogelijk weer tot inkeer worden gebracht. Want zij slaan de Zoon van God opnieuw aan het kruis en geven hem prijs aan bespotting. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt, voor degene die hem bewerken, bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. Maar als hij distels en doorns voortbrengt, is hij onbruikbaar. De vervloeking is nabij en het einde is verbranding. Maar ook al spreken wij zo streng, in uw geval, geliefde, zijn wij overtuigd van iets beters. U deelt in de redding. God is rechtvaardig. Hij kan niet vergeten wat u uit liefde voor zijn naam hebt gedaan. Al de diensten die u de heilige hebt bewezen en nog steeds bewijst. Maar wij zouden wensen dat ieder van u dezelfde vurige ijver blijft tonen, totdat uw hoop geheel in vervulling is gegaan. U mag niet lui worden, maar u moet een voorbeeld nemen aan hen die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, aangezien hij niemand boven zich had om bij te zweren: ik zal u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Abraham heeft dan ook, na lang en geduldig wachten, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren bij een hogere macht, en de eed is voor hen de hoogste vorm van bevestiging die alle tegenspraak moet uitsluiten. En zo heeft God met een eed willen instaan voor zijn belofte, om de erfgenamen van de belofte nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar vast zijn besluit stond. God heeft dus twee onherroepelijke daden gesteld die het hem onmogelijk maken om ons te bedriegen. Voor ons, die bij hem onze toevlucht zoeken, zijn ze dan ook een krachtige aansporing om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons ligt. De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel. Zij reikt tot achter het voorhangsel in het heiligdom, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, nu hij voor eeuwig hoge priester is geworden op de wijze van Melchizedek.

De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7, verzen 1 tot en met 28. Deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, kwam Abraham tegemoet toen hij de koningen verslagen had, en hij zegende hem. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam Melchisedek betekent in de eerste plaats koning van gerechtigheid. Verder is hij ook nog koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom. Zijn leven heeft begin noch einde. Maar hij lijkt op de Zoon van God. Hij blijft voor altijd priester. Hoe groot moet hij wel zijn dat Abraham, de aartsvader, hem een tiende deel gaf, het beste van de buit. De nakomelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het volk. Dat wil zeggen, van hun eigen broeders, die toch ook van Abraham afstammen. Maar hij, die niet tot hun geslacht behoorde, heeft van Abraham een tiende deel ontvangen, en hij heeft de drager van de belofte gezegend, en niemand kan ontkennen dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien zijn het in het ene geval sterfelijke mensen die tiende krijgen. In het andere is het iemand van wie de schrift getuigt dat hij leeft. Men zou zelfs kunnen zeggen dat Levi, die het recht heeft om tiende te heffen, zelf tiende heeft betaald in de persoon van Abraham. Want hij was nog in de lendenen van zijn voorvader toen Melchisedek hem tegemoet ging. Wanneer de volmaaktheid was gekomen door het Levitische priesterschap, en op deze basis heeft het volk toch de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester zou komen? Een priester op de wijze van Melchisedek en niet op de wijze van Aaron. Want uit een verandering van priesterschap volgt onvermijdelijk een verandering van wet. Degene van wie hier sprake is, behoorde tot een andere stam, waarvan nog nooit iemand toegang had tot het altaar. Het is algemeen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, een stam die Mozes in zijn bepalingen over de priesters niet heeft vermeld. Dit wordt nog veel duidelijker wanneer wij bedenken dat als evenbeeld van Melchisedek een nieuwe priester opstaat, die niet op grond van een wettelijk vereiste afstamming priester is geworden, maar uit kracht van een onvergankelijk leven. Want op hem slaat het getuigenis: u bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. Het bestaande voorschrift werd afgeschaft omdat het krachteloos en zonder nut was. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht en werd vervangen door hoop op iets beters, die ons dichter bij God brengt. En dit gaat gepaard met een plechtige eed. Er is geen eed gezworen toen die anderen priester werden, maar hij is priester geworden met een eed die God hem gezworen heeft toen hij zei: de Heer heeft het gezworen en zal het niet herroepen. U bent priester voor eeuwig. Hoeveel voortreffelijker moet dan het verbond zijn waar Jezus borg voor staat? Bovendien moesten bij hen vele priesters elkaar opvolgen, omdat de dood hun belette in functie te blijven. Maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar, omdat hij in eeuwigheid blijft. Daarom is hij ook in staat om hen, die door zijn tussenkomst tot God naderen, voor altijd te redden, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
zo'n hoge priester, hadden wij ook nodig. Eén die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en hoog verheven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hoge priesters, elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonde offers op te dragen en daarna voor die van het volk, want dit heeft hij eens en voorgoed gedaan toen hij zichzelf offerde. De wet stelt als hoge priester mensen aan die met zwakheid behept zijn, maar de eed die uitgesproken is na de wetgeving wijst de Zoon aan die volmaakt is in eeuwigheid.

De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 8, verzen 1 tot en met 13. De kern van ons betoog is dat wij zo'n hoge priester hebben, gezeten aan de rechterkant van de troon van de majesteit in de hemel, bedient hij het heiligdom, de waarachtige tent die de Heer zelf heeft opgericht en niet een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen. Daarom moet ook hij iets hebben om te offeren. Verbleef hij op aarde, dan was hij niet eens priester. Want daar zijn al priesters die door de wet voorgeschreven gaven offeren, hoewel hun dienst slechts een afbeelding en een schaduw is van de hemelse werkelijkheid, zoals blijkt uit de godspraak die Mozes ontving toen hij de tent ging vervaardigen. Zorg dat u alles maakt volgens het model dat u op de berg is getoond. In feite echter is de bediening die Jezus gekregen heeft veel verhevener, zoals ook het verbond waarvan hij de middelaar is beter is, omdat het op betere belofte berust. Was dat eerste verbond onberispelijk geweest, dan was er geen plaats geweest voor een tweede. Maar God berispt hen met deze woorden. Er komen dagen, zegt de Heer, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het zal anders zijn dan het verbond dat ik met hun vaderen sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden, en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer. En zo zal het verbond zijn dat ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Mijn wetten leg ik in hun geest, en ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tot zijn broeder zeggen: ken uw Heer. Allen zullen ze mij kennen, van de kleinste onder hen tot de grootste. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet langer gedenken. Door te spreken van een nieuw verbond heeft hij het eerste voor verouderd verklaard. En alles wat oud en bejaard wordt, staat op het punt te verdwijnen.

Radio Maria wens je een hele fijne nacht.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 9, verzen 1 tot en met 28. Toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen aardse heiligdom. Er was een eerste tent ingericht die de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte. Die noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een tent die het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond, geheel met goud overtrokken, waarin zich een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond bevonden. Boven de ark waren de cherubs van de heerlijkheid die het verzoendeksel overdekte. Wij kunnen hier nu niet verder op ingaan. In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters bij de uitoefening van de eredienst geregeld de eerste tent binnen, maar de tweede wordt alleen door de hoge priester betreden, slechts eenmaal per jaar, en niet zonder het bloed dat hij opdraagt voor zichzelf en voor de tekortkomingen van het volk. De Heilige Geest geeft hiermee te kennen dat de toegang tot het heiligdom nog niet open staat zolang de eerste tent nog dienst doet. Dit is een zinnebeeld van de tegenwoordige tijd. Er worden daar immers schaven en offers gebracht die de offeraar de innerlijke volkomenheid niet kunnen geven. Het betreft hier spijzen, dranken en allerlei reinigingsrieten, menselijke voorschriften die slechts van kracht blijven tot de tijd van het betere bestel is aangebroken. Maar nu is Christus gekomen, de hoge priester van de komende goede dingen. Hij is door een verhevener en volmaakter tent, die niet gemaakt is door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld, eens en voorgoed het heiligdom binnengegaan, en niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en het